0: know where all nine are. Through accountability with the Nippon staff, we know nine individuals are missing. We have searched the area that is searchable.
1: Volgens de brandweer is de reddingsoperatie een bergingsoperatie geworden. Maar ook de lichamen terugvinden is moeilijk omdat sommige delen van de fabriek nog niet toegankelijk zijn. De brand in de fabriek ontstond nadat een opslagtank met 3 miljoen liter chemische vloeistof implodeerde. In Parijs worden zaterdag 8000 agenten opgeroepen voor de Champions League finale. PSG speelt die finale tegen Arsenal in Budapest. Maar de wedstrijd zal ook in Parijs door duizenden supporters gevolgd worden op grote schermen. Vorig jaar speelde PSG ook de finale en toen braken er rellen uit na de wedstrijd. Honderden mensen werden opgepakt. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, zal de politie massaal aanwezig zijn in de stad. In Budapest zelf zullen er 4000 agenten voor de veiligheid zorgen. Er wordt in de Hongaarse hoofdstad ook voor chaos gevreesd, omdat de taxichauffeurs hebben aangekondigd te gaan staken. Het weer dan nog, vannacht minimaal rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden. Vrijdag doen we er nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Met Matthijs Pijnens. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er al gepraat over de centenindex. In de ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met daarin die centenindex later vandaag goedgekeurd worden. De centenindex is eigenlijk een beperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto-loon tot 4000 euro zal dan nog volledig worden geïndexeerd. Het plan is omstreden en zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn er tegen. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van de woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. En dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het

Een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. En de Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen zal moeten betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit de olie-export terugdringen. En Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Het weer vannacht niet frisser dan 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Ook vrijdag wordt het zoel, dan maximaal tot 32 graden. En vanaf de namiddag kans op onweer. Fijne nacht nog en meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

0: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In het zuiden van Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Waarschijnlijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit in het zuiden van Libanon. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is op het terrein weinig van te merken. En zowel Israël als Hezbollah beschuldigen elkaar ervan het bestand te schenden. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er ook al gepraat over de centenindex. Deze ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met daarin die centenindex later vandaag goedgekeurd worden. De centenindex is eigenlijk een beperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto-loon tot 4000 euro zal dan volledig worden geïndexeerd. Het plan is omstreden en zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn er tegen. Tegen 2050 zou meer dan de helft van de vraag naar kritieke grondstoffen in Europa uit afvalstromen kunnen komen. Het gaat om grondstoffen die belangrijk zijn voor elektrificatie en de omslag naar hernieuwbare energie. Vaak zijn ze terug te vinden in oude batterijen, afgedankte elektrische apparaten en afval uit de industrie. De Europese Unie is op dit moment nog sterk afhankelijk van landen zoals China en Congo voor zulke grondstoffen. Maar volgens experten zou inzetten op een betere recyclage die afhankelijkheid sterk kunnen terugdringen. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis.

Het weer dan nog vannacht minimaal rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Vrijdag nog wat warmer, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Nieuws met Nathalie Vermuiten. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In Zuid-Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Mogelijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is op het terrein weinig van te merken. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger op een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek precies het doelwit was, is niet bekend. De VS zouden ook 4 drones vanuit Iran hebben onderschept die Amerikaanse militaire doelen in de regio wilden raken. Iraanse media meldden dat er explosies gehoord zijn ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas, dichtbij de straat van Hormuz. Officieel is er ook daar een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. En gisteren werd ook al gepraat over de centenindex. Straks wordt het debat hervat. Normaal gezien zouden de pensioenhervorming en de programmawet met daarin de centenindex dan later vandaag goedgekeurd worden. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden geïndexeerd. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. En er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat op 11 juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk doordat er valse schaarste gecreëerd wordt, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze hebben in het stadion. Het weer nog. Het wordt opnieuw zonnig en erg warm vandaag tot 31 graden. En ook morgen zwoel tot 32 graden dan, met vanaf de middag wel kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Work smarter op 4 uur.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
5: Rap. Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
6: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen.
7: Bonap, dat smaakt iedereen.
8: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
9: Soms gedragen kinderen zich...
8: Onbegrijpelijk.
9: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
10: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en Temse.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: Het is nog maar 6 uur, bijna. Hè? En ik kan je straks al iets vertellen waar je een hele dag mee verder kan. Dat is een goede morgen, zie. Welkom bij de donderdag.
13: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
12: 6 uur exact, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte.
14: Goedemorgen. De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de economie en hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit de Stemming, dat is een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Volgens wie er bevraagd werd, is de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Een grote meerderheid denkt dat die de afgelopen jaren verslechterd is. En heel wat Vlamingen zeggen ook dat ze niet rondkomen aan het eind van de maand. Dat zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
15: In 2026 was dat 17%. Vorig jaar was dat 18%. Dus eigenlijk zien we daar weinig verandering. Ondanks het feit dat, ik zou zeggen, de economische donderwolken door wat er gebeurt in Iran, door de stijgende energieprijzen zijn toegenomen. Over het persoonlijke rondkomen zien we eigenlijk weinig verschillen tussen 25 en 26. Maar 17% is natuurlijk een substantieel aandeel van de Vlamingen die zeggen dat ze het persoonlijk in hun gezin moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
14: In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. En gisteren werd er ook gepraat over de centenindex. Dat is een aanpassing van de loonindexering die nu automatisch verloopt. Maar enkel het bruto loon tot 4000 euro zal in het nieuwe systeem volledig geïndexeerd worden. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn er tegen en dat debat gaat straks voort. Het Israëlische leger zegt dat het opnieuw het zuiden van Libanon aan het aanvallen is. Vooral de infrastructuur van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Afgelopen nacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus al opgeroepen om die te verlaten. Vorige nacht voerde Israël ook zware aanvallen uit op de regio en daarbij werden 31 mensen gedood. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen versloegen in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: Machinebouwer JBT wil de productie in Sint-Niklaas stoppen. 57 werknemers dreigen daardoor hun job te verliezen. En de Gentse loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op de halve marathon in Gent-Brugge. De afstand van het parcours klopte niet helemaal. Zo'n 30 graden vandaag en zonnig, maar na de middag stapelwolken mogelijk. Morgen kans op onweer. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om 6:30 en in de app van VRT Nieuws.
17: Nachtuursteen, parket in Bermo.
12: Het is 6:02. Goedemorgen, dag Charlotte.
14: Dag Peter, goedemorgen.
12: Hebben we dat nu al gezien buiten?
14: Ja, het zonnetje schijnt. Het ziet er al ongelooflijk warm uit.
12: De koperen ploert, is er al, zeggen ze dan.
14: Ja.
12: Ja, had ik toch zaterdag een feestje.
14: Maar het zal niet onweren.
12: Ja. Dat dacht ik ook. Elke morgen die app opengooien en kijken van ja.

0: Ja, het gaat ook niet om mijn problemen natuurlijk. Maar amai, ik moet toch even nog iets delen hoor. Uh-huh. Een hele gekke dag gisteren.
1: Ja, waarom?
0: Ja, dus echt bijzonder gek. Ik deel graag even waarom. Uh-huh. Om ervoor te zorgen dat je vandaag ook pakt zoals die nog nooit gepakt
2: heeft. Oké.
0: Dus, een tijd geleden had je dan Hans Otte die er plots niet meer was. Hè? Margriet Hermans, waar het niet zo goed mee gaat blijkbaar. Een tante van me, levenslustig, bijna 90, plots weg. Dan dat ongeval met het busje in Buggenhout.
1: Allemaal niet om vrolijk van te worden.
0: Kinderen, die volwassenen, ja. En gisteren het verhaal van Martien Prenen, wat een nieuws allemaal.
1: Oh ja, ja, ik weet het.
0: Maar, wat er gisteren ook was, een hele kinderfeest in onze tuin.
1: Ja.
0: Voor een zoon die 7 wordt zaterdag.
1: Oh. Dan
0: denk je, huh, wat is dit? Het leven. Is toch bizar? En daarom wil ik dat je weet, elke dag moet je pakken met je handen, met je voeten, met alles wat je hebt. Want deze dag komt nooit meer terug.
1: Voilà.
0: Maar dus ook morgen niet.
1: Ja, maar ja, dank je voor die mooie woorden.
0: Dus een welgemeende. Goedemorgen allemaal.

0: Okay. Als ik haar telefoonnummer had, ik zou wel even graag bellen.
1: Oh ja.
0: Maar ja, Blondie.
1: Goh.
0: Zou ze dan oppakken?
1: Ik hoop het voor jou.
0: Straks even proberen, zie. Goedemorgen.
2: Radio 2. Goedemorgen, morgen.
3: Peter van der Veire.

0: Stel je voor, man.
1: Blond.
0: Stel je voor dat je dan nee gaat eten.
2: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint.
0: Het is Amerika, hè. Die liggen nog te slapen natuurlijk, Charlotte.
1: Ja, maar het kan dat ze opneemt, hè. Ja.
0: Goedemorgen, 6:10. Het is vandaag 28 mei. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een boel mensen op het einde van de maand niet meer rondkomen.
1: Ja, dat is een van de grote problemen, blijkt uit De Stemming. Een studie waar onder andere VRT Nieuws aan meedoet en enkele universiteiten. Ja, en heel veel mensen komen niet rond aan het eind van de maand. Kunnen ook niet jaarlijks voor een week op reis gaan, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Of grote kosten dekken, zoals ja, als er een probleem is met je auto, bijvoorbeeld. Of met een groot keukentoestel, zeg maar, zoiets. Ja. Toch iets om over na te denken.
0: Sowieso, en dan Ludgard de Janssens laat nog weten in Mortsel. Ja, ik wil toch wel reageren op je vaststelling dat er bewogen weken zijn, zoals de afgelopen dagen, dat de nadruk best gelegd wordt op het positieve nieuws. Ah, wel, Ludgarde, let op. Ja. Er is positief in een wereld waar het een beetje gek is.
1: Zeker.
0: Maar het nieuws waar je vanmorgen een beetje vrolijk kan van worden, komt gek genoeg vandaag uit Buggenhout. Tom Waas zei gisteren nog, de mens is veerkrachtiger dan je denkt. Ah, wel, het is ook zo in Buggenhout.
1: Ja, waar dat zware ongeval is gebeurd, die crash met dat schoolbusje en een trein. Daar is nu een anonieme man opgedoken die eigenlijk de slachtoffers en de hulpdiensten wat geholpen heeft met een grote tuinparasol. Daar is een foto die circuleert. We zien hem hier nu als je kijkt in VRT Max. Dus die buurtbewoner heeft die grote tuinparasol, die rust zo wat op zijn schouder, staat verder op de grond. Mm-hmm. En hij maakt schaduw voor een gewond kind en voor de hulpdiensten die daarbij zitten op de grond. Dus een heel mooie daad, een kleine daad, bij iets heel ja, tragisch eigenlijk.
0: Ja, die man wou vooral absoluut anoniem blijven.
1: Ja, ja.
0: Het beeld is zo fascinerend.
1: Ja, het is heel mooi, heel schrijnend. Ja, het is een heel dubbel gevoel daarbij.
0: Kijk.
1: Maar hij zei, je moet gewoon doen wat nodig is op dat moment. En dat was zijn goede daad.
0: Samengevat, I'm good.
2: VRT Radio 2.
0: Hier word je echt vrolijk van. Jelly Roll. Komt uit een heerlijke film ook. Ja, Goat. I'm good. Goedemorgen.

0: I'm good. I'm good.
1: Soms heb je toch zin om altijd mee te zingen. Ja, echt goed liedje.
2: Gewoon meezingen.
1: Jelly Roll. En zo meteen gaan we trouwens... vind ik altijd wel goed. Ja? Er is zo één liedje op Radio 2 waarvan je denkt van... Dan weet je, heel Vlaanderen zet die radio loeihard.
2: Okay.
1: En voelt zich even op een trouwfeest in de jaren 80 of zo.
2: Oh ja.
1: Ja hoor. Ja, het zou inderdaad wel Barry White kunnen zijn. Maar heel veel mensen die wakker zijn, doet ons ontzettend veel plezier. Renilde is wakker, Frans is wakker geworden in Wervik, Xavier Verschuren in Waregem, Mark Dogen in Zomergem, Michel uiteraard is elke morgen wakker in Scherpenheuvel-Zichem. En dan een prachtige zonsopgang van Daniel Schoenmakers in Oosterzeelen. Goedemorgen Charlotte en Peter, goedemorgen Daniel. En Geert Rampenberg is al vroeg wakker. Die gaat op zoek naar 180 donoren om bloed te geven.
2: Oh, maar dat is moedig. Goed.
1: Goed bezig. Ja. Doef, alleszins wel. En dan, vooral, let even op. Want onze prinses Elisabeth gaat die nu echt de oceaan oversteken met een zeilboot. Dat was ook nieuws deze week.
2: Ja, dat waren geruchten. Maar de royalty specials van de VRT Nieuws hebben dat uitgezocht. En daar bleek toen echt wel niet van aan te zijn. Dat was fake news.
1: Komt dat toch allemaal?
2: Ja, geen idee.
1: Wat is dat op dit moment op alle voorpagina's heeft te maken met haar studies die stoppen. Straks nog wat nieuws erover. Maar ik denk dat we de oudste plaat... ooit hebben in onze rubriek De Platenpoets.
2: Oh.
1: Maar echt, een liedje uit 1952. Er is van nog een plaat op lei en griffel gemaakt. Maar zo zomers. En het is met een cowboy. Het is ook een beetje triestig nieuws.
2: Ah, oei.
1: Ja, maar je hoort het allemaal na Barry White zo meteen zien. Oh, goed.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels,
3: natuursteen,
4: parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
5: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel, leef beter.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Radio 2.
12: Goedemorgen, morgen.
13: Peter van der Veijre.
14: WRT Radio 2.
15: We got it together, didn't we?

0: Oh, the first, the last, my everything. Een van de mooiste stemmen toch ooit, hè? Barry White. En volgende week woensdag, dan is er het beste buurtfeest, maar we weten nog niet waar. Dat hoor je nu maandag. Dan doen we iets. Ja, Barry. Ja, dat nog nooit gedaan is op Radio 2. Beetje zoals we vandaag iets doen dat we nog nooit gedaan hebben bij Goedemorgen Morgen.
1: Platenpoets.
0: Ja, dat wel natuurlijk. Maar ik poets elke dag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Vandaag een song van Hank Williams. En dat in 1952.
2: 1952?
0: Oh my,
2: wauw.
0: Ja. Ja, ja. Pak het even mee, hè.
2: Al even geleden, hè.
0: Was nog geen internet, hè, Charlotte?
2: Nee.
0: Die had een ongelooflijke hit met Jambalaya. Hij was toen nog maar een jaar of 29. En hij zou nooit 30 worden.
3: Oh my god.
0: Hank had... Hank had hartproblemen en liet zich verzorgen door een kwakzalver van een dokter toen. Ja, het waren andere tijden ook.
2: Zeker.
0: Die gaf in begin 1953 verkeerde medicatie. Hank die vertrok op de achterbank van een auto naar een concert. Huh? Waar de twee chauffeurs, die wisselden af en toe omdat het zo ver was, uren rijden. En die ene chauffeur stopte op een bepaald moment om te wisselen met de andere chauffeur. Merkten ze dat Hank op de achterbank al helemaal stijf was.
2: Oh.
0: Want zo erg. Die mens was gestorven voor hij zijn laatste optreden kon geven dat hij verkeerde medicatie had gekregen. Vreselijk verhaal, want hij zou nog zoveel goede hits kunnen gemaakt hebben. Zoek hem op, Hank Williams. Je herkent hem aan de cowboyhoed. Maar dit, ja, het is een klassiekertje. Jambalaya van Hank Williams. Hopla! En we zijn weg, hè. Laat de zon maar komen. Goedemorgen.

0: Exact 6:30. Prachtige donderdag hoor. Elke dag telt voor twee. Zometeen hoor je alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Belgen zijn bezorgd over hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen waar VRT Nieuws aan meewerkte. Volgens de ondervraagden is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. 1 op de 6 Vlamingen zegt ook niet rond te komen op het eind van de maand. En het Israëlische leger zegt dat het opnieuw het zuiden van Libanon aan het aanvallen is. Vooral de infrastructuur van de pro-Iraanse militie Hezbollah. En vorige nacht werd de stad Tyrus ook zwaar aangevallen. Daarbij vielen 31 doden.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Helena de Boever. Machinebouwer JBT wil de productie in Sint-Niklaas stoppen. 57 werknemers dreigen daardoor hun job te verliezen. Het gaat om 32 arbeiders en 25 bedienden. JBT maakt voedingsmachines en is onder meer actief in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar dus ook in Sint-Niklaas. Volgens Tom van Eyck van de christelijke vakbond ACV zijn er 2 redenen waarom het bedrijf de productie in Sint-Niklaas wil stoppen.
4: De laatste jaren zien wij een serieuze afname van het aantal bestellingen en de veroudering van de gebouwen. Dat zijn eigenlijk de 2 voornaamste redenen. Het personeel is vooral verslagen eigenlijk. Een beetje onbegrip ook. Ze hadden het technisch zien aankomen. Nee. Vlak voor nieuwjaar hadden we wel al afscheid moeten nemen van een aantal mensen. Maar niemand had zich verwacht aan wat wij te horen hebben gekregen.
3: Vanaf volgende week gaan de directie en de vakbonden in gesprek. Aan de voetbalvelden Tielrode in Temsen komt een nieuw multifunctioneel gebouw, bedoeld voor verenigingen, clubs en scholen. Door iedereen onder 1 dak samen te brengen, wil de gemeente proberen om leegstand van lokalen tegen te gaan. Het gebouw kost 1 miljoen euro en moet in september volgend jaar klaar zijn. En het gemeentebestuur van Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft een opmerkelijk historisch document uit de 17e eeuw teruggekregen. Het gaat om een zogenaamde arme slaper uit die tijd. Dat is een inventaris van alle bezittingen van de arme tafel van een parochie. Dat is een verre voorloper van het huidige OCMW. Fideel Bernaars vond het document ruim 50 jaar geleden in het oud gemeentehuis van Beveren.
5: Mijn vader was geïnteresseerd in familiekunde. En ik als kind ging met mijn vader mee en zo kwamen we op de zolder van het gemeentehuis van Beveren terecht. En het regende en het lekte er binnen en die een boek helemaal nat. En mijn vader zei, dat is een belangrijk boek. Die moet bewaard worden, meegenomen naar huis. Ieder bladje gedroogd, dat was mijn jobje. Daar ben ik een paar weken mee bezig geweest, aan de Leuvense stof.
3: Het document dateert uit 1692. De Gentse loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op de halve marathon in Gentbrugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er 59 minuten en 28 seconden over. Maar het record telt toch niet, omdat de afstand van het parcours niet helemaal klopte. Bij een nieuwe controle bleek dat het te kort was. Daardoor werd zijn tijd nu naar boven bijgesteld. Abdi reageerde op zijn sociale media dat hij het jammer vindt, maar juist is juist, zegt hij ook. Het weer, warm opnieuw rond de 30 graden vandaag en zonnig, maar na de middag mogelijk hier en daar enkele stapelwolken. Morgen wordt het ook zwoel met kans op onweer wel na de middag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen. Waar staan die problemen vanmorgen?
6: Op de binnenring rond Brussel. Daar gaat het nu al 3 kwartier trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Er is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Maak daar zeker een reddingstrook. Richting Brussel 15 minuten bij vanaf Aflichem. En richting Antwerpen 1/2 uur vanaf Massenhoven en 20 minuten vanaf Loenhout.
0: Zeg Mona, stel dat jij nu eens een vraag zou mogen stellen aan onze toekomstige koningin Elisabeth. Wat zou je dan willen weten? Ja, dat...
6: Ja, hoe dat ze het gaat aanpakken binnenkort als koningin zijnde.
0: En wel, dit soort vragen, dat is dus een probleem. Hè?
7: Ja, het zal niet gebeuren.
0: Mag dus niet vragen, hè?
7: Nee.
0: Mag je niet vragen?
6: Ja, dat willen we toch allemaal weten?
0: Ja, alles wat je wil weten.
6: Oké, anders haar liefdesleven.
0: Dat zal zeker mogen, denk ik. Maar goed, wat er allemaal aan de hand is, dat hoor je straks. Goedemorgen.
8: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
9: Ja, mocht dat niet misschien?
8: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
9: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren.
10: Beter voor ons allemaal.
11: Oh, amai, die cv'tje was lekker.
10: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
11: schat, blijft kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
11: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Jouw goeiemorgen telt voor twee.
15: Goedemorgen, morgen. WRT Radio 2.
16: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Merci George, merci Michael.
1: Goedemorgen, Charlotte.
0: Merci Charlotte, goedemorgen.
2: Hey.
0: En goedemorgen Margot van de regio.
3: Goedemorgen.
0: Ook een beetje de prinses van deze ochtendshow.
2: Oh, ze stralen alweer, Margot.
3: Ja, ik sta in de zon.
0: Oh. Ja, dat is al weken zo intussen. Dat gevoel hebben we wel. Stel dat jij prinses Elisabeth een vraag zou mogen stellen. Denk er eens over na wat je zou vragen, ja. Margot. En ook vooral een antwoord op die vraag. Zou jij je 6 miljoen euro ophalen?
2: Dat is zeker dat, maar ja. het is ergens niet gebeurd. Want de laatste dag van vorig jaar is iemand naar een winkel geweest in Blankenbergen. Die heeft daar een lottobiljet gekocht en dat was 6 miljoen euro.
0: Allee.
2: Ik zeg was. Want die tijd is helemaal verstreken.
0: Is dat...
2: ja, die kan het niet meer gaan ophalen.
3: Allee.
2: Ik herinner mij, ja, dat ik dat zelfs een tijdje geleden in het nieuws had verteld van, ja, check nog eens goed je broekzakken en portefeuille en alles en nog wat, want de lotto heeft opgeroepen om te checken als je iets had gekocht in Blankenbergen, dat je misschien 6 miljoen euro zou kunnen winnen. Maar dus ja, de lotto gaat dat geld nu recupereren en in start jackpots steken de komende periode.
0: Ja, of verloren of dood, dat soort dingen.
2: Ja, ja, wie weet, maar 6 miljoen euro.
0: Ja, oh, ja, heftig wel.
2: Ja.
0: En dan, dus wat zou je willen vragen aan prinses Elisabeth? Margot?
3: Ik zou wel willen weten naar welke muziek ze luistert of welke boeken ze leest, want ik vind haar heel inspirerend.
0: Dat vond je nou eens een goede vraag. Ik denk dat dat misschien wel zou mogen.
2: Misschien zou dat wel mogen, ja.
0: Ze staat op alle kranten al. Ja. Ze studeert af vandaag.
2: Ze
0: mag dus niet alles vragen aan kroonprins S. Elisabeth.
2: Nee, dat mag niet. Maar dat afstuderen, ja, dat is echt wel een ding. Hè. Daar, Harvard in Amerika, dat is daar precies al dagen aan het duren. Hè. Heel die ceremonie, heel veel rituelen. Er is dus een interviewmogelijkheid geweest voor een paar journalisten, alleen van de geschreven pers, van de kranten. En dat moest gebeuren in een openbare studeerplek op Harvard University. De interviewees die moesten fluisteren als ze hun vragen wilden stellen.
0: Dat is toch raar?
2: Dat was allemaal heel... Ja,
0: kunnen ze daar nu geen ding vinden waar ze apart kunnen zitten?
2: Ja, en er mochten ook geen camera's en microfoons bij zijn. Dus bijvoorbeeld, wij van VRT Nieuws wilden graag wel een beetje klank laten horen of beeld laten zien. Maar nee, dat kan dus niet. Het is alleen voor geschreven pers.
0: Omdat we het konden nalezen natuurlijk.
2: Ja. Maar dus, ja, ze ziet eruit als een doorsnee student. Heel veel mooie foto's die circuleren deze dagen. Ze zegt wel dat ze er ook van geniet om daar niet herkend te worden.
0: Ah, ja.
2: Ook op straat in Amerika, dat ze daar in alle anonimiteit zowat kan blijven. Maar dus die journalisten, die wilden natuurlijk van alles weten. Maar iedereen mocht 4 vragen stellen, moesten die op voorhand insturen. Vragen konden ook geweigerd worden. En dat gaat dan over politiek bijvoorbeeld. Of over de toekomst van ons land. Ook over wat haar plannen zouden zijn als ze koningin wordt. De meerwaarde van het Koningshuis, daar mag je allemaal geen vragen over stellen.
0: Jammer zeg ik.
2: Ja.
0: Dus ik gooi het even naar jou. Stel je voor dat jij een vraag mag stellen aan prinses Elisabeth. Wat zou je absoluut over haar willen weten? Het gaat niet gebeuren, maar doe maar een keer zot. Denk maar even na. Kan het delen in de app van Radio 2. En wat er dan wel mag gevraagd worden en hoe het allemaal uitgedraaid is, dat horen we een uurtje bij ons, want we gaan bellen met een spion van het Hof. Oeh, dat heb je dan wel. Ja,
2: ja, ja.
0: We hebben wel onze bronnen natuurlijk. Snow Patrol, Shut Your Eyes. Goedemorgen.

0: geniale vraag van Rob van Bet uit Scherpenheuvel-Zichem. Die zou vragen aan Elisabeth. Ik zou wel willen weten wat ze van de kunstwerken van haar tante Delphine vindt.
1: Oh, goeie vraag.
0: Ook wel een goeie natuurlijk. Of ze het telefoonnummer heeft van haar nieuwe kozijn. Ja, de zoon van Wendy van Man. Dat zou geweldig zijn.
1: Die man.
0: Ja, ook een goede vraag. Danielle Dutoit, als ze zelf had mogen kiezen, had ze dan dit leven of een gewoon leven gekozen?
1: Ah, ook een goede vraag.
0: Maar dat soort vragen mag je dus allemaal niet vragen.
1: Nee. Dat gaat te diep, dat is te intiem.
0: Bizar. Goedemorgen. Ik kan je er ook niet vragen om volgende week woensdag naar het beste buurtfeest te komen.
1: Want dat zou wel heel tof zijn, hè?
0: Met ontbijt, een groot goedemorgen, morgen circus optreden van Camille.
2: Goedemorgen.
3: De beste buurt.
0: Maar we weten nog niet waar. Dat hoor je pas maandag. Dan doen we iets dat nog nooit gedaan is op Radio 2. Ja, Margot. Hola, la, la, la, la, la.
4: Ja.
0: Wordt wel een beetje spannend. Geef toe.
4: Mega. Het wordt mega spannend.
0: Er zijn al 3 buurten in Vlaanderen. Heel gelukkig, want zowel in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en de provincie Antwerpen heeft onze Margot van de regio een beste buurt gekozen. Nog eens dank je wel voor al de inschrijvingen. Want we hebben verscheurend moeten kiezen. En u moet dat nog eens. Want Margot gaat deze week op bezoek bij de mogelijk beste buren. Al bekomen buurten tenminste. Al bekomen van gisteren.
4: Ja, goh, mijn hart was wel vol na gisteren. Antwerpen was fantastisch. Maar eigenlijk is iedereen van de 15 finalisten fantastisch. Dus ik ben echt een zeer gelukkige vrouw deze week.
0: Het is mooi om te zien wat er allemaal gebeurd is. Kijk,
4: we zitten nu allemaal samen gezellig op een bed in het midden van de straat. De kinderen hebben tekeningen gemaakt, vlaggetjes overal. Je voelt het dus. Oh, het is hier zo gezellig. En ik wil ze dan ook vragen om eens gigantisch hard voor jezelf een applausje te geven.
0: Ja, zeg, prachtige beelden kun je vinden op onze Instagram. Wie is het uiteindelijk geworden in Antwerpen?
4: De Huzarenberg in Stabroek.
0: Klinkt indrukwekkend. Dat is een Huzarenberg. Mooi. En vanmorgen ga je onder andere naar de provincie Oost-Vlaanderen. Waar begint het?
4: Het begint vanochtend in Schelde-Windeke. Daar ga ik langs bij de buurt De Korte Streek. Nadien ga ik naar Zulte. En dan ga ik helemaal naar van boven in de provincie Oost-Vlaanderen naar Overslag. Dat is een dorpje, gemeente, vlakbij de grens. En daar heeft zich ook een buurt ingeschreven. Dus het is weer een hele tour, maar ik kijk er ontzettend hard naar uit.
0: Ja, daar in Overslag, ik weet wat ze daar gaan doen. Ik kreeg vanmorgen een bericht van iemand die daar woont. Ja, toevallig hoor, lang verhaal. Ja, ik zeg, ja, mag me nog niet beïnvloeden, want ik kies niet. Ja, ze gaan niet doen met België en Nederland samen.
4: Oh, ja. Grenshoppen. Leuk.
0: Grensoverschrijdend wordt dat allemaal. Ja. De beste buurt, over een uurtje hoor je hoe het daar allemaal is in Schelde-Windeke. En nu de zon helemaal laten schijnen, hoor. Ja, doe maar een dansje, want dit zijn ze. Oh ja, lele.

0: Madonna en Sabrina Carpenter. Het is een beetje alsof Dana Winner en Pommelien Thijs samen een liedje zouden maken bij ons. Dat is waar, hè?
1: Oh, helemaal waar, ja.
0: Bring Your Love. Maar mensen kijken ook naar de radio tegenwoordig.
2: Ja.
0: Francis de Beuve uit Wervik heeft het gezien. Peter, heb jij nu het t-shirt aan van de nationale voetbalploeg van Argentinië? Ik heb gewoon een leuke polo aan.
2: Ja, maar
0: met lichtblauw en wit.
2: Het zijn wel die kleuren. En het is ook met strepen in de juiste richting.
0: We hebben maar één voetbalkenner hier bij ons.
3: Oh yeah, Backstage Bavo.
0: Vriend van de sterren, maar ook van het voetbal natuurlijk.
4: Ja, goedemorgen.
0: Toch oké?
4: Ja, ik heb jou toch al Maradona genoemd, hè, vandaag.
0: Zou je hem niet Madonna noemt? Maradona, ook een prachtig icoon, wereldster.
4: Jazeker.
2: Ja, net zoals jij.
0: Mm-hmm.
2: Staat je goed.
0: Handen van God. Goedemorgen. Ja, we zouden nooit een goedemorgen morgen mogen kunnen winnen, denk ik, met jouw vragen. Maar goed, we gaan zien. Goedemorgen, jij kan meespelen als je nu Punto Punto appt naar...
5: Ja,
0: Punto Punto appt naar de app van Radio 2. En zet er je telefoonnummer bij. En voor je het weet, dan bellen we jou en speel je mee met de quiz der quizzen op de radio. Het was gewoon een t-shirtje, dit.
2: Het is mooi, het staat je goed, maar ja.
0: Ah, kijk. Kijk maar gerust even mee in de app van Radio 2.
2: Er zitten nog gaatjes in, oh la la.
0: Ja, als je goed kijkt... Zie je mijn tempel. Don't get me wrong.

0: Maar nee, ik heb dit shirt niet gekocht bij de veiling van Jean-Marie Pfaff. Stop, het is gewoon een mooi shirt.
1: Ja, en Chris zegt dat je een beetje zottekes bent.
0: Oh, een beetje zotter, zotte muts hoor. Don't get me wrong.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. De Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: Heel gerust in onze app. En nu is het 7:40 nieuws met Charlotte.
1: Goedemorgen. De Belgen worden pessimistischer over onze economie. En na nieuwe aanvallen staat de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran nog meer onder druk. Belgen zijn bezorgd over de toestand van onze economie en hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit De Stemming, dat is een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Lonne van Erp, wat blijkt er nu uit die resultaten?
2: Wel, volgens de mensen die bevraagd werden, is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Al leeft dat idee nog meer in Franstalig België dan in Vlaanderen. Zo denkt 2/3 van de Vlamingen dat de economische toestand het afgelopen jaar verslechterd is, terwijl in Wallonië zelfs 3/4 van de bevraagden daarvan overtuigd is. Heel wat mensen geven ook aan dat ze bezorgd zijn om hun eigen portemonnee. In Vlaanderen zegt zo'n 17% van de mensen dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. En dat heeft gevolgen, merkt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
3: Dan zijn er ook heel wat Vlamingen die zeggen van kijk, wij kunnen geen nieuwe auto kopen, wij hebben het lastig om nieuwe kleren te kopen. Dus je ziet dat ook aan Vlaamse zijde, opnieuw meer aan Waalse en Brusselse zijde, maar ook aan Vlaamse zijde zie je dat die economische bezorgdheid zich vertaalt in het zich bepaalde dingen niet kunnen permitteren.
2: In alle delen van ons land is er dus duidelijk een gevoel van economische crisis.
1: Maar de bezorgdheid is niet onterecht, bijvoorbeeld door de gevolgen van de oorlog tussen Iran en de VS of de toestand van de Belgische begroting. Maar er is ook geen reden tot paniek, zegt professor economie Gert Peersman van de UGent.
4: De bezorgdheid van de mensen is zeker terecht, maar we moeten het zeker niet overdrijven. Het is niet dat we vandaag in een grote crisis zitten. We hebben er een aantal gehad in het verleden. Maar ja, de economie zal wel een lichte tik krijgen, maar zou daar in principe wel bovenop moeten komen.
1: Je kan alle details over De Stemming nalezen op vrtnieuws.be. Het parket van Limburg onderzoekt een kinderopvang in Hoepertingen bij Tongerenborg-Loon. Daar is een kind uit een hoogslaper gevallen. Het had daardoor een ernstige hoofdwonde. Het gebeurde ruim 2 weken geleden. In samenspraak met het agentschap Opgroeien is de opvang sindsdien gesloten. Het agentschap Opgroeien heeft zijn eigen onderzoek intussen wel afgerond, zegt Dries Kluts.
5: De kinderopvang zal vanaf volgende week terug de deuren open doen, maar dat is wel onder begeleiding opgelegd vanuit Opgroeien. Dat betekent dat er gedurende enkele weken extra ondersteuning zal zijn in de kinderopvang, om er helemaal zeker van te zijn dat de kinderen veilig opgevangen kunnen worden en alles goed verloopt.
1: Het Israëlische leger zegt dat het opnieuw het zuiden van Libanon aan het aanvallen is, vooral de infrastructuur van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Afgelopen nacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus al opgeroepen om die te verlaten. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio en daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een gevechtspauze, maar daar is weinig van te merken. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht opnieuw aangevallen op Iran. Iran zegt dat het daarop zelf aanvallen heeft gedaan op Amerikaanse militaire basissen in de regio. Officieel is er ook daar een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds, maar daar is ook weinig van te merken. In de Verenigde Staten is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig aan Perry gegeven en hij is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry is vooral bekend voor zijn rol als Chandler in Friends. Hij overleed in 2023 en was toen 54. Het is nu de 5e en laatste veroordeling in verband met zijn dood. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen versloegen in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. En het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
6: Machinebouwer JBT wil de productie in Sint-Niklaas stoppen. 57 werknemers dreigen daardoor hun job te verliezen. En in het volleybal zal onze nationale ploeg het in het eerste deel van de Nations League zonder Sam de Roo uit Beveren moeten doen. De Roo wordt binnenkort namelijk opnieuw vader. Zo'n 30 graden vandaag en zonnig, maar na de middag stapelwolken mogelijk. Morgen ook kans op onweer. Ook zaterdag nog onstabiel. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur en in de app.
0: De problemen maar, Mona. Morgen.
7: Goedemorgen. Op de binnenring rond Brussel 1 uur traag rijden. En dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Komt door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maakt

dus zeker een reddingsstrook. Van Gent naar Hasselt rij je beter om via Antwerpen. Richting Brussel 20 minuten aanschuiven vanaf Aalst. Ook tussen Holsbeek en Winkselen en vanaf Heverlee. Richting Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven. 20 minuten van Oelegem tot in Randst. Ook vanaf Kruijbeke. En op de E19 naar Antwerpen kom je een ongeval tegen in Brecht. Rechts is daar versperd en verliest een half uur vanaf Loenhout.

0: Ja, kunnen we wel lachen met mijn Argentijn shirt. Maar, ja? Dat valt niet mee te lachen natuurlijk. Hè?
1: Nee, ik vind het mooi, kijk.
0: Ja, maar er is ook iets mee met Argentinië. Ik zal het meteen vertellen. Ja, goedemorgen.
2: Ja,

0: Tom Jones en Moose T. Sex Bomb. Het is 9 over 7. Goedemorgen. Hey, hey, hey.
1: Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint.
0: 28 mei vandaag. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat het wel niet zo goed gaat. Want 1 op de 4 mensen komt niet rond op het einde van de maand.
2: Nee, dat is inderdaad een heel groot probleem. En mensen zeggen dat ze geen grote uitgaven kunnen doen per maand. Dat het ook heel erg moeilijk is om bijvoorbeeld de huur te betalen. Of een maand op vakantie, een week op vakantie te gaan in een jaar bijvoorbeeld. Ja.
0: Het goede nieuws is wel, de zon blijft schijnen. Of dat zo blijft, want morgen zou er dan onweer vallen. Ja. Komen tenminste straks even vragen aan weervrouw Sabine. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het rare is, ik heb vanmorgen gewoon een prachtige polo uit mijn kleerkast genomen. Ja. En ik krijg hier zoveel meningen rond.
2: Wit en lichtblauwe strepen en ook een beetje gaatjes erin. En de mensen vinden er wat van, hoor. Amai.
0: Oeh. Ja, dat is wat de reacties die je dan krijgt. Zeg. Zelfs onze medewerker Sportstan vindt er iets van. Stan, goedemorgen.
3: Dag Peter, dag Charlotte, goedemorgen.
0: Ja, je vond het een beetje lijken op een Argentijns truitje.
3: Ja, maar het is ook zo. Maar het kan niet van Jean-Marie Faf zijn, want die heeft alleen maar mannelijke shirts.
0: Oh, allee jongen, echt
3: waar? Dit lijkt eigenlijk een soort vrouwenveiling geweest. Ik denk dat het een soort iconisch truitje is van de vrouwenvoetbalploeg van Argentinië of van de hockeyploeg van Argentinië.
0: Ik voel heel veel jaloezie.
3: Nee. En trouwens, jij neemt dat ook niet uit je kast. Waarschijnlijk heeft iemand dat jou gewoon geleend. En heb je dat gewoon aangedaan. Je moet ook niet liegen op radio.
0: Nee. Er is trouwens ook een soort vergelijkend onderzoek al gebeurd. Van, stel dat ik dat zou aandoen, ja kijk dan, want het is toch anders.
2: Oh, okay.
0: Die strepen van Argentinië zijn donkerder, hè Stan?
3: Ja, maar dat wordt aangepast soms, hè. Ik denk dat jij eerder, ja dat is waar, want ik denk dat Paraguay of zo in iets, of
0: Ja,
3: ik denk dat die iets lichter spelen.
0: Maar die legendarische shirt van Maradona heeft wel veel geld opgeleverd.
2: Ja, ik weet niet meer hoeveel precies, maar heel veel.
0: 400.000 euro heeft dat opgeleverd. Ja. Dan heeft hij ook nog een shirt van Johan Cruijff geveild, 130.000 euro. Goed hè, maar trouwens nog over te laten weten, Argentinië speelt volgende week, denk ik, het 17e speel, dat is nog 2 weken ongeveer.
3: Ja.
0: Wordt dat iets?
3: Het hangt af of Messi fit is, denk ik. Hè? Want dat is nu nog een vraagteken. Die is licht geblesseerd uitgevallen. En als Messi fit is, dan is Argentinië gewoon 3 keer zo sterk. Dus we zullen het moeten afwachten.
0: 2022 in Qatar, wel wereldkampioen geworden. Dus
3: ja.
0: Zou ze merken, nu wordt de wereldkampioen dit jaar, denk je?
3: Ja, eigenlijk moet Frankrijk wereldkampioen worden. Die hebben de sterkste ploeg.
0: Ah, is dat?
3: Ja, absoluut. Ja.
0: En wij raken waar?
3: Ik hoop kwartfinale. Zou fantastisch zijn.
0: Kwartfinale. Tegen wie gaan we eruit?
3: Oeh, Peter, dan moet ik de hele loting nog eens bekijken. Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Oprecht
0: tegen Nederland, stel je voor.
3: Nee,
0: gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Nee. Dit is een beetje Nederland-België trouwens. Reggie, J. Kreese en OT.

0: de coronazomerhit. Kom wat dichterbij van Reggie, J. Kreese en O.T. Ja, wat wordt die nieuwe zomer? Het wordt nog een spannend, hè?
1: Geen idee. Ik zit al 3 dagen met Madi Wododo. Ach, in mijn hoofd.
0: Madi Wododo.
1: Madi Wododo.
0: Het zou zomaar kunnen. We zijn er nog lang niet, want er komen nog heel veel nieuwe liedjes uit. Onze prinses Elisabeth, gaat hij nu echt de oceaan oversteken met een zeilboot? Was nieuws deze week. Blijkt niet te kloppen.
1: Nee, fake news.
0: Heeft alles te maken met haar studies die stoppen. Ze studeert af aan Harvard, Universiteit van Amerika. En straks spreken we erover met een spion in het paleis. Nou, een klein quizje. Ken je alle kinderen van Philippe en Mathilde?
1: Elisabeth, Emmanuel, Gabriel... Wacht, en de zus?
0: Eleonore. Dat heb je zo meteen even nodig. Waarom? Aha.
2: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
3: Hoe doen ze het precies?
2: Ja, ik ken het niet.
3: Allee, draai het in een keer.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Deze week trekt Ruben samen met Weekwatcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
3: Amai zeg.
2: Ja, oké. Okay.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Live van op Oostende voor Anker.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor G-wijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad G-wijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
4: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goeiemorgenmorgenmok? Misschien is dat wel Danny van Steenkisten uit Blankenbergen. Danny, goeiemorgen.
8: Goedemorgen Peter en Charlotte.
0: Zeg, Danny, daar in Blankenbergen, daar hebben ze heel lang gezocht naar iemand die 6 miljoen euro gewonnen had met de lotto. Dat was jij toch niet, hè, Danny?
8: Ik ben nog steeds aan het zoeken, Peter.
0: Ja, het is te laat, hè, want ja, blijkt dat de termijn is verstreken. Ja. Stel je voor, wat zou je doen met 6 miljoen, Danny?
8: Vele goede doelen steunen.
0: Oh, dat is mooi. Kijk, maar weet je wat? Met die 6 miljoen kan je zelfs geen Goeiemorgenmorgenmok kopen, want die kun je alleen maar winnen bij ons. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen en jij krijgt als telkens 1 letter van het antwoord. Vul gewoon aan. Bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgenmorgenmok. Speel snel en pas als je het niet weet. Ik wens je veel succes met de G-H-I-J-K als je daar geraakt. Welke G is de voornaam van de zoon van koning Filip? Danny?
8: Nee.
0: Nee.
8: Pas.
0: Welke H is een religieuze kreet en een bekende hit van Leonard Cohen?
8: Pas.
0: Welke I waren een machtig indianenvolk die Machu Picchu bouwden in Zuid-Amerika?
8: De Incas.
0: Oh, zo laat in gang geschoten. Je hebt het net nog gehad over Gabriel, nogthans. Welke G is de voornaam van de zoon van koning Philip als Gabriel? Welke H is een religieuze kreet en een bekende hit van Leonard Cohen? Halleluja was dat. En welke I waren een machtig indianenvolk die Machu Picchu bouwde in Zuid-Amerika? De Inca's was juist, maar helaas...
5: Punto, punto.
8: Niks aan te doen.
0: Nee, jammer. En ook geen 6 miljoen. Danny toch?
8: Ja.
0: Danny, man. Maar goed, gelukkig, de zon schijnt, de muziek is goed. En zo meteen hoor je of dat zo goed blijft. Fijne ochtend.
5: Punto, punto. Punto, punto.
4: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok.

0: far l'amore comincia tu, Raffaella Cara. En als je dit soort muziek hoort, dan wil je toch gewoon heel veel zon. En dan krijg je ook. Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Amai, het is al goed, hè?
1: Ja, veel zon, wat hoge sluierwolken misschien, maar voorts eigenlijk is er ook misschien in de loop van de dag hier en daar een stapelwolkje. En dat is dan vooral langs de grens met Frankrijk en in de Ardennen. En heel misschien tegen de avond, late namiddag, valt daar lokaal een bui of een onweer, maar de kans is veel erg klein. Mm. En het wordt opnieuw puffen en zweten, want we gaan alweer naar temperaturen richting 30 graden of zelfs iets meer, vooral in het westen van het land. Oh. Als je het wat koeler wilt, kun je richting Ardennen 24 graden. Ook aan zee wordt het trouwens warm vandaag. En vanavond en vannacht dan zijn er opnieuw de brede opklaringen. Misschien later iets meer wolken vanaf het westen. Met kans op mist in sommige Ardense valleien. En het koelt nog altijd wel goed af. Dus we geraken nog wel onder die kaap van 20 graden. 12 tot 19 graden zijn de minima. En dan morgen opnieuw redelijk veel zon. Mogelijk in de late namiddag een onweersbui. En het is alweer bakken en braden. Hè, tot 31, misschien zelfs lokaal aan 32 graden. Heet weer. Ook zaterdag blijft het nog erg warm. Vooral in het zuiden kan het nog gaan richting 30 of 31 graden. Het wordt wat wisselvalliger. Dus er vallen af en toe buien. Er kan een onweer bij zitten ook wel. Maar dus nog wel warm. Tegen zondag daarentegen wordt het al koeler. En op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuidoosten misschien nog een onweersbui. In de loop van de dag nog heel lokaal een bui. En dan gaat het om maxima tot 25 of 26 graden. En begin volgende week wordt het dan meteen wisselvalliger. Koeler ook. Maandag meestal droog. Maar dinsdag, vanaf dinsdag af en toe regen of een bui. En tegen woensdag eigenlijk halen we op de meeste plaatsen zelfs geen 20 graden meer.
0: Oh, maar zit je in het bos?
1: Ik zit niet in het bos, maar het raam staat open.
0: Oh, vandaar. Ja, ik hoor allemaal gekke vogels fluiten. Dacht van, ik weet dat je dicht tegen Ruben van Gucht woont, maar echt waar. Het is zo vroeg, dat hij al zo vroeg aan het vogelen zou zijn, dat zou me niks verbazen. Sabine, ik wens je een prachtige ochtend. Fijne dag, hè.
1: Dag.
0: Oh, dit is goed, hoor. De Harry Styles een beetje een maf album gemaakt. Maar dit is echt wel heel fijn, 's morgens.

Christel de Vos uit Edegem laat weten. Laat ze maar lachen met uw polo met dat wit en blauw. Iedereen is vrij zich te kleden zoals hij wil. Maar Peterke, kies in het vervolg uw kledij toch wanneer uw oogstje zal open zijn. Zeg maar, gaat het een beetje? Ik heb nog een vraag binnengekregen. What is love? Wie weet dat, jonge Hathaway?

0: 1 over half 8. Goedemorgen. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Belgen zijn bezorgd over hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen, waar VRT Nieuws aan meewerkte. 1 op de 6 Vlamingen zegt niet rond te komen tot het eind van de maand. Ze kunnen vaak ook geen onverwachte kosten betalen of een week met vakantie gaan. En het Israëlische leger zegt dat het opnieuw het zuiden van Libanon aan het aanvallen is. Vooral de infrastructuur van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Vorige nacht werd de stad Tyrus ook zwaar aangevallen. Daarbij werden 31 mensen gedood.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Met alle nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Helena de Boever. In Sint-Niklaas dreigen 57 werknemers van machinebouwer JBT hun job te verliezen. Het gaat om 32 arbeiders en 25 bedienden. Onder hen veel werknemers die al meer dan 25 jaar voor het bedrijf werken. JBT maakt voedingsmachines en is onder meer actief in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Volgens Tom van Eyck van de christelijke vakbond ACV zijn er 2 redenen waarom het bedrijf de productie in Sint-Niklaas wil stoppen.
4: De laatste jaren zien wij een serieuze afname van het aantal bestellingen en de veroudering van de gebouwen. Dat zijn eigenlijk de 2 voornaamste redenen. Het personeel is vooral verslagen eigenlijk. Een beetje onbegrip ook. Als er een technici aankomen. Nee. Vlak voor nieuwjaar hadden we wel al afscheid moeten nemen van een aantal mensen. Maar niemand had zich verwacht aan wat wij te horen hebben gekregen.
3: Vanaf volgende week gaan de directie en de vakbonden rond de tafel zitten. Het gemeentebestuur van Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft een opmerkelijk historisch document uit de 17e eeuw teruggekregen. Het gaat om een zogenaamde armenslaper uit die tijd. Dat is een inventaris van alle bezittingen van de armentafel van een parochie. Dat is een verre voorloper van het huidige OCMW. Fideel Bernaars vond het document ruim 50 jaar geleden in het oud gemeentehuis van Beveren.
5: Mijn vader was geïnteresseerd in familiekunde. En ik als kind ging met mijn vader mee. En zo kwamen we op de zolder van het gemeentehuis van Beveren terecht. En het regende en het lekte er binnen. En die een boek helemaal nat. En mijn vader zei, dat is een belangrijk boek. Die moet bewaard worden. Meegenomen naar huis. Ieder bladje gedroefd. Dat was mijn jobje. Daar ben ik een paar weken mee bezig geweest. Aan de Leuvense stof.
3: Het document dateert uit 1692. In het volleybal zal onze nationale ploeg het in het eerste deel van de Nations League zonder Sam de Roo uit Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht moeten doen. De Roo wordt binnenkort namelijk opnieuw vader. De Volley Nations League is een topcompetitie tussen landen van over de hele wereld. En er is werk aan de winkel, zegt de Roo.
6: Om uiteindelijk naar de Olympische Spelen te geraken, zou je zeker top 11 van de wereld moeten zijn. We staan nu rond de 15-16e plaats. Dus dan weet je dat je wel nog aan moet klimmen. Het geloof dat het kan is gegroeid. Veel jongere gasten hadden nog niet echt kennis gemaakt met topniveau. Eigenlijk zitten we daar best dichtbij. En als we op deze manier verder blijven werken, kunnen we daar in de komende 3-4 jaar ook wel geraken.
3: Het weer dan nog, warm opnieuw vandaag, rond de 30 graden en zonnig. Maar na de wolken mogelijk hier en daar enkele stapelwolken. Morgen wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. Ook zaterdag nog onstabiel, vanaf zondag minder warm tot 24 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Donderdag kan het druk zijn. Hoe druk precies, Mona?
7: Vrij druk rond Brussel. Op de binnenring 1 uur traag rijden. Dus heel druk, ja. Tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De weg is er wel net vrijgemaakt. Dus toch een beetje goed nieuws. Op de buitenring gaat het wat trager bij Waterloo. Richting Brussel schuif je tot 20 minuten aan. En dat is vanaf Aalst. Ook vanaf Peutie, tussen Holsbeek en Winkselen. Vanaf Heverlee, vanaf Jezus Eik en vanaf Tubeke. Op de Antwerpsring naar Nederland schuif je 1/2 uur aan. Van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent gaat het om 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Wel vrij veel file richting Antwerpen. 35 minuten bij vanaf Massenhoven. Op de E34 van Oelichem tot in Rand 20 minuten extra. In Oelichem goed uitkijken, want links is daar dicht door een ongeval. En dan nog 1/2 uur bij vanaf Kruijbeke en vanaf Loenhout. En in Wallonië sta je nu meer dan 1 uur in de file. Dat is op de E42 van Bergen naar Luik tussen Houdin en Manage.
0: En onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk hoe straf die beste buurten allemaal zijn. Straks gaan we live over naar een mogelijk beste buurt in Oost-Vlaanderen.
8: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
9: Knaldi.
8: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.

0: The Jam. Paul Weller, die heette zo, die zanger. Daarna de Style Council. Beetje muziekgeschiedenis, wat topgast, hè? Onwaarschijnlijk. Slechte coiffeur wel. Heel slecht kapsel. Ja. Kun je niet zeggen van mijn truiken? Maar sorry, Paul Weller zijn een coiffeur. Neem het eens opzoeken.
1: Ja, maar ik weet het. Ja, ja. Warg, warg, warg.
0: Ja, ja, maar zo, nee, maar ook zo. Ja, pff, raar. Goed. Ja. Goedemorgen.
2: Radio 2.
3: De beste buurt in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, ja. Nog één dag minder dan een week. En dan hoor je en zie je hier alles live van op de beste buurt. Maar dan zitten we bij het feestje al. Maar ja, gewoon. Weet er nog niet wat dat woord natuurlijk kan uit Oost-Vlaanderen komen. Dit is de voorlaatste dag dat Margot van de regio op buurtbezoek gaat. De finale week van onze heerlijke wedstrijd, de beste buurt. Margot zit bij een mogelijk beste buurt in de provincie Oost-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen, daar start ze in Korte Streekt in Scheldewindeke. En dit wil je zien, dit wil je meemaken. Oh, Margot, beschrijf goed wat je nu allemaal ziet.
4: Oh. Oh, dit wil je zeker zien en meemaken. Ik ben toegekomen inderdaad in de Korte Streekt, maar eigenlijk ben ik toegekomen in een smurfendorp. Want iedereen heeft hier zo een wit smurfenhoedje op. De huizen zijn hier allemaal versierd met paddenstoelen. En op, voor elk huis een specifieke paddenstoel met wat die buren eigen maakt. Ik heb hier al het zwembos gezien, het tuinhuisje, het groene huisje. Ook iedereen heeft zo zijn kenmerk op de rug geschreven. Knutselsmurf, tuinsmurf, maar vooral hele gezellige mensen. Goedemorgen iedereen! Goedemorgen. Er zit hier een deel van de smurfen gezellig te ontbijten. Er staat hier ook een ander deel gezellig bij ons recht, waaronder Lien. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Margot.
4: Ja, jullie zijn hier allemaal verkleed als dolle smurfen, maar dat is niet voor de show, hè, want verkleden, dat doen jullie met de buurt wel geregeld.
5: Ja, klopt. Wij houden een foute party jaarlijks. Dat is gestart omdat we eigenlijk gingen we dat samen organiseren met heel de buurt, maar op verplaatsing. Maar dat was organisatorisch niet mogelijk. En daarom hebben we gezegd van, we doen dat samen bij ons hier in de straat. En voilà, dat is het resultaat. En we hebben nu het thema smurfen gekozen. Omdat ja, smurfen zijn gewoon vriendelijk, behulpzaam. Ze vormen één front, ze zijn één familie. En dat zijn wij ook. Okay. Voilà.
4: Schitterend. Ja. Ja, jij bent ook degene die de buurt heeft ingeschreven. Ja. Wat betekent de Korte Streekt voor jou persoonlijk?
5: Eigenlijk zijn wij, hoe zal ik het zeggen? Eigenlijk hebben wij geluk dat wij met een hele groep mensen hier mogen samenwonen. Die meer dan buren en vrienden zijn. Dat is eigenlijk gewoon familie, ja. Ja.
4: Okay, ja, mooi. Ja. Ja, en hier naast jou staat Grote Smurf. De enige die in het rood is. Ik ga er mij even naast zetten. Dat is Davy. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: En ik heb van horen zeggen dat jij ook de luidruchtigste smurf van de straat bent.
6: Ja, dat kan ik zelf niet zeggen natuurlijk. Ja,
4: ik zal het even vragen. Op welke manier?
5: Oh, als je hem hier hoort lachen, dan hoort hem tot begin van de straat.
4: Ja, en zingen blijkbaar ook. Kan je zo een stonde geven?
6: Ja.
4: Ja, doe maar. Hij is overdonderd. Op het einde van die druut. Is oké. Okay. Vertel mij dan eerst... Vertel mij dan eerst even over het ding dat jullie hier elke donderdagavond doen met de hele buurt. Het seizoen opent ook volgende week, dacht ik. Hè? Want het begint altijd vanaf juni. Wat doen jullie?
6: De opening van de terrasjesdrink is altijd met een ontbijt of een barbecue. Dan zit de hele buurt hier ook samen op straat, zoals we nu doen. Natuurlijk zijn niet versierd. En elke donderdag van in de zomermaanden wordt er dus een terrasjesdrink georganiseerd bij iedere buurt. Bij iedere buur op zijn terras.
4: Oké, schitterend. Ik ga even naar Christine, maar dan moet je nog zingen, hè. Grote smurf, ik ben het niet vergeten, hè. Christine, dat is eigenlijk een beetje de tuinsmurf, de groenste smurf van de straat. Want wat doe jij voor de buren?
7: Ik heb hier een moestuin. En als ik groenten te veel heb, dus ik kweek pompoenen en butternuts. En dan deel ik dat uit aan iedereen die dat wil, ja, voor de soep en al. Ja. En dan mijn vriend, die kweken kerstboompjes, dat ze wit spuiten. En we hebben al een paar jaar aan ieder huis een kerstboompje gaan geven. En als onze buren, als wij weg zijn, vragen we voor een keer op ons huis te letten.
4: Ja.
7: En zo helpen wij elkaar als er iets is dat iemand nodig heeft. Ja. We hebben dus een WhatsApp-groep. En dan schrijven ze, ja, kan ik een keer dat gebruiken of heeft iemand dat? En iedereen is altijd in de weer voor elkaar te helpen.
4: Schitterend, dat is wat een buurt moet zijn. Er zijn hier ook veel hele kleine smurfen aanwezig in de buurt. En dat is ook echt de lijn van de straat, heb ik mij hier al laten vertellen. En ook deugenieten, want die doen belletje trek. Dus sowieso sfeer 10 op 10, helpende handen 10 op 10. En nu gaan we nog eens zien hoe dat dan met de zangstonden zit. Grote smurf, take it away.
2: Welkom, welkom in Smurfenland. Welkom allemaal.
4: Woehoe, voilà. Jawel. Alsjeblieft, zeg, de korte streek. Wat een buurt.
0: Ja, wat wordt dat allemaal, zeg. Margot, blijft er nog even. Straks moet ze wel door naar de piste in Zulte. En aan de Belgisch-Nederlandse grens in Overslag. Ook daar plannen ze een Belgisch-Nederlands feestje. Je hoort het allemaal onder andere bij Radio 2 aan en aan straks. De beste buurt. Wat een actie, zeg. Goedemorgen. Something good in our hands. In a minute it just laid away. En zo meteen alles over Prinses Elisabeth. Ja. So many things.

0: Wel, dames en heren, David, als je de beelden wil zien, dan ga je maar even onze Instagram, het goeiemorgen.morgen. De beelden van de beste buurt, het is de moeite, hoor. Ja, die moeten we ook even doen.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Tuurlijk wel, gaat onze prinses Elisabeth nu echt de oceaan oversteken met een zeilboot? Dat was plots nieuws deze week. Heeft alles te maken met haar studies die stoppen, want ze studeert af aan Harvard, een universiteit in Amerika. En we hebben een spion aan het hof. Dat is een royaal journalist van VRT Nieuws. Pascal Mertens. Pascal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zit het nu eigenlijk met die zeilboot?
2: Wel, die zeilboot, dat klopt niet. Dat heeft ze nu bevestigd vanmorgen in interviews. Ze zegt, ik zou het geweldig vinden om dat te doen, maar het behoort niet tot de plannen. Nu, uiteindelijk wist ik het dat ze het niet zou doen. Het is iets wat ze vroeger wel gedaan heeft gezeild, maar dat is intussen toch wel al jaren geleden dat ze dat serieus gedaan heeft. En ze heeft, toen ze aan de KMS zat, heeft ze wel eens gezegd dat ze dat geweldig zou vinden om de Atlantische Oceaan over te zeilen. Maar ja, dat is intussen 5 jaar geleden. Er is intussen wel wat veranderd en het behoort op dit moment niet tot de plannen.
0: Ja, moet je niet gaan doen. Dus, levensgevaarlijk allemaal. Wat het zou mooi geweest
2: zijn. Ja, dat leek mij ook.
0: In het sok van Tom Waas, zeilen van Saxen-Coburg. Helemaal mooi. Maar ze studeert af van Harvard in het buitenland. Maar wat heeft ze nu exact gestudeerd, Pascal?
2: Ze heeft public policy gestudeerd. En dat is eigenlijk een opleiding gericht op analyse en op economie en management en dan op openbaar beleid. En dat is volgens de verantwoordelijke daar zeer nuttig voor een toekomstige koningin. Want ze heeft daar zo dingen geleerd als leiderschap en onderhandelen en zo basiskennis om de fijne kneepjes van besturen te begrijpen. En ze heeft zelf eigenlijk gezegd erover dat ze vooral gekozen heeft voor geschiedenis en beleid qua vakken. En dat dat wel heel, heel boeiend was.
0: Ja, goed zeg. Wat voor een student was ze eigenlijk?
2: Ja, wel. Ze heeft zelf nu ook toegegeven dat ze inderdaad wel heel perfectionistisch is. Mm-hmm. Dus ze zegt van ja, dat heeft goede kanten, maar ook wel slechte kanten. Want het is ook heel vermoeiend om altijd de lat zo hoog te leggen. En het is eigenlijk daarom dat ze nu, ze heeft nu heel veel intense jaren gehad met studeren aan Harvard, aan Oxford voordien. En dat is intens geweest en daarvan zegt ze dat het nu wel goed geweest is. En dat ze nu eigenlijk wat tijd voor zichzelf wil nemen om zo na te denken over wat er op haar afkomt en ze wil zich dan op een andere manier ontplooien dan studeren. En ze heeft nog geen idee of dat dan via stages zal zijn of vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Dat is iets wat haar ouders gedaan hebben vroeger toen ze jong waren. Mm-hmm. Maar ze zal wel veel reizen. Ze weet ook nog niet goed. Ja, zeg maar.
0: Ja, dus effectief een jaartje even niks doen, sabbatjaar zoals dat dan noemen. Maar toch heel spannend allemaal wat er van gaat komen. Want ik zag ook, journalisten mochten vragen stellen. Dat was allemaal heel beperkt. Maar natuurlijk, iedereen wil weten, wanneer wordt die eigenlijk koningin, Elisabeth Pascal?
2: Wel, daarvan heeft ze gezegd dat de troonswissel nog niet aan de orde is. Ze zegt ook dat haar vader het nog heel goed doet en die zal wel aangeven wanneer het moment daar is. En het moment is daar nu nog niet. En sowieso, voor ze koningin wordt, moet ze eerst nog actief kroonprinses worden, zal ik maar zeggen. En bijvoorbeeld een eigen hofhouding hebben, haar rotatie opnemen, starten met echt elke dag voor het koningshuis te werken. Wat ze sowieso zal doen, en dat weten we al, dat is de economische missies overnemen. Dat is nu iets wat Mathilde doet in de plaats van prinses Astrid dit jaar en volgend jaar. Maar het kan wel zijn dat bijvoorbeeld Elisabeth de tweede missie van volgend jaar zal doen. Dat is die na de zomer. Dat is nog over meer dan een jaar. Dan heeft ze een jaar de tijd gehad om...
0: Nou, heeft ze wel even tijd natuurlijk. Ja, bij ons Pascal Mertens, VRT Nieuws, over de toekomst van prinses en binnenkort over een paar jaar, koningin Elisabeth. Ze heeft natuurlijk een ongewone jeugd gehad. Pascal, die toekomst ligt helemaal vast. Hoe kijkt ze daarnaar?
2: Wel, dat is nu de eerste keer dat ze eigenlijk verteld heeft hoe ze daar naar kijkt. En ze zegt eigenlijk dat ze eigenlijk nog wel blij is om te weten wat ze de rest van haar leven gaat doen. Ze zegt, andere mensen die weten nu op dit moment in het leven niet goed waar het leven hen gaat leiden. Ze zijn onzeker over de toekomst. En zij zegt van, oké, ik heb inderdaad geen normaal leven. Ik ben minder vrij dan iemand anders. Mm-hmm. Tegelijk heb ik ook kansen gekregen. En ze zegt ook, ik heb altijd ook geweten dat dit mijn lot is. En dat is dan nog wel iets anders. Dat is makkelijker om het dan te aanvaarden. En ze zegt van ja, het is ergens wel mooi om te weten, ja, dit is mijn weg.
0: Ze gaat dat toch onwaarschijnlijk goed doen als die ooit koningin wordt. Koningin Elisabeth, ik zie het al helemaal voor met die kroon en zo. En het lang gewaad en dan zo. Urbi et Orbi. Nee, dat is iemand anders. Pascal Mertens van VRT Nieuws. We volgen het allemaal ook bij ons op vrtnieuws.be natuurlijk. Blijf het volgen. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. En als je Elisabeth ooit ontmoet, doe haar heel veel groeten van Radio 2. En een heel bijzonder goeiemorgenmorgen.
2: Dat zal ik zeker doen.
0: Je gaat dat niet doen, hè? Pascal, je zegt dat
2: wel.
0: Je gaat dat niet.
2: Maar natuurlijk wel.
0: Ik hou je eraan. Dit is nationaal uitgezonden. Hè. Dankjewel. Fijne ochtend, Pascal. En dit is toch ook een nationaal monument, zeg. Oh la la. Hij was hier. Onlangs bij ons op ons Goedemorgen Morgen podium. Je kan meekijken, meegenieten van Sam Goris. En het geweldige. 3, 3, 3.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Het wordt een boeiende dagen, want morgen hebben we Bartka L.
1: Ja.
0: Die live komt zingen. En brengt Sam Goor, brengt Niels de Stadsbader en brengt Meteor nieuwe muziek uit morgen.
2: VLR vanavond op VRT1.
3: Britse brandweerwagens.
4: Onderweg door Oekraïne.
3: Dat zal wel echt waar zijn, zeker? Ja, ik denk dat er daar af en toe wel iets brandt momenteel. Denkt u niet?
4: Ja, ik vind het toch maar een heel raar verhaal.
2: Op VRT1 in de noodcentrale komen er verrassende oproepen binnen. Op VRT Canvas maken de studenten zich klaar voor de kwartfinale van Campus Cup. Of op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En er is een aardbeienprobleem. Alleen vooral een mensenprobleem met die aardbeien. Zometeen discussiëren zeer hard mee. Hou je app maar elkaar. Goedemorgen.
6: Een barbecue, dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
6: De pessimist is er over onze economie. En na nieuwe aanvallen staat de gevechtspauze tussen de VS en Iran nog meer onder druk. Belgen zijn bezorgd over de toestand van de economie en hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit de Stemming. Dat is een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB, onder meer in opdracht van VRT Nieuws. De bevraagden vinden de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. In Vlaanderen zegt 17% ook dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. In Wallonië en Brussel ligt dat percentage nog dubbel zo hoog. En dat heeft gevolgen, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
7: We hebben ook een aantal vragen gesteld over wat kan je nog permitteren. En dan zijn er ook heel wat Vlamingen die zeggen van kijk, wij kunnen geen nieuwe auto kopen. Wij hebben het lastig om nieuwe kleren te kopen. Het is moeilijk voor ons om op restaurant te gaan. Dus je ziet dat ook aan Vlaamse zijde. Opnieuw meer aan Waalse en Brusselse zijde, maar ook aan Vlaamse zijde zie je dat die economische bezorgdheid zich vertaalt in het zich bepaalde dingen niet kunnen permitteren.
6: Maar de bezorgdheid is niet altijd onterecht. Bijvoorbeeld door de gevolgen van de oorlog tussen Iran en de VS of de toestand van de Belgische begroting. Maar er is ook geen reden tot paniek, dat zegt professor economie Gert Peersman van de UGent.
8: De bezorgdheid van de mensen is zeker terecht, maar we moeten het zeker niet overdrijven. Het is niet dat we vandaag in een grote crisis zitten. We hebben er een aantal gehad in het verleden. Maar ja, de economie zal wel een lichte tik krijgen, maar zou daar in principe wel bovenop moeten komen.
6: Je kan alle details over de stemming nalezen op vrtnieuws.be. De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die tijdens Oudejaarsnacht vuurwerk afstak naar politieagenten. De jongen vluchtte, maar enkele maanden geleden verspreidde de politie een opsporingsbericht en na een tip en een onderzoek is hij uiteindelijk gevonden. De jeugdrechter heeft de tiener in een gesloten instelling geplaatst. Airco's zullen vanavond een piek in de elektriciteitsprijzen veroorzaken. De prijs voor de elektriciteitslevering op de groothandelsmarkt stijgt tussen 8 en 10 uur vanavond tot boven de €300 per megawattuur. En dat is het hoogste niveau dit jaar. Het is een samenloop van omstandigheden, zegt Matthias de Tremmery van energieleverancier Elindus.
9: Enerzijds de heel warme temperaturen die we op vandaag hebben, die zorgen dat er heel veel vraag is naar koeling. En anderzijds het feit dat energiecentrales die normaal doorheen de dag ook draaien, zoals gascentrales, nu afgeschakeld worden omdat die vraag er toch niet is en dat overaanbod van die zonnestroom er wel is overdag. Maar in de avondpiek moeten die gascentrales natuurlijk wel aangeschakeld worden. En is die opstartkost ook heel duur voor die aantal uur. Dus die combinatie zorgt voor die prijzenpiek.
6: Kroonprinses Elisabeth studeert straks af aan de Harvard University. In de VS, waar ze de afgelopen 2 jaar een Master in Public Policy volgde. En voor de gelegenheid heeft ze een interview gegeven aan enkele Belgische kranten. Pascal Mertens vertelt wat haar daarin is opgevallen.
10: Wel, kroonprinses Elisabeth vertelt voor het eerst hoe ze kijkt naar haar rol als troonopvolger. Ze heeft inderdaad niet het meest normale leven, zegt ze, minder vrij dan iemand anders. Maar ik heb ook kansen gekregen. En ik heb altijd geweten dat het zo zou zijn. Ze zegt, ik ben juist blij om te weten wat ik de rest van mijn leven ga doen. Het is wel al intens geweest met het studeren, zegt ze. Dus ze neemt nu wat tijd voor zichzelf om na te denken over wat er op haar afkomt. Ze heeft nog geen idee of ze misschien stages zal doen of vrijwilligerswerk. Maar ze zal in elk geval veel reizen, maar niet de Atlantische Oceaan overzeilen zoals deze week in een krant stond.
6: En de Verenigde Staten hebben opnieuw Iran aangevallen. Deze keer bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En Iran heeft daarna terug aangevallen op Amerikaanse militaire basissen. De VS hadden eerder ook gemeld dat het Iraanse drones onderschept hebben in de regio. En Kuwait meldt dat het momenteel aangevallen wordt met drones en raketten. Officieel is er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. anderzijds, maar daar is dus weinig van te merken. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Iran er nu van de onderhandelingen met opzet te vertragen. Het is nu afwachten of de wederzijdse aanvallen zullen stoppen of het geweld opnieuw verder zal uitbreiden. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: Machinebouwer JBT wil de productie in Sint-Niklaas stoppen. 57 werknemers dreigen daar

0: daardoor hun job te verliezen. En de gemeente Wetteren zal binnenkort van referentieregio veranderen. Nu hoort Wetteren bij de regio Gent, maar binnenkort komt de gemeente bij de Dende-regio. Zo'n 30 graden vandaag en zonnig, maar na de middag stapelwolken mogelijk. Morgen kans op onweer. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om 8:30 en in de app van VRT Nieuws.
1: Ja jongens, wat is dat allemaal zeg? Vertel eens Mona, zoveel file.
2: Ja, druk, druk, druk. Op de E34 richting Knokke, hinder in Kemzeke, dat komt door een ongeval rechts. Dan staat er een defect voertuig op de E17 naar Gent in Deinze. Rond Brussel op de binnenring 15 minuten bij van Woutersbrakel tot Beersel. Verderop 3 kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring gaat het trager, 25 minuten is dat tussen Waterloo en Tervuren. Naar Brussel 1/2 uur bij vanaf Aalst, ook vanaf Heverlee, vanaf Jezus Eik en op de E429. 29 vanaf Tubeke, vanuit alle andere richtingen zo'n 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 1/2 uur op de gebruikelijke plekken. Richting Gent zijn dat 20 minuten op de gebruikelijke plekken. Richting Antwerpen 1/2 uur aanschuiven vanaf Massenhoven, ook vanaf Kruibeke en vanaf Loenhout. En 20 minuten op de E34 van Oelichem tot in Ranst. Verder verlies je nergens meer dan 10 minuten. En in Wallonië wel nog bijna 1 uur bij op de E42 richting Luik. En dat is tussen Oudin en Manage.
1: Tja jongens, het is wel wat zeg. Gelukkig mag en kan je dansen.

0: Te dare, ascum dat Bulgarije, bangaranga.
1: Goedemorgen, morgen, je donderdag begint.
0: En zo maar het Eurovisie Songfestival. Het is vandaag 28 mei, de dag dat je hoort op Radio 2, dat prinses Elisabeth vandaag afstudeert en nog lang geen koningin zal worden.
2: Nee, ze studeert af van Harvard University vandaag. Het wordt een mooie dag, denk ik, voor haar en voor het koningspaar ook natuurlijk. Hè.
0: Voor haar 30ste wordt hij sowieso geen koningin. Hè.
2: Dat denk ik niet. Of zou Filip het snel afgeven zo van, allee, meisje, het is dat nu?
0: Nee, ja, weet ik niet eigenlijk. Ja, heeft het, het doet het wel goed op dit moment natuurlijk.
2: Ja, maar ik denk dat Elisabeth ook een zeer goede koningin kan zijn.
0: Dat is toch ook de politiek die op een bepaald moment een beetje zal beslissen van koning, ik denk dat we even
2: gaat
0: moeten verschakelen. Ja.
2: Ja.
0: Maar goed, ze gaan dat alle twee. Hij doet het goed, zij gaat het ook goed.
2: Zeker.
0: Welkom bij de Vrolijkste Ochtend, show van Vlaanderen met heerlijk goed weer. En luisteraar Evelien Verhoeven uit Bavegem. Evelien, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter.

0: Jij hebt een gedacht meegebracht vanmorgen als luisteraar van Goedemorgen Morgen. Brand maar los, wat is jouw gedacht?
1: Stop met aardbeibakjes te plunderen.
0: Stop met aardbeibakjes te plunderen. Neem ons even mee, wat is het probleem?
1: Soms had je echt maar halve bakjes vol en dan spreek ik over de grootwarenhuizen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het vooral storend dat klanten er met hun vingers aan zitten, de aardbeien verlaan of zelfs opeten.
0: Ah.
1: Gelijk bij de frambozen zijn de bakjes dan wel goed afgesloten.
0: Ja, dat is inderdaad. Er zijn niet altijd afgesloten aardbeibakjes. Dat zijn meestal gewoon open. Ja.
1: Ja.
0: En, ja, heb je, heb je er al eens iets van gezegd, Evelien, tegen de mensen?
1: Nee, ik pak altijd de volste bakjes. Dus ja, ik
0: laat
1: die
0: half
1: van de
0: markt
1: staan.
0: En, Evelien, eerlijk, heb je nog nooit een bakje genomen, daar een paar andere aardbeidjes bijgelegd, om dan door te gaan?
1: Tuurlijk wel.
0: Ah, maar ja, Evelien.
1: Ah, maar ja, niemand wil toch een half bakje.
0: Ja, maar ja, je zegt zelf stop met aardbeienbakjes te plunderen. Je geeft zelf het slechte voorbeeld.
1: Ja, inderdaad. Maar ja.
2: Natuurlijk, maar als de mensen ze niet plunderen, dan moet je niet bijvullen. Hè?
0: Dat is waar, hè.
1: Nee.
0: Ja.
1: Maar ik ben het ook, ja, zou het niet hygiënischer zijn en eerlijker zijn om de bakjes beter te verpakken dan?
0: Mm-hmm. Er is iets voor te zeggen. Ja, het is gek dat dat niet overal gebeurt.
2: Het is vooral met Belgische aardbeien, denk ik. Soms heb je er uit Spanje en dan is er wel zo'n plasticje over. Ik denk dat dat met transport te maken heeft.
0: Ah ja.
2: Met druiven kan je dat ook soms hebben. Dat mensen beginnen druiven te pulken al uit trossen in de winkel. Kan ik ook niet tegen.
0: Kijk.
1: Maar gelijk op de markt zijn de bakjes dan wel allemaal vol, hè.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat is controle.
0: Ah ja, daar staan mensen. Ik zou gewoon iemand moeten bij de groenten en fruit zetten. Om
2: ja,
0: de
2: daar staat.
0: Te houden.
2: Verkleed in een aardbei.
0: Oh, dat is...
1: Ja.
0: Ik voel mogelijkheden. Evelien Verhoeven uit Bavegem, herhaal nog even jouw gedacht.
1: Stop met aardbeibakjes te plunderen.
0: Kijk, jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Wat vind jij ervan? Misschien ben je zelf verkoper of verkoopster. Kan je er even op reageren. En vooral, wees eerlijk. Doe jij het zelf ook? Spreek je mensen erop aan. Nu delen in de app van Radio 2 je aardbeiverhaal. Stop met aardbeibakjes te plunderen.

0: kwart, bijna 16 over 8. En vanmorgen het gedacht van luisteraar Evelien Verhoeven uit Bavegem. Als je zelf eens een gedacht hebt, deel het gerust in onze app van Radio 2. Of op onze Instagram kan het ook altijd. Haar gedacht was: stop met aardbeibakjes te plunderen. Amai, het leeft wel.
1: Ja, amai. André van Apers uit Capelle zegt: waarom geen bakjes aardbeien met camerabewaking lanceren? Dat je gewoon een camera in de supermarkt hangt.
0: Ook gezond,
1: dat een winkel, ja, diefstalcontroleur dat kan checken iedere keer. En Renate uit Anzegem zegt: wij halen de onze uit een automaat, rechtstreeks bij de boer. Ja, dan weet je natuurlijk
0: volop. Op lokaal. Ja, ja, Philippe Tijd gaat uit Engelmünster ook. En bij ons hier in de plaatselijke fruit- en groentewinkel is aanraken gewoon kopen.
1: Ah, voilà.
0: Ja, bij ons hebben ze ook van die aardbeienautomaten, dan weet je perfect van hoe het... Maar dan nog zit je toch te kijken. Je moet bijvoorbeeld van 1 tot 10 gaan en toch even kijken van, waar is het meest volle bakje zo? Ja, tuurlijk wel. Maar kijk, blijkbaar leeft het wel heel duidelijk. En vooral heel veel mensen die zeggen van, ja, maar ja, mensen hebben dat met hun vingers aangezeten.
1: Ook al, ja.
0: Ja, wat doe jij? Eerlijk?
1: Ik heb er al een keer eentje bijgelegd.
0: Ja, ik zit gewoon aan het meest volle.
1: Het meest
0: ik leg
1: volle.
0: Nooit bij. Ik, leg
1: ik
0: nooit
1: heb
0: bij.
1: Dat alles gedaan.
0: Al het meest
1: ook
0: volle.
1: Ook omdat er gewoon geplunderd was. Hè? Niet veel aardbeien meer dan zo. Een bakje waar er geen enkele aardbeien meer bovenuit steekt.
0: Maar koop lokaal, Filip ook. Aanraken is kopen. Zo handig kan het zijn. We gaan er zo meteen over door met iemand die in de branche zit. Zie.
2: Overal waar je wandelt, loopt, slentert. Hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen en maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio. Proef het eten van onze voorouders en doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Radio 2.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.

0: Ik zag je goed meezingen, jawel. Dan heb ik iets voor jou dit weekend van Suzanne en Freek. Die hebben een paar uitverkochte shows gespeeld in de Gelderen Dome in Nederland. Een soort AFAS-dome daar, Sportpaleis. En dit weekend ronden ze die optredens af. En het hele goede nieuws, Radio 2 zorgt ervoor dat jij, Suzanne en Freek, bij ons kan zien.
1: Oh my god.
0: Tijdens Live is Live in Antwerpen is dat, op zaterdag 27 juni. Als je die kaarten wil, deel dan jouw absolute Suzanne en Freek top 3. Dat doe je even op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Dus gewoon daar delen. En op zaterdag 27 juni ga jij misschien naar Live is Live in Antwerpen met Suzanne en Freek. Daarnet het gedachte van luisteraar Evelien uit Bavegem. Stop met aardbeibakjes te plunderen. Ja, Greet Mertens uit Zeelen. Greet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De oplossing ligt om de hoek, want dat doen ze in de Lidl bij jou daar.
2: Ja, zo liggen met aan de kassa. Dus je betaalt eigenlijk gewoon het gewicht dat in je bakje zit. Dus zonder problemen. En heeft ook helemaal geen zin om bakjes te plunderen.
0: Nee, dat is eigenlijk raar. Dat ze dat niet overal doen. Want die reactie krijgen we heel veel binnen. Mensen zeggen van, bij ons wegen ze gewoon.
3: Ja, dat is eigenlijk de meest logische stap, denk ik dan.
0: Bizar, bizar. Iemand, Dominicus, die zegt van, ja, Hoogstraten aardbeien, die moeten daar gewoon een netje overspannen.
3: Ja, maar misschien is dat dan weer vervuilend.
0: Ja, of zo'n soort...
3: Of een beetje dichtmaken.
0: Papieren net, maar ja, dat is dan weer slecht voor de aardbeien waarschijnlijk. Maar je wil zo mooi zien glimmen uiteraard.
3: Ja,
0: bon, we hebben ook een reactie binnengekregen van Britt de Ridder van de Carrefour in Oudegem. Britt, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, vertel eens, hoe zit dat bij jullie met die aardbeien daar?
4: Ja, dat gebeurt bij ons ook, hè, zoals overal. Als we het niet zien, achter onze rug. En dan, als we een keer komen kijken, ligt er daar soms een bakje met nog 2-3 aardbeien in.
0: Ja.
4: Dus dat zet ook echt wel aan. Als één iemand dat doet, ja, dan de rest is vertrokken. Hè. Die doen dat ook.
0: Dat is het natuurlijk. Hè. Teen kwaad, steek tanden eraan. Ja. Zeg maar, Britt, als je het ziet gebeuren, wat doe je dan?
4: Ja, ik zie het nooit gebeuren. Dat is het stomme. Het gebeurt altijd achter onze rug. Soms zie je de mensen wel foefelen, maar dan hangen die er echt volledig over met heel hun lichaam. Dat je bijna niet kunt zien wat ze aan het doen zijn. Dus het is erg, maar ja, kijk.
0: Is daar nog nooit over nagedacht om dat gewoon per kilo dan te verkopen?
4: Ja, we hebben dat ook al gezegd, gewoon te wegen. Maar ja, Carrefour heeft daar nog niks over gezegd. Dus momenteel is dat niet zo. Maar dat zou inderdaad de beste oplossing zijn.
0: En wel, kijk, als Carrefour aan het luisteren is, de Lidl doet het wel al. Weten ze weer wat eventueel geïnstalleerd natuurlijk. Zeg maar, Britt de Ridder van de Carrefour in Oudegem, eerlijk. Heb je zelf nog nooit zo'n aardbeitje verlegd?
4: Verlegd? Nee. Ik probeer het altijd in het juiste bakje te leggen. Als ik ze aanvul en er valt eentje uit, dan ik probeer het zo goed mogelijk te houden.
0: Kijk, dan toch wel heel lief. Dankjewel, Britt, om even te reageren. En dankjewel om al die prachtige reacties van al die mensen. Zo netjes, nog meer afval. Wegen is het eerlijkste. Groetjes van Nicole. Zie zo, zo eenvoudig kan het zijn. Dus pak het vast allemaal. Oh, Kylie Minogue, die zingt het.

0: Ja, zo krijg je ook een soort krimflatie natuurlijk. Hè. Als je dan een bakje van een halve kilo hebt en er zitten een poten en tengels aan.
1: Je betaalt meer, je krijgt minder.
0: Snoepers allemaal, zeg. Dus toch gewoon niet doen. Hè. Probeer het een beetje eerlijk te houden. Give me just a little more time, Kylie Minogue. Het is bijna 8:30.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: De Belgen zijn bezorgd over hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen waar VRT Nieuws aan meewerkte. 1 op de 6 Vlamingen zegt niet rond te komen tot het einde van de maand. Ze kunnen ook vaak geen onverwachte onkosten betalen of een week met vakantie gaan. En er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat op 1 juni start in de VS, Canada en Mexico. Enkele procureurs-generaal hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. Ze doen dat omdat de prijzen van tickets vaak zeer hoog zijn.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Helena de Boever. In Sint-Niklaas dreigen 57 werknemers van machinebouwer JBT hun job te verliezen. Het gaat om 32 arbeiders en 25 bedienden. Onder hen veel werknemers die al meer dan 25 jaar voor het bedrijf werken. JBT maakt voedingsmachines en is onder meer actief in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Volgens Tom van Eyck van de christelijke vakbond ACV zijn er twee redenen waarom het bedrijf de productie in Sint-Niklaas wil stoppen.
5: De laatste jaren zien wij een serieuze afname van het aantal bestellingen en de veroudering van de gebouwen. Dat zijn eigenlijk de twee voornaamste redenen. Het personeel is vooral verslagen eigenlijk. Een beetje onbegrip ook. Ze hadden het technisch zien aankomen. Nee. Vlak voor nieuwjaar hadden we wel al afscheid moeten nemen van een aantal mensen. Maar niemand had zich verwacht aan wat wij te horen hebben gekregen.
4: Vanaf volgende week gaan de directie en de vakbonden rond de tafel zitten. De gemeente Wetteren zal binnenkort van referentieregio veranderen. Nu hoort Wetteren bij de regio Gent, maar het krijgt de goedkeuring van Vlaanderen om bij de Dende-regio te horen. Een referentieregio dient om gemeenten meer te laten samenwerken, vooral op vlak van afvalophaling. De overstap is opvallend, want Wetteren veranderde onlangs nog van brandweerzone Oost, wat grotendeels overeenkomt met de Dende-regio, naar brandweerzone Centrum, dat is de ruime regio rond Gent. De Gentse loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op de halve marathon in Gent-Brugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er 59 minuten en 28 seconden over. Maar het record telt toch niet, omdat de afstand van het parcours niet helemaal klopte. Bij een nieuwe controle bleek dat het te kort was. Daardoor werd zijn tijd nu naar boven bijgesteld. In het volleybal zal onze nationale ploeg het in het eerste deel van de Nations League zonder Sam de Roo uit Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht moeten doen. De Roo wordt binnenkort namelijk opnieuw vader. De Volley Nations League is een topcompetitie tussen landen van over de hele wereld. En er is werk aan de winkel, zegt de Roo.
6: Om uiteindelijk naar een Olympische Spelen te geraken, zou je zeker top 11 van de wereld moeten zijn. We staan nu rond de 15-16e plaats, dus dan weet je dat je wel nog aan moet klimmen. Het geloof dat het kan is gegroeid. Veel jongere gasten hadden nog niet echt kennis gemaakt met topniveau. Eigenlijk zitten we daar best dichtbij. En als we op deze manier verder blijven werken, kunnen we daar in de komende 3-4 jaar ook wel geraken.
4: Het weer warm opnieuw rond de 30 graden en zonnig. Met na de middag mogelijk hier en daar wel enkele stapelwolken. Morgen wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je nog de hele dag in de app en op de website van VRT Nieuws natuurlijk.
0: Na de problemen op donderdag, wel wat zeg. Wow, wat
7: ja, stevige ochtendspits, vooral rond Brussel. Op de binnenring 3 kwartier bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 1/2 uur van Waterloo tot in Zaventem. In Brussel zelf verlies je 1/2 uur tussen de Anicordie en de Kunstwettunnel. Richting Brussel 1/2 uur bij vanaf Aalst. 20 minuten vanaf Londerzeel, 1/2 uur vanaf Semst. Op de E40 van Heverlee tot de Rijerscentrumtunnel 40 minuten bij, want die tunnel die is dicht. Verder nog 1/2 uur extra vanaf Jezuseik en op de E429 vanaf Tubeke. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 1/2 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 40 minuten aanschuiven vanaf Sint-Job, ook vanaf Massenhoven. 15 minuten van Oelichem tot in Randst en 1/2 uur bij vanaf Kruijbeke. Op de E34 richting Knokke sta je 15 minuten in de file in Kemzeke. Komt door een ongeval rechts, maak daar een reddingstrook. Er staat ook een defect voertuig op de E17 richting Gent in Deinze. Die staat daar links 20 minuten bij vanaf Kruisum. Verder verlies je nergens meer dan 10 minuten. Wel nog in Wallonië bijna 1 uur bij op de E42. Dat is richting Luik tussen Oudin en Manage.
8: Europabank. De bank die durft. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

0: What You Waiting For van Gwen Stefani. Ook een leuke aardbei, toch?
1: Goedemorgen. Wie zou je wel eens in je bakje willen? Ik niet, hè? Jij, hè?
0: Jij bent van VRT Nieuws, let op wat je zegt.
1: Och, ja. De reputatie is al om zeep.
0: Waarschijnlijk wel door hier mee te werken. Maar goed, goedemorgen lieve mensen. Het is een donderdag. Het wordt weer uit bakken heet.
1: Ja, hè? Warmer dan gisteren.
0: Mensen met een airco zitten aan. Airco's aan, dat blaast, maar dat verbruikt maar energie en elektriciteit. Let ook maar even op, want vanavond zou er een piek komen in de elektriciteitsprijzen. Je hebt tegenwoordig van de dynamische prijzen.
1: Zeker.
0: Door die airco's die volop draaien in dit warme weer, dat toch even extra uitleg vragen om jou te informeren aan Matthias de Tremmerie van energieleverancier Elindus. Matthias, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zag hier plots ook de term keulkrachtcrisis. Wat is keulkrachtcrisis?
2: Het is eigenlijk het omgekeerde van een donkelflaute. Die donkelflaute hebben we al een aantal keer gehoord in de winter.
0: Donkelflaute?
2: Als inderdaad... Ja. Als inderdaad op dat moment geen wind is, koude temperaturen zijn en veel verbruik, dan zien we eigenlijk dat er heel weinig elektriciteit geproduceerd wordt door hernieuwbare energiebronnen. Ja. Dat die schaars en dus duur wordt. En nu zitten we eigenlijk in het omgekeerde.
0: Ja, ja, wat is die oorzaak nu van die koolkrachtcrisis?
2: Dat is een combinatie van de hitte die we meemaken op dit moment, het feit dat er heel veel zon overdag is, die eigenlijk leidt tot het feit dat conventionele, normale elektriciteitscentrales, zoals gascentrales, afgelegd worden doorheen de dag, omdat er zoveel zonnestroom is. Maar die moeten natuurlijk wel in de avond opnieuw het verbruik zien op te pikken. Mm-hmm. Die moeten opnieuw opgestart worden in de avond en die kosten heel veel geld om die in de avond op te starten. Dat in combinatie met de airco's die draaien, zorgt voor hele hoge prijzen.
0: Ja, en hoe hard gaan wij daarvan afzien qua factuur, zeg maar?
2: Mensen die een dynamisch contract hebben, zoals we inderdaad al net zei, die kunnen de dans helemaal ontspringen. Mensen die een batterij hebben, kunnen daar zelfs goed geld aan verdienen. Dus ja, het is een beetje zaak om daar naartoe te kijken.
0: Ja, dat gaat natuurlijk vandaag niet snel meer veranderen, zou raar zijn. Maar die zonnepanelen, die brengen dan toch geweldig veel geld op. Op dit moment kan dat niet een beetje in evenwicht houden dan?
2: Zonnepanelen zelf brengen doorheen de dag niet zo heel veel op, omdat die stroomprijzen gedurende overdag vandaag zijn die quasi nul. Net omdat er zoveel zonnestroom op dat moment is. Ja. Maar mensen die op dat moment kunnen verbruiken van hun eigen zonneinstallatie, ja, die verdienen daar natuurlijk wel aan. Of die een batterij opladen met die zonnestroom die overdag massaal die batterij kan vullen, zodanig dat mensen die 's avonds kunnen gebruiken tijdens die dure uren.
0: Dus eigenlijk ben je beter dat je die airco overdag laat draaien en dan afzet tegen ongeveer welk uur, ongeveer, Dimitri?
2: Het is vanavond tussen 8:30 en 9:15.
0: Oh, sorry, ik noem die jou Dimitri. Het is de verwarring. Ah, oh, dat is zo typisch. Sorry, we hebben Matthias de Tremmery van energieleverancier Elindus. Sorry, Matthias. Sorry.
1: Waarschijnlijk heeft Matthias dat al heel vaak gehoord. Van ben je familie van?
0: Heb je dat nog gehad, Matthias?
2: Inderdaad. Ja,
0: sorry. Geen familie van.
1: We zijn hem kwijt.
0: Oh, ja, sorry. Het is de warmte. Even een airco gaan aanleggen. Ja, Matthias de Tremmery, dankjewel voor de heldere info. En nog een heel fijne ochtend. En mijn excuses nog eens.
2: Geen probleem.
0: En de groeten aan Mokkel. Dimitri zou ik bijna zeggen, maar gaat niet.
1: Niet.
0: Oh. Het is toch onderwerp.
1: Nee, jongen. Oh. Maar heeft het goed uitgelegd.
0: Ze gaan me toch nooit vragen om win-win te presenteren, denk ik.

Bart Kuil. Morgen laaien bij ons met zijn nieuwe zomerhit. En het wordt druk hoor, want er is ook een nieuwe zomersingle van Niels de Stadsbader en van Meteor. Ook die maak je morgen allemaal mee. En dit is een oude zomersingle, denk ik al.

0: hebben we Born to be Wild. Goedemorgen. Anita Daarden heeft nog een appje gestuurd. Mijn top 3 van Suzanne en Freek. Ah, ja. Goed, Anita. Maar doe dat via het Radio 2-kanaal of VRT Max. Dan komt het zeker aan. Maar toch maar zat goud als het avond is en blauwe dag. Xavier Taverne, heb jij je top 3 van Suzanne en Freek al gedeeld op het Radio 2?
1: Nee, dat is kiezen tussen je kinderen. Vind ik heel moeilijk. Maar jongens, Anita hier, dat kan ik beleven.
0: Tuurlijk wel. Ja, jij gaat naar de Gelderdoom zaterdag.
1: Zaterdag zal dat gebeuren, zeker weten.
0: Waarom vind je ze zo goed?
1: Ja, waarom? Ik vind dat moeilijk om uit te leggen. Ik vind dat goed gemaakte muziek. Ik vind die melodieën goed. Ik vind hen heel leuk ook gewoon.
0: Ja, hè?
1: Zij zijn gewoon leuk. Een beetje nuchter. Niet een beetje nuchter, zijn gewoon nuchter, vind ik. Ja, dat is... Ja.
0: Is goed, het is veel... Ja, ja? Zou verliefd kunnen op alle twee.
1: Ja, nee.
0: Nee, toch?
1: Nee, dat niet.
0: Dat is echt...
1: Maar ze zouden mij wel mogen adopteren. Ik zou daar wel het kind van willen zijn. Ik zou Stef willen zijn.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Mooi. Nu, het hele goede nieuws. Radio 2 zorgt ervoor dat jij Suzanne en Freek bij ons kan zien in Antwerpen tijdens Live is Live op zaterdag 27 juni. Wil je die kaarten? Deel dan die absolute Suzanne en Freek top 3 op het Radio 2 kanaal van VRT Max.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Nog een raar berichtje binnengekregen van Annemie Frederiks ook,
1: ja,
0: van Radio 2. Ik zet net de televisie op, maar Peterke, is dat geen vrouwenblouse dat je nu draagt?
3: Al heel de ochtend commentaar op.
1: Ik zie dat er korting was op de stof.
3: Oh, hopla.
0: Vind je niet mooi?
3: Het staat goed.
0: Lichtblauw.
1: Ik vind het beeldig.
0: Ja,
1: het,
0: gaatjes in.
1: Ja, als Argentinië voor het WK voetbal nog een speler zoekt, dan... Dan kan je meteen, je hoeft zelfs geen t-shirt meer
0: dat kunnen ze, man.
1: Te hebben.
0: Dat kunnen ze.
1: Ik vind het goed, als jij het goed vindt, moet iedereen dat goed vinden. Iedereen moet daar gewoon afblijven.
0: Dat is win-win, man.
1: Als jij je comfortabel daarbij voelt om zo over straat te lopen, dan vind ik dat moedig en dan vind ik dat goed.
0: Afronden.
1: Ah, je ziet eruit als een beest, Peter.
0: Ja, over beesten gesproken. Het gaat over puppy zo meteen bij win-win. Ja.
1: Gaat dat makkelijk uit ook?
3: Ja. Er zijn weinig gelopen. Er is veel afstand.
0: Als je dat openschudt, zo tak.
1: Ah, dat zo. Ja, ja. Wel, het kan geen toeval zijn dat we het over dekgeld hebben zometeen. Geen win-win.
0: Dekgeld? Wat is dekgeld?
1: Wel, geld dat je betaalt om je hond te laten bezwangeren door een rashond.
0: Wauw, bestaat dekgeld?
1: Dekgeld, dat is een gentleman's agreement. Dan zeg je tegen de ene, jouw hond die poept met die van mij. En samen we make beautiful babies die heel veel geld waard zijn.
0: Amai, dus op die manier kun je allerlei dingen
1: krijgen. Ja, maar dat kan dus ook geweldig fout lopen. Want het is niet omdat je dekt dat er kindjes van komen. Hè?
0: Ah ja, nee, dan krijg je dan je geld terug.
1: Aha.
0: Daarvoor moet je luisteren naar win-win.
1: Het zal wel zijn,
0: Peter. Zeg dat nog eens, we noemen het dekgeld.
1: Dekgeld.
0: Ah, vies hoor. Ah.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten, of wat?
3: Soms gedragen kinderen zich...
2: vermoeiend.
3: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.

0: Enter helemaal thuis.
1: E17, afrit 14. In Belzele. Rap. Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
2: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
3: Je luistert naar Radio 2.
4: VRT Nieuws met Charlotte Krul. Airco's zullen vanavond een piek in de elektriciteitsprijzen veroorzaken. De prijs voor de elektriciteitslevering op de groothandelsmarkt stijgt tussen 8 en 10 uur vanavond tot boven de 300 euro per megawattuur.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
4: En dat overaanbod van die zonnestroom er wel is overdag. Maar in de avondpiek moeten die gascentrales natuurlijk wel aangeschakeld worden. En is die opstartkost ook heel duur voor die aantal uur. Dus die combinatie zorgt voor die prijzenpiek.
5: Tijdens de dag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur vanmiddag liggen de groothandelsprijzen dicht bij 0 euro. En dat komt door de zonnepanelen. De pensioenlijn kreeg dit jaar al een kwart meer oproepen van toekomstig gepensioneerden dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat komt door de pensioenhervorming van de federale regering. Werknemers vragen zich bijvoorbeeld af of ze nog met pensioen kunnen zonder dat die hervorming daar invloed op heeft. Of ze willen weten of het wel een goed idee is om nog niet met pensioen te gaan, als het wel al mag. Vandaag wordt er opnieuw over de pensioenhervorming gestemd in het federaal parlement. En de pensioenlijn is bereikbaar op het nummer 1765. En vanaf 15 juni kunnen TikTok-gebruikers in ons land nu ook rechtstreeks producten kopen zonder dat ze de app moeten verlaten. Influencers promoten kleding stukken, cosmetica of reisbestemmingen op TikTok. Maar tot nu toe konden gebruikers die pas kopen door via een link naar de website van dat merk te gaan. Met TikTok Shop zal dat niet meer nodig zijn. Maar consumentenorganisatie Testaankoop is daarover bezorgd, zegt Laura Klaes.
6: Dat maakt impulsieve aankopen zo gemakkelijk dat we schrik hebben dat mensen die financieel wat kwetsbaarder zijn, dan hebben we het over jongeren, dan hebben we het ook over mensen die financieel nog niet voldoende rationaliteit hebben om te beseffen hoe ze met geld moeten omgaan, dat die wel zo gemakkelijk al te veel zouden kunnen kopen en producten die ze ook niet nodig hebben.
5: Het is opnieuw warm tot 31 graden vandaag en zonnig met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen warm met kans op onweer na de middag. Ook zaterdag is dat zo. Vanaf zondag minder warm tot 24 graden. Beter. Meer in de app van ZRT Nieuws.
7: Het wordt minder heet, jong.
5: Ja.
7: 34 graden.
5: Jopla.
7: Draai ons altijd niet voorop. Dankjewel, Charlotte Mollen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: 300 kilometer file toch? Poeh.
8: Ja, echt een drukke ochtendspit deze ochtend. Op de binnenring rond Brussel gaat het nog altijd 3 kwartier trager. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 3 kwartier bij, tussen Waterloo en Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd, maakt daar een reddingsstrook. Ook in Brussel veel file. Een half uur op de kleine ring richting Zuid. Dat is tussen de Annie Cordie en de Kunstwettunnel. Richting Koekelberg 20 minuten bij. Tussen de Hallepoort en de Kruituintunnel. Daar staat een defect voertuig. Richting Brussel schuif je nog 20 minuten aan vanaf Aalst. Een half uur op de A12 vanaf Londerzeel. Nog een half uur vanaf Semst. 40 minuten vanaf Heverlee. Op de E411 van Jezuseik tot het Leonardkruispunt 20 minuten. Want daar staat een defect voertuig. En nog een half uur extra op de E429 vanaf Tubeke. Op de Antwerpse ring naar Nederland schuif je een half uur aan. Dat is tussen Sint-Anna-Linkrover en Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen, 15 minuten bij van voor Leugenberg, 35 minuten vanaf Sint-Job, hetzelfde vanaf Massenhoven en vanaf Kruijbeke. Hinder op de E34 richting Knokke, daar sta je 15 minuten in de file in Kemzeke, komt door een ongeval rechts, ook daar maak je zeker een reddingsstrook. Op de E17 naar Gent is in Deinze de weg vrijgemaakt, 15 minuten aanschuiven nog vanaf Kruisum, verder verlies je nergens meer dan 10 minuten, wel in Wallonië nog even opletten, bijna 1 uur aanschuiven op de E42. Dat is richting Luik tussen Houdin en Manage.
7: Manage?
8: Manage.
7: Manage. Klinkt goed, hè? Ik zou het wel eens willen bezoeken.
8: Ja, maar dan, je kan daar wel regelmatig in de file staan in Manage.
7: Manage. Ja. Manage. Ik ga het even opzoeken. Dankjewel, Mona.
8: Voilà.
9: Hoogstraten aardbeien. Radio 2. Win-win.
10: Xavier Taverne.
7: Oh, het is mooi. Ik heb al wat foto's gezien. Het is echt mooi. Ja, maar we gaan het ook over ernstige dingen hebben het komende uur. Dat gaat over dekgeld. Dat is ernstig, want dat gaat over honden die elkaar bezwangeren. Het zijn dan rashonden, komen raspuppies uit en die zijn dan heel veel geld waard. Moet je goede afspraken over maken, over dekgeld, Mona?
8: Zal ik zeker doen als ik ooit een hond koop.

0: Adamski en Killer. Ik verwacht zo'n paar mooie foto's van honden in de Radio 2-app. Want elke keer als we het hier over dieren hebben, dan voelt iedereen de ongelooflijke drang om foto's van zijn huisdier naar ons te sturen. Daar zijn we natuurlijk niet rouwig om. En we gaan het hebben over puppies. Radio
1: 2. Win-win.
0: En omdat we dat doen, heeft alles te maken met Doreen Duivetter uit de Menen. Want jij mailde ons met een heel specifieke vraag over een heel specifiek fenomeen, namelijk dekgeld. Doreen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is dekgeld, Doreen?
2: Ja, dekgeld, dat is eigenlijk het bij honden het bedrag dat aan een eigenaar van de reu betaald wordt met de bedoeling om pups te kweken. Dus dat hangt af van verschillende factoren. Maar dat gaat eigenlijk terug naar het feit dat vroeger de eigenaar van een reu de eerste pup mocht kiezen uit het nest.
0: Oké, een reu is een mannelijke hond, hè, voor alle duidelijkheid.
2: Ja. De reu is een mannelijke hond, een teef is een vrouwelijke hond.
0: Ja, en dus dekgeld is het geld dat je betaalt aan de eigenaar van een mannelijke hond om de hond die jij hebt te bezwangeren. Mag ik dat zo zeggen?
2: Dat klopt, maar het dekgeld geeft altijd de garantie van levend geboren pups.
0: Ah, oké. Dus je betaalt pas als er ook echt een zwangerschap en pups van komen.
2: Dat is wat er in de overeenkomst wordt bepaald, ja.
0: Ja. Jij wilde een nest puppies voor het eerst van jouw hond. Jij hebt een teef en dat is een border collie.
2: Dat is een bruine border collie teef binnen Sint-Hubertus-stamboek, die in juni 4 jaar wordt.
0: Oké, en jij was op zoek naar een dekreu, noemen we dat dan. Vind je dat makkelijk? Is daar een soort van gemeenschap waar je dat kan gaan zoeken? Ik zou niet weten hoe ik daaraan moet beginnen.
2: Ik ben in contact gekomen met de eigenaar van deze 8-jarige reu, omdat hij zijn hond ter dek aanbiedt via verschillende social media.
0: Oké, en is dat ook een border collie?
2: Dat is ook een bruine border collie.
0: Oké, want je wil dat dan wel, mag ik dat zo zeggen, dat klinkt een beetje racistisch, maar moet je het zuiver houden? Is dat dan de bedoeling?
2: Ja. Als je raszuivere honden wilt binnen het Sint-Hubertus-stamboek, dan moet je met een andere gekeurde reu binnen datzelfde stamboek kweken.
0: Oké, dus jullie zoeken contact met elkaar, jullie komen tot een overeenkomst, jouw reu gaat mijn teef dekken en dan maak je daar afspraken over. Hoe moet ik dat dan zien? Hoe gebeurt dat?
2: Wel, telefonisch zijn wij een prijs van 1.000 euro overeengekomen, waarbij ik de garantie krijg van 2 levend geboren pups. En meer nog, wanneer er maar 2 pups in mijn nest zouden zijn, dan mocht ik onder dezelfde overeenkomst nog een keer terugkeren.
0: Oké. Maar dat is niet helemaal gelopen zoals je het had gewild.
2: Nee. Ik moet dus dat geld ook cash meenemen vooraleer er gestart wordt. En omdat ik in mijn naïviteit geloof dat een teef altijd drachtig wordt, als ze in de omstandigheden die gunstig zijn gedekt wordt, maar dat alleen het aantal pups per nest verschilt, ga ik daarop in. Dus op het moment dat het hormoon bij de teef gemeten in het bloed optimaal is, leg ik dan ook met de glimlach vanuit West-Vlaanderen de weg naar Zoersel in de Kempen af.
0: O, jij moest met jouw teef naar de reu, dus het was niet omgekeerd. Ja. Dus jij moest je gaan aanbieden, zeg maar, met de hond op een moment dat ze eigenlijk zo ontvankelijk mogelijk was.
2: Ja.
0: En daar is dan jouw teef gedekt.
2: Ja, met kunstmatige inseminatie. Dat is een handeling waarbij dat een dierenarts de bevruchting begeleidt.
0: Zijn er ooit pups van gekomen?
2: Nee, helaas. Na 2 kunstmatige inseminaties zijn er nog altijd geen pups. Maar verder dan een flauw vermoeden is er ook nooit sprake geweest van dracht.
0: Ah, oké. Dus jij denkt dat er gewoon nooit geïnsemineerd is?
2: Jawel, dat is gebeurd. Hè? Ja. Dat is gebeurd. Ik ben dan ook in een fertiliteitskliniek voor honden op consultatie geweest. En daar geven ze aan dat de reden zowel bij de teef als bij de reu kan gezocht worden. Zelfs al komt die teef uit een lijn die geen vruchtbaarheidsproblemen kent.
0: Okay.
2: En heeft die reu daarvoor al succesvol gedekt.
0: Maar dat is een soort gentleman's agreement. Het is niet dat je een contract tekent met elkaar. Hè? Het is echt met, zoals het ouderwets vroeger ging, de hand schudden bij wijze van spreken. En dan heb jij 1.000 euro betaald, maar voorlopig zonder resultaat.
2: Ja, dus er zijn ook al kwekers, weet ik nu, mm-hmm. die een geschreven overeenkomst laten ondertekenen, waarbij duidelijk gesteld wordt wat er moet gebeuren in geval van. Maar dat is bij mij niet het geval geweest. Het is gewoon mondeling overeengekomen. Mm-hmm. 1 levend geboren pups, denk ik dan.
0: Jij hebt 1.000 euro, is de garantie voor 2 pups, maar dat betekent dat jij nu eindeloos jouw teef moet laten dekken in de hoop dat er ooit een keer een zwangerschap van komt?
2: Ja. Klopt, ja. En met deze reu kan ik ook niet verder, omdat het fertiliteitscentrum ook aangeeft dat ik beter voor een andere jonge reu kies die natuurlijk dekt.
0: Ja.
2: Dus ik loop hier op mijn limieten.
0: Ja, maar dat geld ben je wel kwijt?
2: Dat, wel, in mijn beleving niet. Is geen levend geboren pups een terugbetaling van het dekgeld. Mm. Maar de eigenaar van de reu weigert dat resoluut en legt alle schuld bij de teef.
0: We hebben het je zaak even voorgelegd aan advocaat Steven de Grave, die je eerder van de week al hoorde in Win-Win. Dit is wat hij zegt over dat gentleman's agreement.
1: Een mondeling overeenkomst is uiteraard ook een overeenkomst die volstrekt geldig is volgens het Belgische recht. Het enige probleem dat men wel eens heeft bij mondeling overeenkomsten is de bewijs kracht daarvan. Nu, als jij kan aantonen aan de hand van andere methoden, bijvoorbeeld WhatsApp-berichten, sms-berichten of e-mailverkeer, dat er wel degelijk een overeenkomst gesloten is en waar jij iets in ruil krijgt voor het geld dat je betaald hebt, dan kan dat even goed gelden als een overeenkomst en mag je dat samen nemen om te bewijzen waar jij nog recht op hebt.
0: Ja, denk je dat je dat soort bewijzen hebt om toch aan je geld te komen, Doreen?
2: Ja, ik heb alles op WhatsApp. Hij geeft dus ook volledig toe op WhatsApp, ook het bedrag, mm-hmm. ook het feit dat de overeenkomst 2 levend geboren pups was. Maar hij zegt, er is nooit een overeenkomst geweest over terugbetaling.
0: Oké, daar begint dus de discussie. Dat zal nog een hele lastige worden voor jou. Maar ik hoop wel dat je er alsnog uit geraakt. Wij gaan hier zo meteen eens kijken wat je moet doen of waar je op moet letten als je voor het eerst een nest puppies wil kweken. En dat vragen we aan Ann Heijlens van het departement Omgeving. Doreen Duivetter uit Menen, veel succes. Groeten aan de teef en ik hoop dat ze alsnog zwanger geraakt.
2: Dank u wel. Bedankt om naar mij te luisteren.
0: Met plezier, Doreen.

0: zou hij ook nog komen met een zomerhit? Misschien wel. Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Keil, alle grote namen die komen met een nummer voor de zomer. Die willen natuurlijk allemaal die Radio 2 VRT zomerhit pakken. Of ze dat doen hoor je pas helemaal op het einde van de zomer in augustus. Helemaal op het einde. Wij nu terug naar dat nest puppies, of toch in elk geval de teef van Doreen Duyvetter uit Menen. Ze wilde haar teef laten dekken door een border collie. Ze had daarvoor een afspraak gemaakt met de eigenaar, het baasje van een reu. €1000 had ze daarvoor betaald. In ruil zou ze tenminste of minstens 2 levende pups krijgen. Maar na 2 pogingen is haar border collie nog altijd niet zwanger. En de fertiliteitskliniek heeft ook gezegd dat het geen zin meer heeft om met die 2 verder te gaan. Maar ze krijgt haar geld niet terug. En dus vroegen wij ons af, ja, waar moet je opletten als je met een nest pups wil beginnen? Ann Heijlens van het departement Omgeving, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Doreen heeft dat dekgeld, want zo heet dat, betaald aan de eigenaar van een andere hond voor een nest van minstens 2 pups. Dat dekgeld is een fenomeen dat je vaak terugziet in de wereld van rashonden. Maar de afspraak vervalt hier bij deze. Alleen wil de eigenaar van de reu dat geld niet teruggeven aan Doreen. Wat kan je haar aanraden?
1: Wel, wij raden eigenlijk altijd aan om afspraken op papier te zetten. Een mondeling akkoord is natuurlijk wel juridisch geldig, maar het blijft altijd moeilijk om achteraf te bewijzen wat er precies is afgesproken. In dit geval zeker, omdat er geen specifieke juridische regeling bestaat rond dekgeld.
0: Nee, het is een gentleman's agreement, hè, zo wordt het genoemd. Het is echt een afspraak tussen mensen.
1: Ja, inderdaad. Net daarom is het uiterst belangrijk om alle afspraken goed te noteren, zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan tussen de eigenaar van de reu en de eigenaar van de teef. Maar wij willen toch ook los daarvan Doreen aanraden om goed na te denken voor ze begint met het kweken van een nestje. Want fokken is nooit zonder risico. Het vraagt veel tijd en verantwoordelijkheid. Kan je intensief 8 weken voor puppies zorgen? Kan je verlof opnemen? Ben je zeker dat de puppies goed terecht zullen komen? Heb je al hondenbaasjes gevonden? Nee. Dat soort zaken is toch ook belangrijk voor je begint met het kweken van het nest.
0: Ja, want heel veel mensen zeggen adopt, don't shop. Ga eerst kijken in het asiel voor je echt naar een fokker gaat. Maar stel dat je toch wil en dat Doreen over alles goed heeft nagedacht en ze wil toch aan dat nest puppies beginnen. Mag je dat zomaar doen? Bestaan daar regels over of is iedereen vrij om dat te doen?
1: Nee, dat kan niet zomaar. Ook als particulier moet je rekening houden met regels rond dierenwelzijn. Hè? Iedereen die een dier houdt, is wettelijk verplicht om er goed voor te zorgen. Hè? Dus de juiste voeding, huisvesting en verzorging te geven. En in dit geval geldt dat dan ook voor de moederhond en de puppies. En als je kweekt, heb je ook verplichtingen rond identificatie, registratie en de leeftijd waarop de pups het nest mogen verlaten. Het is dus zeker geen vrijblijvende activiteit.
0: Ja. Je hond zelf, waarmee je wil gaan kweken, mag dat met elke hond? Moet die aan bepaalde voorwaarden voldoen?
1: Ja, je hond moet geschikt zijn om te fokken. Dat wil zeggen dat een vrouwtje oud genoeg moet zijn. Wij raden aan om minimaal te wachten tot na de tweede looptijd. Als de dieren ouder zijn dan 8 jaar, dan raden we aan om te bespreken met de dierenarts of het nog wel verantwoord is. Een teefje moet uiteraard ook in goede gezondheid zijn en ze mag niet te vaak een nest krijgen. Ze moet de kans krijgen om te herstellen, dus maximum 1 nestje per jaar.
0: En dan de plek waar je al die pups wil onderbrengen, tijdelijk, onmiddellijk na de geboorte, je eigen huis, je eigen thuis, de omgeving waar het nest zal zijn. Wat zijn de voorwaarden daar?
1: Ja, je huis en omgeving moeten natuurlijk ook aangepast zijn aan de noden van de honden. Hè. Zowel moeder als pups moeten voldoende ruimte, rust en hygiëne hebben. Ze moeten in een veilige omgeving kunnen opgroeien, de pups. Als je een drachtig teefje hebt, dan is het goed om een 2-tal weken voor de bevalling al een werpkist te plaatsen, zodat ze daar al aan kan wennen. Dus ja, een nestje grootbrengen vraagt tijd om de puppies te verzorgen, te socialiseren, maar zeker ook de juiste voorzieningen in je huis. En vergeet dat niet, heel veel poetswerk.
0: Ja, inderdaad. Wat ik me ook afvroeg, ben je dan meteen een fokker vanaf het moment dat je een nest hebt? hebt? Ben je dan officieel een fokker ook?
1: Nee, je wordt pas beschouwd als fokker vanaf 3 nestjes per jaar. Dan heb je een erkenning nodig van Dierenwelzijn Vlaanderen en dan gelden er ook andere regels.
0: Mm-hmm. Wat zijn die regels dan?
1: Ja, je moet dan voldoen aan strengere regels eigenlijk wat betreft je infrastructuur. Hè. Je moet zorgen voor voldoende ruimte, voldoende verluchting, verlichting, meerdere controles per dag. Je moet ook een opleiding volgen en een erkende kweker die wordt ook gecontroleerd door onze inspectie.
0: Oké, en dan ja, zijn die pubs daar. Ik hoor dat er 1.000 euro dekgeld wordt betaald. Dat betekent dat die pubs wel wat waard zijn. Zeker in een zeer zuivere samenstelling, zoals we dat hier net hoorden, binnen de Border Collie-familie. Uh-huh. Zijn er regels over de verkoop van pubs?
1: Doorgaans, de prijzen van pubs kunnen natuurlijk erg verschillen. Dat kan al naar gelang het ras gaan van 200 euro tot 2000 euro. In het geval van een dekking wordt er vaak ook onderling afgesproken wat de prijs zal zijn. Maar het kan misschien zo lijken dat een nest puppies snel verdiend geld is, maar het is toch niet zo eenvoudig, want houd toch ook rekening met de kosten voor de dierenarts, eventuele testen, voeding, verzorging. Dat kan snel oplopen en er zijn ook altijd risico's. Hè. Er kunnen zich ook altijd complicaties voordoen bij de geboorte of je kan zieke pups hebben. En Het is verboden om zieke pups te verkopen. Dus fokken is zeker geen manier om snel geld te verdienen. En ja, verlies toch ook niet uit het hoop dat je hier handelt met levende wezens, met gevoelens.
0: Ja, dat kunnen we niet genoeg benadrukken. En Ilse Hendricks stuurt ons ook een bericht in de Radio 2-app. Fok niet met honden, er is al een overvloed. We hebben 4 adoptiehonden en inderdaad, onze asielen zitten vol met honden die wachten op een mooie thuis. Misschien kan dat al een mooie eerste stap zijn. Dankjewel, Anne Heijlis van het Departement Omgeving.
2: Elke dag telt voor 2. Hey, hey. Win-win. VRT. Radio 2.
3: Xavier Taverne.

0: The Thing I Love. Goed nieuws voor wie dienstenchecks gebruikt en die al eens uit het oog durft te verliezen of ze nog wel binnen de vervaldatum vallen. Je moet jezelf niet meer in het oog houden of die dienstenchecks dreigen te vervallen, want alle dienstenchecks die op maandag 1 juni of later vervallen, die worden automatisch terugbetaald aan jou. Vroeger moest je daar een aanvraag voor indienen. Voor dienstenchecks die voordien vervallen zijn en niet gebruikt worden, geldt nog wel de oude regeling. Je moest dan zelf de terugbetaling aanvragen, maar goed opletten. Je gaat nu best maar eens kijken of je rekeningnummer is ingevuld in je burgerprofiel. Anders kunnen ze niet terugbetaald worden. Ah ja, want dan vinden ze dat rekeningnummer niet. Dat doe je door naar mijn burgerprofiel te gaan. Je klikt daar op contact, voorkeuren, wijzigen. En je kan daar je rekeningnummer aanvullen of wijzigen. En dat is dus, en als het goed is, moeten we dat ook zeggen, wel eens een goede zaak. Dat dingen automatisch terugbetaald worden als je ze niet meer gebruikt. In dit geval dus vanaf de dienstenchecks vanaf 1 juni.
1: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
1: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
2: Trek erop uit op zondag 31 mei. En verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
1: Ook wij vieren mee met een uitzending van Radio 2 Weekend. Live van op de grootste werf in Vlaanderen.
2: Oosterweel in Antwerpen.
1: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
5: Ja!
6: Maar ja.
4: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja! Maar ja.
4: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
5: Oh ja!
6: Maar ja.
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
8: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
9: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: half tien. Goedemorgen. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Helena de Boever. Gent stijgt naar de wereldtop in de technologiesector en is nu de vierde belangrijkste stad in Europa en de tiende belangrijkste wereldwijd. Dat blijkt uit de nieuwe internationale ranking. Gent gaat onder meer steden als New York en Amsterdam voor. De stad oogst nu wat vele kleine nieuwe bedrijven jaren geleden al gezaaid hebben, zegt schepen Sophie Brakke.
1: De start-ups van een aantal jaren geleden zijn echt aan het doorgroeien en worden grotere en impactvollere bedrijven. En ook onze universiteit speelt een zeer grote rol. Heel veel universiteitsalumni richten zelf een bedrijf op. Studenten worden founders. En dus dat begin je te zien in de economische impact van die technologiesector. En zie je dus ook in dit rapport.
0: Gent profileert zich sterk in de digitale technologie, onder meer met het Wintercircus, maar kent ook een grote medische en biotechnologische groei in de Zuidrand. Je leest er veel meer over in de app van VRT Nieuws. De gemeente Wetteren krijgt de goedkeuring van Vlaanderen om van referentieregio Gent te veranderen naar regio Denderen. De overstap is opvallend, want Wetteren veranderde onlangs nog van brandweerzone Oost, wat grotendeels overeenkomt met de Denderregio, naar brandweerzone Centrum, dat is de ruime regio rond Gent. Toch vindt de gemeente de switch logisch, want een referentieregio is vooral een samenwerking rond afvalophaling en culturele zaken. Op dat vlak is Wetteren historisch meer gelinkt met de Dendergemeente, zegt burgemeester Albert De Geij.
2: Onze historische band met de Denderregio die staat vast. Historisch gezien, cultureel gezien, economisch gezien is het zo dat we altijd daarbij geweest zijn. Don't change the winning team, zou ik zeggen. Maar dat team werd dan eventjes gewijzigd. Allemaal snel op twee avonden tijd. Ja, zo loopt dat niet. Dat is geen management.
0: De Gentse loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op de halve marathon in Gent-Brugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er 59 minuten en 28 seconden over. Maar het record telt toch niet, omdat na controle bleek dat het parcours te kort was. Bashir Abdi vindt het jammer dat hij zijn record zo kwijt is, maar hij toont ook begrip.
3: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect. Verandert iets van mijn motivatie? Helemaal niet. Ik zal hard blijven trainen voor de volgende doel.
0: Vandaag opnieuw temperaturen rond de 30 graden en zonnig. Met na de middag mogelijk hier en daar wel enkele stapelwolken.
4: Mona, het blijft toch erg druk, vind ik, op de weg.
5: Ja, op de binnenring rond Brussel bijvoorbeeld een half uur trager rijden en dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Strombeek is op de zijrijweg één rijstrook afgesloten door een ongeval. Op de buitenring meer dan één uur file rijden en dat is tussen Eigenbrakel en Groenendaal ook door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. In Brussel verlies je 20 minuten, dat is op de kleine ring richting Zuid, tussen de Anicordie en de Kunstwettunnel. Naar Brussel 15 minuten aanschuiven en dat doe je vanaf Aalst, ook vanaf Londerzeel, vanaf Heverlee en vanaf Tubeke. Wel nog een half uur bij vanaf Semst.
4: Doe maar even hoesten, hoor. Ja, dat mag. Ik vind het heel goed. Ja, je moet al zoveel praten.
5: Voilà. En dan op de Antwerpse ring naar Nederland. Een half uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen een half uur van Sint-Job en vanaf Massenhoven. Hinder op de A12 in Wilrijk door een ongeval rechts. 15 minuten bij op de E17 vanaf Kruibeke. Verder verlies je nergens meer dan 10 minuten. Enkel in Wallonië wel nog bijna 1 uur bij op de E42 van Bergen naar Luik. En dat is tussen Oudin en Manage.
4: Oké. Okay.
6: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo. Win-win.
7: Xavier Taverne.

0: Ik kan niet naar dit nummer luisteren zonder aan Peter van der Verre te denken, die 24 uur aan een stuk danst voor Kom op tegen kanker tijdens de dansathon. Twee keer heeft hij dat al gedaan. Never Gonna Not Dance Again is de soundtrack van die actie van Kom op tegen kanker elke najaar hier op Radio 2. Of hij dat komend najaar ook weer gaat doen, dat hoor je later. Zullen we eerst nog maar eens die zomer pakken voor we aan het najaar gaan denken. Pink and Never Gonna Not Dance Again. Ja, in onze mailbox heel veel vragen. Die proberen we natuurlijk op te lossen voor jou. Of we proberen uit te leggen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Zo kregen we een mail van Céline. Céline stuurde ons dat ze een aangetekende brief ging ophalen in een postkantoor van Bpost. En ze moest daar haar identiteitskaart afgeven. Nu, op zich is dat niet ongewoon. Want natuurlijk wil Bpost weten of jij wel de persoon bent voor wie de aangetekende zending bedoeld is. Maar haar identiteitskaart werd gescand. En daar stelde ze zich toch wel wat vragen bij. Wij gingen te raden bij Bpost en vroegen waarom die ID-kaart, die identiteitskaart, niet alleen ingelezen moest worden, maar ook gescand werd. Mathieu Goedefroy, de woordvoerder bij Bpost. Ja, vertel het ons. Waarom?
1: Wie een aangetekende zending verstuurt, doet dat ja, omdat hij 100% zekerheid wil natuurlijk over de levering van die zending aan de juiste persoon. Hè. Daarom versturen vaak bedrijven of overheden aangetekende zendingen. En dat maakt dus dat wij bij de levering van zo'n zending wettelijk verplicht zijn tot een identiteitscontrole.
0: Ja, maar de postbode of de medewerker aan het loket neemt dus wel een foto van jouw identiteitskaart. Dat mag voor alle duidelijkheid ook een rijbewijs of een paspoort zijn. En die gegevens worden 13 maanden lang bewaard in een versleutelde database. Maar wat als klanten dat niet zien zitten, dat dat gebeurt? Wel, dan kan het ook digitaal, zegt Mathieu Goedefroy.
1: Als je in de app van Bpost, dus op jouw smartphone, je identiteit eenmalig bevestigt via iets.me, dan kan je eigenlijk een digitale machtiging geven aan Bpost, waardoor de postbode zelfs niet meer hoeft aan te bellen wanneer je een aangetekende zending krijgt. Die wordt dan gewoon in je brievenbus gedeponeerd, zoals een gewone brief, omdat wij jouw identiteit dan op voorhand gecontroleerd hebben. En wanneer zelfs dat niet kan, kan je met de MyBpost-app ook een QR-code genereren die door de postbode of de loketbediende gescand kan worden. Dus ook dan hoeft er ook geen foto van jouw document gemaakt te worden.
0: Oké, dat zijn toch al wat opties. En als je nu denkt, weer een app en weer via iets.me, ook dat wil ik liever niet. Een visuele check van de postbode volstaat ook. Dus zonder foto van je identiteitskaart. Maar dan moet die postbode wel je identiteitskaartnummer, naam en voornaam noteren en van dat papier een foto maken. Ja, kijk, niet alleen Bpost, maar verschillende organisaties vragen dus wel eens naar je identiteitskaart. Wie dat wel en niet mag, dat vragen we zo meteen aan Chris Seijen. Hij is privacyjurist.

0: The Bangles en Walk Like an Egyptian worden net al waarom Bipost je identiteitskaart vraagt en zelfs inscant als je een aangetekende zending gaat ophalen. Ja, dat is omdat zo'n aangetekende zending moet opgehaald worden door de persoon voor wie de brief bedoeld is. En dus is de identiteitskaart nodig als bewijs. Al kan je, hoorden we net van de woordvoerder bij Bipost, ook zelf in de app van Bipost je identiteit al bewijzen via It's Me. Of kan je de gegevens van je identiteitskaart ook zelf neerschrijven en zo afgeven. En dan krijg je de zending. Of het is veel gedoe, maar je moet dus gewoon bewijzen dat jij bent wie je bent. Goedemorgen, Chris Seijen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Privacy-jurist. Bipost is dus bevoegd om naar je identiteitskaart te vragen, weten we nu. Maar hoe weet je dat voor de rest van alle bedrijven en nutsvoorzieningen en weet ik veel wie of wat allemaal? Wie mag jou die informatie vragen?
1: Er zijn een aantal categorieën die dat sowieso mogen. Hè. En ik denk een zekere assertiviteit aan de kant van de burger is zeker op zijn plaats. Ik denk je kan grofweg drie categorieën onderscheiden. In de eerste plaats heb je een aantal beroepen die wettelijk de autoriteit hebben gekregen om jouw identiteit te controleren aan de hand van jouw ID-kaart. Dan denken we bijvoorbeeld aan de politie, de wet op het politieambt. Zij mogen dat vragen en dan moet je daar ook aan meewerken. Doe je dat niet, ja, ze gaan je arm niet omwringen, maar ze kunnen je wel, ik denk, 12 uur administratief aanhouden om dan toch je identiteit te controleren.
0: Je kan het weigeren, maar dan moet je de gevolgen ervan
1: dragen. Voilà, inderdaad. Ja,
0: dus politie mag het doen, iedereen die wettelijk bevoegd is. Politie
1: douane,
0: mag het
1: doen. Douane bijvoorbeeld valt daar ook onder. In bepaalde omstandigheden zijn er ook bewakingsfirma's onder die wetgeving die dat kunnen doen. Dus dat is een eerste categorie waar zij zich natuurlijk ook moeten legitimeren. Hè. Ik bedoel, een politieagent die jou
0: voor wat hoort. Voor wat.
1: Inderdaad. Hè. Ja. Maar dan zou ik zeggen, van maak er niet te veel spel van, want dat zou eerder problematisch kunnen eindigen.
0: Wie mag dat nog doen?
1: Dan heb je een tweede categorie. Mensen die, of beroepen die een wettelijke plicht hebben om te checken wie je bent. Bijvoorbeeld wanneer je alcohol gaat kopen of sigaretten. Goed, dan rust er een wettelijke verplichting op die verkoper om te checken dat je inderdaad de vereiste leeftijd hebt. Met andere woorden, de beste manier om dat te doen, de meest eenvoudige manier, is je ID vragen. Kan dat gedwongen worden? Nee.
0: Dus maar ook dan zal je weer niet krijgen wat je wil.
1: Dan kan je je sigaretten of je alcohol niet kopen. Gelijkaardig voorbeeld is de verhuurders van auto's. Als je op vakantie bent en je wil een wagen huren, ze hebben natuurlijk je rijbewijs nodig. Dat is logisch. Maar ze moeten ook een contract opstellen waarvoor ze moeten verifiëren wie je juist bent. Goed, ze vragen jouw ID-kaart. Je kan dat weigeren, maar opnieuw, je moet je de volgen dragen. Je gaat dan inderdaad die diensten of dat product niet kunnen krijgen. Dus er zijn wel wat categorieën waar er legitieme redenen zijn, omdat ze dat moeten, omdat het ook moeilijk anders kan om jouw ID te vragen, maar ze kunnen jou nooit dwingen.
0: Ik moet het vak op hotel ook wel afgeven.
1: Hotel ook. Hotel heeft een wettelijke verplichting, dat heeft te maken met het bevolkingsregister. Zij moeten noteren wie er voor hoe lang in een bepaalde stad verblijft. Met andere woorden, zij moeten ook noteren wie je bent, hoe lang je blijft, de data en je nationaliteit, denk ik. Goed, de meest eenvoudige manier is dat men dat gewoon noteert.
0: Ja.
1: Maar zij willen zich ook indekken van hebben we dat wel goed genoteerd? Is dat allemaal wel correct?
0: Wordt vaak ook gewoon een kopie van.
1: Voilà, die kopie is zeer eenvoudig. Is dat erg? Nee, maar daar zou ik wel zeggen, behoud de controle. Als je die kopie maakt en geeft, zij hoeven niet alles te weten. Als zij recto verso van jouw ID zouden kopiëren, op de achterkant staat je Rijksregisternummer.
0: Ja, hebben ze geen recht op,
1: hebben ze ook geen zaken mee, hebben ze ook niet nodig.
0: Maar dan moet je eigenlijk zeggen aan het hotel, ja, alleen de voorkant alsjeblieft.
1: Alleen de voorkant, of maak dat zwart. Wat ik zelf doe, ik maak soms zelf een kopie en dan maak ik de zaken zwart die niet nuttig zijn. En ik schrijf er ook op, dit is een kopie op die datum bedoeld voor voor dat hotel of voor die autoverhuurder. Op die manier beperk je het risico wanneer dat die kopie ergens begint rond te zweven, dat er misbruik van
0: zou kunnen gemaakt worden. Maar wie doet dat? Wie gaat op hotel zeggen, mag ik dat even hebben? Ik wil dat erbij schrijven, ik wil de voorkant. Er is een verschil tussen de theorie en de praktijk.
1: Klopt. Ja.
0: Ik hoor het je allemaal graag zeggen en ik ben het ook helemaal met je eens uiteraard. Alleen in de praktijk gaat het soms veel sneller.
1: Op een hotel zou ik het inderdaad ook niet doen. Zou ik gewoon zeggen van kijk, noteer het. Als men aandringt, goed, dan doet men het maar.
0: Een verhuurbedrijf mag het niet doen. Hè? Een verhuurbedrijf die jou als waarborg een kopie van je identiteit...
1: Dat is de derde categorie. Hè. Je hebt de politiebeambten die het moeten kunnen doen. Je hebt dan inderdaad een aantal ondernemingen waar er wettelijke plicht is om te verifiëren. Alcoholverkoop, hotels, et cetera. Maar dan heb je inderdaad een derde categorie verhuurbedrijven. Zeker in de ontspanningssector. Hè. Je wilt een bootje huren of een go-kart of wat dan ook. En men vraagt daar de ID niet als identiteitsbewijs, maar als een soort van waarborg. En dat is absoluut verboden. Hè. Waarom? Je moet ook ten allen tijde jouw identiteitskaart, hè, vanaf dat je 15 bent,
0: op zak hebben.
1: Dus dat wringt. Dat
0: het is niet alleen dat het niet mag, het is zelfs verboden om het
1: inderdaad,
0: te vragen.
1: Ja.
0: Oké. Ik wil jou een paar concrete voorbeelden voorleggen van vragen die wij gekregen hebben. Steeds meer winkels zetten je klantenkaart niet meer op een aparte kaart, maar rechtstreeks op je identiteitskaart. Carleen Verhagen vraagt zich op Facebook af wat je moet doen als je dat niet wil. Zijn winkels dan verplicht om een andere optie te geven?
1: Er is een wettelijke verplichting dat je een andere optie moet krijgen.
0: Okay.
1: Dat is een zaak die toch wel heel wat aandacht heeft gekregen. Ik denk al een paar jaar geleden. Omdat het inderdaad, het begon meer en meer op die manier te gaan. Het is gemakkelijk. Hè. Er is een chip op, je leest dat. Maar goed, gemakkelijk.
0: Het is niet omdat het gemakkelijk is.
1: Inderdaad, dat is een gouden regel. Het is niet omdat het gemakkelijk is dat het zo maar kan. Dus er moet een alternatief zijn. Ja.
0: Geldt dat ook, want dat vind ik zelf vervelend. Er is een kledingwinkel die me altijd naar mijn gsm-nummer vraagt. Als ze het kassaticket willen doorsturen. Maar dat wil ik helemaal niet. En het is altijd een gevecht.
1: Ja, okay.
0: Dan zeggen ze, dan krijg je dat kassa. Het is altijd gedoe. Iedereen kwaad achter mij dat ik de rij ophoud. Mogen ze mij om een telefoonnummer of mailadres vragen?
1: Nee, absoluut niet. Zij hebben de verplichting om jou een kassaticket te bezorgen. En daarvoor hebben ze jouw gsm-nummer of jouw e-mailadres niet nodig. Hè. Een goede toepassing zou zijn, je ziet dat in zaken zoals bijvoorbeeld Mediamarkt, als je daar een factuur gaat aanvragen. Men zegt ook van kijk, je probeert een beetje genudged te worden, hè. We gaan papier besparen, mogen we jouw e-mailadres? Maar als je zegt nee, je mag dat niet, goed, dan rolt het gewoon uit de printer.
0: Dat zijn ze verplicht toe.
1: Ja.
0: Magali laat op Facebook weten, onze Facebookpagina, dat ze in een treinstation haar ID moest afgeven voordat ze naar het toilet mocht. Dat zal ook wel niet de bedoeling zijn.
1: Nee,
0: Marie-Paul laat trouwens weten dat dat ook zo is in het station van Vilvoorde.
1: Ik zie geen enkele reden.
0: Correlatie tussen het toiletbezoek en
1: voilà, kunnen verantwoorden. Nee.
0: Om af te ronden, je hebt weet van of je denkt dat een bedrijf onzorgvuldig met je gegevens is omgesprongen. Hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Ja. Wat kan je doen als consument?
1: Ja. Ik denk dat heeft te maken met die assertiviteit die er toch wel begint te komen. Hè. Om te beginnen, voor je iets afgeeft, stel de vraag, waarom heb je dat nodig? Hè? En als je dat dan gedaan hebt en je vermoedt dat er iets mis is gelopen, of je denkt van waarom hebben ze het zo lang nodig? Stel de vraag, je hebt die rechten, GDPR of AVG in het Nederlands, dus je hebt die rechten om te vragen van kijk, waarom gebruik je het, op welke basis en hoe lang? Hè? Je gaf het voorbeeld van Bpost, zij moeten het 13 maanden bijhouden. Wat wil zeggen dat vanaf 13 maanden plus 1 dag moet dat vernietigd of verwijderd worden. Je zou dat kunnen checken, als je daar zin en tijd voor hebt, na 14 maanden door de vraag te stellen aan Bpost van heb je die informatie nog van mij?
0: En dan moeten zij eerlijk antwoorden en je hebt het recht om dat te laten wissen voor alle duidelijkheid. Dankjewel Chris Seijen, privacyjurist. U hebt ons veel inzichten gegeven.
1: Met plezier.
0: Dank je. Win.

0: Gabriella Chill Me en Sweet About Me. Zometeen aan de Daan op je radio en goed luisteren naar het nieuws met Charlotte.
1: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
2: Soms gedragen kinderen zich.
1: Onuitstaanbaar.
2: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
3: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
4: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
5: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en Temse.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Welke buurt overtuigt Margot van de regio om te kopen met taart en gebak sowieso? En we maken een buddy deal met Stichting Tegen Kanker en Sarah van Ketnet komt.
8: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
9: Gelukkig staat jouw buddy al naast jou. Hè?
7: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De pensioenlijn kreeg dit jaar al een kwart meer oproepen van toekomstige gepensioneerden dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door de pensioenhervorming van de federale regering. Werknemers vragen zich bijvoorbeeld af of ze nog met pensioen kunnen zonder dat die hervorming daar invloed op heeft. Of ze willen weten of het wel een goed idee is om nog niet met pensioen te gaan als dat wel al mag. Vandaag wordt er opnieuw over de pensioenhervorming gestemd in het federaal parlement. De stad Gent is gestegen naar de op drie na belangrijkste stad in Europa.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
6: Iran en de aanvallen van Iran als reactie daar weer op. Een vat ruwe olie werd bijna 4% duurder. De afgelopen dagen daalden de prijzen nog, omdat er toen net hoopgevende signalen kwamen over het staakt het vuren dat zou verlengd worden en de zeestraat van Hormuz die opnieuw zou opengaan voor toevoer van olie en gas. Daardoor zakken morgen de prijzen nog aan de pomp. En vanaf 15 juni kunnen TikTok-gebruikers in ons land rechtstreeks producten kopen zonder dat ze de app moeten verlaten. Influencers promoten kledingstukken, cosmetica of reisbestemmingen op TikTok. Maar tot nu toe konden gebruikers die pas kopen door via een link naar de website van het merk te surfen. Met TikTok Shop zal dat niet meer nodig zijn. Consumentenorganisatie Testaankoop vreest dat er daardoor meer impulsieve aankopen zullen gebeuren. Dat zegt Laura Kleis.
7: We scrollen allemaal wel eens een keer op TikTok en nu gaan we daar zelfs niet buiten moeten. Wat maakt dat je gewoon s'avonds vanuit die luie zetel, als je dan toch even nog scrolt, gewoon een heel winkelmandje vol kan hebben geladen en besteld hebben. Alles wat die drempel al te veel verlaagt, is een groot risico en zeker voor mensen die financieel nog niet zo sterk in hun schoenen staan. En dat gaat dan over jongeren ook.
6: Een Testaankoop benadrukt wel dat je ook producten die je hebt gekocht via TikTok Shop binnen de 14 dagen nog kan terugsturen. Het is opnieuw warm tot 31 graden, zonnig met na de middag stapelwolken. Morgen warm met kans op onweer na de middag. Op zaterdag zowat hetzelfde weer en vanaf zondag wordt het wat frisser tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Europabank, de bank die durft.
9: Goedemorgen lieve vrienden, het is 10:03 en er staat nog 156 kilometer file. Op de buitenring rond Brussel komt er 40 minuten file rijden bij tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Daar is een ongeval eerder vanochtend gebeurd. Verder is bij Strombeek de linkerrijstrook dicht en door nog een ander ongeval. Maak daar alsjeblieft een ringstrook als je in de file staat. Op de binnenring gaat het nog 25 minuten trager tussen Groot-Wijgaarden en Vilvoorde. Naar Brussel sta je in de file op de E40 vanaf Aalst een kwartier, 10 minuten op de E19 vanaf Vilvoorde en 20 minuten op de E40 vanaf Heverlee. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent is dat een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Je vertraagt nog naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job. 15 minuten komt erbij. 25 minuten vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 in Wilrijk, daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten vertraging. In Wallonië bijna 1 uur extra op de E42 van Bergen naar Luik tussen Odeille en Manage. En in de omgekeerde richting sta je 3 kwartier in de file.
8: Radio 2, Anne en Daan.
10: Anne Rijmen en Daan Masset.
11: Elke roker denkt eraan om ooit te stoppen. Velen proberen, sommigen slagen, maar meer falen. Geef niet op, want wij stellen jou de buddy deal voor. En dan lukt dat stoppen misschien wel beter. Welkom bij Anne en Daan.

0: Huppakee, we doen op donderdag alsof het vrijdag is. Met Coldplay. En Every Teardrop is a Waterfall. Al een beetje, ja, het is wel een beetje feest op donderdag voormiddag, zeg.
1: Ja, als jij zegt elke donderdag is precies een vrijdag, dat is heel goed, want wij gaan vanavond uit. Jij en ik.
0: Ach ja, dat is waar, dat is vandaag.
1: Ben je dat vergeten?
0: Ik was dat lichtjes vergeten.
1: Allee,
0: het staat in de agenda, maar ik was even vergeten dat dat al vanavond was.
1: Ja, ja. We gaan vanavond naar de PXL Hogeschool in Hasselt. Want ja. Die houden een mediadag.
0: Ja.
1: En ja, wij zijn daarop uitgenodigd.
0: Eigenlijk, ja, het is eigenlijk gewoon een netwerkevent waar wij allebei op uitgenodigd zijn.
1: Ja, ik heb er nog nooit gedaan, een netwerkevent.
0: Nee?
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee.
0: Ik denk dat je daar heel goed in bent.
1: Ik denk dat dat heel vermoeiend is. Want netwerken, dat is babbelen tegen iedereen, toch?
0: Ja, maar dat kan jij toch heel goed?
1: Ja, maar ik word er heel moe van. Het is al 's avonds.
0: Ja, voor iedereen die dacht nu van, allee, die twee na de uren samen op date. Nee, ja, dat is het niet.
1: Ja, werkgerelateerd, het is met eten ook.
0: Ja, het goede ook is dat we daar dan ook weer samen gaan zijn.
1: Ja.
0: We krijgen hier zelfs in de gangen al de opmerking, als we naar het bedrijfsrestaurant wandelen, dan zegt iedereen, ah, dat doen jullie ook al met twee.
1: Ja, of als we naar de parking lopen, ah, zijn jullie ook weer met twee?
0: Ja.
1: Ja, dat is nog geen ruzie gehad, ook niet.
0: Nee.
1: Goed.
0: Allee. Gaan we namiddag ook iets samen doen, of is het...
1: Ik zou even willen passen. Zou ik even tijd voor mezelf willen dan, Daan?
0: Ja, is goed. Ik laat je even vrij dan. Zien we elkaar vanavond wel weer.
1: We kunnen thans wel samen rijden naar daar.

0: Meestal als je op weg bent naar jezelf, is dat zo met zweverige panfluitmuziek.
1: Zoekend.
0: Jeremy Vrieling doet het iets steviger.
2: Radio 2.
3: De beste buurt.
1: Goed nummer trouwens.
0: Prachtig nummer, goed.
1: Ja, goed nummer. Goed, de volgende vrouw is om te kopen met taart en gebak, met complimenten, met een goede koffie of met een dikke envelop onder tafel, ook het proberen waard. Het is Margot, ze is op zoek naar de beste buurt. Dag Margot, goedemorgen.
4: Hallo, dag Anne en Daan. Goedemorgen.
1: Je bent in Zulte, een levendige wijk met 5 straten rond een speelplein en een plukbos. Je ziet er alweer stralend uit en je spat van het scherm als je kijkt op VRT1. Vertel.
4: Ja, de piste, jongens. Dat is een gigantisch grote buurt, zoals je al zegt. Verschillende straten. Hier staan in totaal een 400-tal huizen. Dus dat betekent heel veel buren samen. En een groot deel is daarvan vanochtend hier samengekomen. Goedemorgen, iedereen. Ja, en iemand heeft hier een bord vast. De piste, dat is waar buren vrienden zijn. En ja, absoluut, we staan hier allemaal samen op het pleintje. Dat is een beetje het kloppend hart van de buurt, ligt er ook middenin. Hier gebeuren alle activiteiten. En ze hebben vanochtend een soort van sneukeltocht voor ons georganiseerd. Iets wat ook heel typisch is voor de buurt hier. En ze hebben ons meegenomen in een soort van activiteitenkalender doorheen heel het jaar. Ik heb de paza's hier al ontmoet, die paaseitjes voor mij verstopt heeft. We hebben hier al een soort van spel gespeeld waarbij we water op ons hoofd moesten houden. Ik heb Sinterklaas gezien, ik heb de kerstman gezien. Ja, die zijn hier allemaal aanwezig. Het is echt een magische dag, dat voel je aan alles. Anne, maar het hoogtepunt is toch wel La Pista, hè, van de activiteiten dat jullie organiseren. Wat is La Pista?
5: Ja. La Pista is eigenlijk een zomerbar die we organiseren 2 weekends, eind juni en begin juli, waar we eigenlijk de mensen willen verzamelen uit de buurt. Andere mensen zijn uiteraard ook welkom, maar we merken dat eigenlijk onze buurt hier de 2 weekends constant aanwezig is. Daartussen zitten ook een aantal activiteiten, onder andere Spel zonder grenzen, themaavond. Dit jaar is het western, dat hebben we vandaag nu net bekendgemaakt. Het volgende weekend is er dan ook fietsrally en de sneukeltocht uiteraard ook. Dus zijn eigenlijk allerlei activiteiten, maar de constante is altijd de zomerbar, waar mensen eigenlijk van vrijdag tot zondagavond 2 weekends na elkaar welkom zijn.
4: Schitterend. En de zomer komt eraan, dus dat wil zeggen dat La Pista er ook aan komt. Ja, Lien en Matrees, jullie hebben de buurt ingeschreven. Wat betekent ze voor jullie persoonlijk? En proficiat trouwens ook aan jou, want jij bent jarig, Matrees.
6: Dank u wel. Dank u wel. Voor mij is de piste, ja, een warme buurt. Het gaat zelfs zo ver dat wij gewacht hebben. Wij gaan verhuizen. En wij hebben gewacht dat er een geschikt huis in de piste stond. Zodat wij ons daar konden, dat wij naar daar gaan verhuizen.
4: Zodat je zeker hier kon blijven. Bij jou, Lien?
7: La Pista is, ik ben niet van Zulte. Wij zijn komen hier wonen. Wij kenden hier niemand. En dat is zo'n warme ontvangst geweest. Bijvoorbeeld Martijn, die daar staat, die is op woensdag om mijn kinderen geweest. Dinsdagavond kook ik. De woensdag eten de kinderen daar. Zo is Martijn niet alleen. En hebben mijn kinderen opvang. Dus dat is een geweldig bureninitiatief.
4: Zalig. En Ruud Piet Leslie, die is hier ook aanwezig. Jij kent de buurt uiteraard ook zeer goed. En je hebt een heel fijn verhaal van Tantje.
8: Ja, dat klopt. Ja. Tantje is een van onze oudere buurtbewoners. En met Piste Kerst organiseren wij altijd pannenkoekenbak of wafelenbak. Maar Tantje is altijd aanwezig op iedere activiteit. Maar met Piste Kerst was Tantje toevallig opgenomen in het ziekenhuis. Dus hadden wij het grandioos idee om eigenlijk met ons comité naar het ziekenhuis bij Tantje op bezoek te gaan met warme pannenkoeken. Oh. En dat vond ze geweldig.
4: En hebben ze gesmaakt, Tantje?
9: Ja, ze waren zeer lekker.
4: Ah,
9: ja.
4: Schitterend. Je hoort het, dus sfeergezelligheid. En de sfeer en gezelligheid sowieso, maar ze weten hier ook van aanpakken. Want 1 keer per jaar, Bart, doen jullie de groenstort. Dat is echt bedrijvigheid alom, ja, hier in de piste.
10: Wij noemen dat het de piste groenstort. En zoals u al gezien hebt, het is een zeer groene wijk. De groene wijk met veel tuinafval, bladenafval, boom, snoeihout enzovoort. En op het einde van de herfst, begin winter, dan organiseren wij een massaal inzamelactie. Dus wij laten 2 containers naar hier komen en dan kunnen iedereen mag hier, het is een soort drive-in die we organiseren, en iedereen mag hier komen zijn materiaal afleveren. En meestal is het zo dat de mensen zelfs niet uit hun auto kunnen stappen of dat mensen van de piste er al zijn om die remork of om die kruiwagen leeg te halen en een bult te doen en hop. En daarnaast is er ook een drank- en eetstandje om toch nog weer die verbinding te zijn en om een babbelke te doen enzovoort.
4: Dus, wauw.
10: Ja. Super.
4: Een schitterend en een zeer geëngageerde buurt. Dus ja, graag nog eens een groot applaus voor jullie zelf. De piste!
0: Ja, het is heel hard verwarrend om te horen wat daar allemaal ja, gebeurt. Als je je hoop in de wereld aan het verliezen bent en dan hoor je deze dingen. Wauw, mooi. Marco, jij bent bezig aan een stevige buurtronde door Vlaanderen. Kan je nog volgen? Ja. Weet je nog waar je straks naartoe gaat?
7: Ja, straks moet ik helemaal naar boven in de provincie Oost-Vlaanderen naar Overslag. Dat is eigenlijk tegen de Nederlandse grens. Dus ja, ook benieuwd wat ze daar in petto hebben.
0: Alright, dat horen we straks dan bij Radio 2 Middag tussen 12 en 1 voor de provincie Oost-Vlaanderen zal dat dan zijn, hè? Ja,
7: dat is zeker zo, absoluut, absoluut.
0: Ja, ik moest nog even denken aan mijn aardrijkskunde. Margot, tot later!
7: Doei! Radio 2,
3: de beste buurt.
2: Elke dag telt voor twee.

0: Bij die willen stoppen met roken en al een paar pogingen achter de rug hebben. Niet getreurd, niet gefaald, dat is allemaal normaal. Echt, je stopt niet zomaar ineens met roken. Je hebt sowieso een paar pogingen nodig waar je door moet.
1: Tja, misschien helpt de buddy deal dan wel. Hoe dat werkt, dat leggen we zo meteen uit.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4.000 directe korting.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
6: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
2: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, vier maanden lang, met z'n vieren, vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
7: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Eurythmics and Love is a Stranger. Stoppen met roken, daar gaan wij het over hebben vandaag. Dat is niet gemakkelijk. Daar is iedereen het over eens, denk ik. Daarom wordt het ook een verslaving genoemd, natuurlijk. Dat is het ook. Gemiddeld zijn er 5 tot 7 pogingen nodig om definitief te stoppen met roken. Het is volkomen normaal, dus als dat niet van de eerste keer lukt. En elke poging is een stap dichterbij. Het uiteindelijke doel dan natuurlijk. Hè.
1: Ja, die rookstop. Hè. Goedemorgen, Mieke van Kronenburg.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent projectleider bij Stichting Tegen Kanker voor de Buddy Deal-campagne. Wat is dat weer? We hebben dat vorig jaar ook gedaan, maar herhaal misschien nog eens. Wat is dat, die Buddy Deal?
2: Ja, inderdaad. De Buddy Deal-campagne is eigenlijk een campagne van Stichting Tegen Kanker die we dit jaar voor de 5e keer laten doorgaan. Waarbij we mensen die roken oproepen om gedurende 4 weken, 1 maand, dus in de maand mei, te stoppen met roken. We weten uit ervaring en ook uit heel wat studies, ook een impactstudie die we zelf gedaan hebben, dat wie 4 weken stopt, ook veel meer kans heeft om finaal gestopt te blijven op langere termijn.
1: Ja, dus je zegt niet we stoppen meteen voor altijd. Je zegt eigenlijk al, we gaan dat eens 1 maand proberen.
2: Ja, en dat maakt het ook heel haalbaar, laagdrempelig aan mensen om mee te doen. Het idee van, ik moet hier altijd gestopt blijven, is veel moeilijker dan het idee, laat ik het eens proberen. En wij willen met die campagne eigenlijk een momentje bieden, een opportuniteit, een gelegenheid om het eens te proberen gedurende 4 weken te stoppen.
1: Ja, oké, en daar hoort dan een buddy bij.
2: Ja, want dat is heel belangrijk. Zo'n buddy kan zijn iemand uit je omgeving. Kan iemand uit de familie zijn, maar het kan ook een buur zijn, het kan een vriend, een
1: iemand
2: collega.
1: Iemand die je steunt.
2: Ja, voilà. Dat is iemand die u steunt. Eigenlijk niet professioneel, eigenlijk, maar die eigenlijk nabij staat en die uw uitdaging wil eigenlijk ondersteunen. Ja. En we spreken ook van een buddy deal in die zin. Dat is ook het concept van onze campagne. Jij als roker wil stoppen, hè, je gaat een zware uitdaging aan, maar we vragen aan de buddy om ook iets te doen in de ruil daarvoor. In de ruil daarvoor van zeg, kijk, als jij stopt, zal ik voor jou elke week een mooie maaltijd klaarmaken. Of gaan wij na die periode gaan wij een museum bezoeken.
1: Dus je maakt eigenlijk een deal met uw buddy.
2: Voilà,
1: van als ik dat doe, dan doe jij dit.
2: Ja, inderdaad. Ja,
1: okay. Goed.
2: Ja.
1: Goed.
0: Een echt deal. Die loopt of liep in de maand mei. We zijn 28 mei vandaag, dus de maand is bijna voorbij. Hopelijk zijn er nu veel mensen die zeggen yes, ik heb het al een maand volgehouden. Als je daaraan deelnam de afgelopen maand, laat het even weten in de app van Radio 2. We zijn eens benieuwd wat dat de reacties zijn.
1: Ja.
0: Hoe zit het met jou? Mieke, jij bent hier niet alleen. Je hebt ook tabakoloog Dirk meegebracht naar de studio. Wat zijn rol is, dat hoor je zo meteen.

0: Satelliet Suzy van Noordkaap.
1: Er staat nog 159 kilometer file, wat veel is. Naar Brussel, 10 minuten erbij. Op de E40 vanaf Ternat. Op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Waterloo en Groenendaal. Op de binnenring, 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij. Op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier trager richting Nederland tussen Sint-Annelinkeroever en Borgerhout. Richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen-Oost. En in Wallonië is er in beide richtingen drie kwartier vertraging bij La Louvière op de E42 Bergeluik.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Beetje vooruitblikken, want je kan nu al tickets kopen voor de Radio Bene, de Red Packing Concert, de Christmas Edition, jawel.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Dat is nog ver af, ik weet het, maar dan heb je wel de beste plaatsen. En dan zie je deze Lies, want zij komt daar ook zingen. Dit is haar nieuwste single, Good in Goodbye.

0: Barbara Dekse, met jou wil ik de hemel zien. Ons team Hoop wordt weer wat uitgebreid. Dat is het team van mensen die hoop geven in de strijd tegen kanker. Een team dat we samen met Stichting Tegen Kanker hebben opgericht. Vandaag hebben we het over stoppen met roken. Daarom zijn Mieke en Dirk hier. Dirk is tabakoloog. Die helpt jou dus ook van die rookverslaving af. En hoe dat werkt, ja, dat gaan we zo meteen vragen. Hè.
1: Overal waar je wandelt, loopt, slentert, hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen en maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio, proef het eten van onze voorouders en doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
8: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Roxette and the Look.
1: Heel wat rokers willen stoppen met roken. We gaan daar niet flauw over doen. We weten ook dat dat moeilijk is. En je hebt toch al meestal 5 tot 7 pogingen nodig om effectief over een rookstop te praten. Mieken is hier. Die zit in het Team Hope van Stichting Tegen Kanker. En heeft net de buddy deal uitgelegd. Dat je een buddy hebt die je steunt in het stoppen met roken. Waar je een deal mee maakt. En er zijn ook tabakologen die meehelpen begeleiden in het stoppen. En Dirk is een tabakoloog. Dag Dirk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Tabakoloog helpt dus met... stoppen met roken, hoe dan precies?
2: Wel, eigenlijk gaan we vooral kijken wat is het profiel van de roker. Ja. En dat is belangrijk om te weten dat er eigenlijk verschillende aspecten zijn. We zeggen altijd, roken is een ingewikkelde verslaving. Mm. Omdat je daar 3 pijlers hebt. Je hebt eigenlijk de fysieke afhankelijkheid. Hoeveel nicotine heeft jouw lichaam nodig? Je zit met heel wat gewoontes, bijvoorbeeld de sigaretten na de maaltijd. Maar je zit ook met een bepaald beeld, een bepaalde functie van die sigaret. En die wordt vaak niet gezien of niet voldoende gezien. En daar leggen we dan ook wel de klemtoon op. En dus gaan we altijd goed het profiel bekijken en dan een aantal voorbereidende stappen nemen, alvorens dat we echt gaan stoppen met roken.
0: Ja. Is dat vaak ook niet een spiegel voorhouden, wat jij dan doet?
2: Goh, ik zou zeggen eerder inzicht geven.
0: Ja.
1: Ja, waarom dat je die dingen doet?
2: Ja.
1: Maar is dat dan een soort van therapiesessie dat jij dan doet met de roker?
2: Goh. Eigenlijk zijn we een stukje therapie aan het doen, inderdaad. Ja, ja, mensen horen dat niet graag, want er zit altijd zo'n zweem van... ja, maar ik heb dat niet nodig rond. Ja. Ja. Maar eigenlijk, het is een moeilijke verslaving. Gewoontes veranderen is altijd een lastig traject, vraagt een inspanning. En dus net daarom is er zeker niks mis om daar ondersteuning bij te vragen.
1: Ja. Nu, Dirk, je bent tabakoloog, maar je bent zelf geen roker geweest. Hoe
2: Klopt.
1: Kan je dan... weten waar je het over hebt als je niet weet wat een verslaving is?
2: Wel, die vraag krijg ik wel meer. Ik zeg altijd, van, het gaat niet over mijn rookstop. Het gaat over de rookstop van de persoon die voor mij zit. Mm. Ja. We weten ook, zelfs was ik roker geweest en gestopt, wil dat niet zeggen dat mijn ervaring dezelfde zou zijn als degene die de roker heeft. En tenslotte, ja, jouw specialist moet niet alle ziektes van de wereld gehad hebben om een goede dokter te zijn.
0: Dat is waar. Zeg, we lezen gemiddeld 5 tot 7 pogingen dat er nodig zijn om te stoppen met roken. Wat geeft de grootste kans om te stoppen?
2: De grootste kans geeft eigenlijk begeleiding volgen.
0: Ja.
1: Dus we hebben het dan niet over medicatie of nicotinepleisters, mondsprays, ja. Alles wat boeken?
2: Wel, wij gaan sowieso altijd de verschillende ondersteuningsmiddelen presenteren aan de kandidaat rookstopper. Ja. Ja. We gaan samen beslissen welke middel gebruikt wordt of... er wordt geen middel gebruikt, dat is een vrije keuze.
1: Ja, ja. Ja.
2: Maar het belangrijkste stuk zit eigenlijk wel in de begeleiding. En uiteraard, mensen zeggen soms van... goh, stoppen op karakter is de enige manier. Als dat werkt voor jou, waarom niet?
1: Ja.
2: Maar we weten dat dat vaak de moeilijkste manier is... omdat je dan in een aantal gevallen toch wel geconfronteerd wordt... met die afkik aan de nicotine.
1: Ja. Goed, misschien kunnen we ook eens de hulp van onze luisteraars inschakelen, hè, want die hebben ook altijd zeer goede ideeën. Dus hoe ben jij gestopt? Op welke manier? Laat het ons weten in de Radio 2-app en dan leggen we dat straks eens voor aan ons team.

0: Nieuwe single van David van Dijk. Misschien staat hij binnenkort wel op het podium van Radio 2 Zomerrit. Wie zal het zeggen? Ik kan het niet geloven, dat is de titel. En wij hebben tabakoloog Dirk bij ons en Mieke van de Buddy Deal van Stichting Tegen Kanker. Het gaat over stoppen met roken.
1: Ja, heel wat reactie in onze app. We kregen een reactie van Barbara. Haar partner wil stoppen, maar ze vraagt zich af hoe kan zij steunen. Mieke, je hebt daar een 10-stappenplan bij jou liggen. Wat is de opvallendste tip daaruit?
2: Ja, eigenlijk is het zo, een goede tip is eigenlijk, zorg voor afleiding. Help de roker alternatieven vinden voor het roken. Dus wees daarin creatief. Als hij normaal gezien na de maaltijd altijd eerst buiten gaat roken, kan je zorgen dat je samen een andere activiteit inplant. Dus zorg voor afleiding en alternatieven.
1: Ja, ja. Wat zou jij Barbara aanraden, Dirk, als tabakoloog?
3: Wel, ik denk dat het belangrijk is inderdaad dat ze er wil zijn voor haar partner en even kijken samen met hem van hoe wil hij het liefst geholpen worden. Want sommige mensen zeggen van, goh, laat me maar gerust, spreek niet over dat roken, want het zou best kunnen dat ik op dat moment er net niet aan denk.
1: En dan
3: door
1: een
3: het aan te raken, inderdaad. Ja. Anderen zeggen van, goh, ja, de eerste dagen kreeg ik nog wat aandacht, maar daarna niet meer. Dus dat is heel individueel. Ja.
1: Ja.
3: En ik zou zeggen, leg ook niet te veel druk. Zeker bij mensen met medische problemen is het voor de buitenwereld soms onbegrijpelijk. Iemand heeft een zware diagnose gehad. Hoe komt het dat dat niet volstaat om te stoppen met roken? Die man of vrouw zit in een stresstoestand. We weten, bij extra stress ga je meer gaan roken. Dus wordt het extra moeilijk om te stoppen vaak.
1: Ja, goed. We gaan er straks over verder. Om 10:50 gaan we zo wat alle methodes om het stoppen voorlezen. Dus laat maar weten in de Radio 2-app.
0: Ja, er lopen er heel wat binnen, hoor.

0: wisten zij veel in 1979. Video killed the radio star, niks van. Radio nog altijd hier. The Buggles, zometeen nieuws.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
2: Maar schatje, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Je hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Wat is de beste manier om te stoppen met roken? Stuur maar door in de app van Radio 2. Al veel suggesties hoor. Anne is de boekhouding aan het doen. Een lijstje krijgen we zo meteen.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De rechtbank van Antwerpen heeft een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF veroordeeld voor zware pesterijen op het werk. Het 21-jarige slachtoffer dat nieuw was in zijn team werd vernederd, uitgescholden en fysiek belaagd. Het extreme pestgedrag eindigde met een poging tot wurging. De ploegbaas is over de hele lijn schuldig bevonden, zegt Christian Clément, advocaat van het slachtoffer.
1: De rechtbank heeft besloten dat de man voor alle telastingen schuldig kan worden verklaard. Dat wil zeggen, niet alleen de slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, niet alleen het pesten op het werk, maar toch ook de onterende behandeling, iets dat door de beklaagde nog betwist werd. En ja, wij hopen dat met dit vonnis heel duidelijk het signaal wordt gegeven dat eenieder die een vorm van verantwoordelijkheid heeft over collega's, zich daar ook naar gedraagt.
0: De rechter legde een werkstraf van 160 uur op. Dat is een zwaardere straf

0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
5: Ik ben al heel wat handelaren actief, dus het zal een harde competitie worden voor onze handelaar om zich daar tussen te zetten. Langs de andere kant zien we wel dat het ook kansen geeft voor onze handelaar om zijn product aan de man te brengen en ook te exporteren in een omgekeerde beweging naar andere Europese landen waar TikTok Shop reeds actief is.
6: De internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer gestegen na de nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en de aanvallen van Iran als reactie daarop. Een vat ruwe olie werd bijna 4% duurder. De afgelopen dagen daalden de prijzen nog omdat er toen net hoopgevende signalen kwamen over het staakt het vuren dat zou verlengd worden en de zeestraat van Hormuz die opnieuw zou opengaan voor toevoer van olie en gas. Daardoor zakken morgen de prijzen nog aan de pomp. Er gaat zo'n 10 cent per liter af. En de Oekraïnse president Zelensky is in Zweden om te onderhandelen over de aankoop van Zweedse gevechtstoestellen. Oekraïne wil 150 van die toestellen van de Zweedse vliegtuigbouwer Saab kopen. Omdat de levering pas over enkele jaren mogelijk is, bekijkt Zweden nu of het enkele gevechtsvliegtuigen van de eigen Zweedse luchtmacht vroeger kan leveren. Het is warm tot 31 graden vandaag, zonnig, na de middag wat stapelwolken, morgen even warm met kans op onweer, dan wel na de middag. Zaterdag hetzelfde weer, vanaf zondag frisser tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Hoogstraten, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
8: Ja. 11 uur voorbij, maar blijf druk op de weg hoor. 152 kilometer file nog altijd. Er staan her en der wat vertragingen naar Brussel. Bijvoorbeeld 10 minuten op de E19 vanaf Vilvoorde. Een kwartier extra op de buitenring rond Brussel. Tussen Waterloo en Groenendaal. Op de binnenring rond Brussel nog altijd tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Ook naar Antwerpen files. E19 vanaf Sint-Job. E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Link. En Berchem. In Wallonië is er in beide richtingen 3 kwartier vertraging bij La Louvière. Op de E42 is dat van Bergen naar Luik.
9: Radio 2, Anne en Daan.
10: Anne Rijmen en Daan Masset.
8: Radio 2. Ik zei een uur geleden, het lijkt een beetje alsof het al vrijdag is. En kijk, nu spelen wij The Cure met Friday I'm in Love.
11: Ah, wat een toeval zeg.
8: De chaos is compleet. Welkom op deze vrijdag, nee, donderdag voormiddag.

0: Niall Horan en Dinner Party.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Bij ons vandaag Mieke en Dirk samen met de Buddy Deal, Stichting tegen Kanker en Tabacologen. Want zij helpen jou te stoppen met roken. Daar hebben we het vandaag over. Vaak heb je toch al 5 tot 7 pogingen nodig om te stoppen. Een tabacoloog kan je daarmee helpen. Of check zeker eens de Buddy Deal.
0: Ja, maar we hebben ook heel wat andere manieren binnengekregen via de app van Radio 2. Luisteraars hebben veel manieren geprobeerd. We hebben Dirk ook bij ons, tabacoloog. Dus misschien moeten we eens overlopen wat er allemaal binnenkomt dan.
1: Ja, Paul heeft gereageerd. Hij is succesvol gestopt met het behulp van Champix. Dat is een specifieke rookstopmedicatie. Krijg je op voorschrift en rookt nog steeds niet. Dat ken je, Dirk, maar dat heeft veel bijwerkingen.
2: Ja, absoluut. Het is een van de klassiekers onder de pure medicatie. Ja. Mm-hmm. Is inderdaad een heel specifieke rookstopmedicatie. Heeft voor de rest te weinig interactie met andere medicatie. Maar inderdaad, potentieel een aantal bijwerkingen zoals misselijkheid en nachtmerries.
1: Ja. Ja, ja.
2: Wordt ook opgebouwd over een periode van 2 weken. En de bedoeling is om te stoppen op het einde van die 2e week.
1: Ja, voor sommigen helpt het. Jeffrey en heel wat anderen laten weten dat ze gestopt zijn met boeken te lezen. Waarom mm-hmm. het bekende van Alan Carr, Stoppen met Roken. Hij zegt, 25 jaar geleden gelezen, geen sigaret meer aangeraakt. Dat komt vaker binnen, dat boek. Is dat een bewijs dat je aan een gewoonte moet werken?
2: Wel, in het boek gaat men inderdaad vrij hard in op het veranderen van gewoonte. En vooral de link die er bestaat tussen bepaalde situaties, bepaalde momenten, bepaalde vrienden soms en het roken. Hè. Dus eigenlijk is de bedoeling om dan die link door te knippen of toch zo zwak mogelijk te maken, zodanig dat dat weinig of geen trigger meer vormt.
1: Ja. Mm.
0: Karin laat ook nog weten, de beste buddy die je kan wensen is een tabacoloog. Aanrader voor wie echt wil stoppen.
1: Ja, kijk, dat is weer een
0: super
1: deal.
0: Bloemetjes voor jou, Dirk. Ja. We hebben Chantal aan de lijn hangen. Dag Chantal, goedemorgen.
3: Goedemorgen iedereen daar.
0: Hi, jij bent van de ene dag op de andere gestopt en de aanleiding was een hondje?
3: Ja, inderdaad.
0: Jij wilde stoppen voor je hond. En ja, hoe is dat gelopen?
3: Wel, ik wou een klein hondje. Wij hadden al een labrador. Maar ik wou een klein hondje. En ja, mijn vriend zei van, ja, nee, we hebben die grote hond. En nee. En ik zei van, ja, maar ja, die labrador, dat kan niet op mijn schoot. Ik kan dat niet knuffelen. Ik wil een hondje en dat kan knuffelen. Ja, nee. Ik zeg, had ik een ingeving van, kijk, ik ga stoppen met roken. Daar had hij al heel lang over gezegd, dan stopt dan ik ermee. En ja, ik zei, ik ga stoppen met roken. Ja, zegt hij. Ga stoppen met roken, mond hier. En hij weer begint. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik zweer het u, als ik weer rook, mocht je dat hondje wegdoen.
0: Oh, maar kijk,
3: ondertussen zijn we 12 jaar verder. En als ik kito, loopt hij nog vrolijk rond.
1: Ah, zeg. Het is eigenlijk, Mieke, en jij van de Buddy Deal, dat is wat je daar straks zei. Hè? Zij heeft eigenlijk, Chantal heeft een deal gemaakt met haar partner. Als ik stop, dan. Dus
4: perfect.
1: Daar zitten jullie ook op. Hè?
4: Ja, perfect. En mooi, met de hond kan je dan gaan wandelen. Het is een heel goede afleiding, dus ideaal.
1: Ja, ja. Rudy en Marnix, die zijn beide gestopt met roken door laserstralen in de oren. Had ik nu nog niet gehoord. Werkt dat, Dirk?
2: Wel, blijkbaar voor die mensen werkt dat. Hè. Wij baseren onze tabacoloog altijd op de wetenschappelijk bewezen methodes. Ja. Uh-huh. Die vallen daar niet onder. Maar als het werkt, waarom niet? Hè?
1: Ja, we hebben nog een beller, dat is Gerda.
0: Dag Gerda, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hi, gestopt in 1991. Je hebt uitgerekend hoeveel geld dat jij daarmee ging uitsparen. Hoe voelde dat om te stoppen?
5: Dat was voor mij een hele opluchting. Ik zat toen in een nogal depressieve periode. Ik had een loopbaanonderbreking. Ik verdiende minder dan dat ik mijn huur moest betalen. En ik zat te klagen en te zagen in de tuin met een sigaret in mijn handen. En toen dacht ik van, hola, dat kost geld. Ik heb uitgerekend wat dat kostte. En ik heb die sigaret onmiddellijk uitgedaan. Ik heb er nooit nog één aangeraakt.
1: Ja, ja.
5: En van het geld dat we gespaard hebben, hebben we wel een tweedehands Porsche gekocht.
1: Ja, maar ja, je lacht eigenlijk. Een pakje nu kost 13 euro. Ik heb dat even uitgerekend. Stel dat je een pakje per dag rookt, dat is 390 euro per maand. Zeg, daar kun je al eens een auto mee afbetalen, denk ik dan.
0: Ja.
1: Dat is toch waar?
0: Ja,
1: dat is waar, tuurlijk.
0: Misschien kan dat ook een tip zijn, reken het eens allemaal uit. Geld kan ook een overtuiging. Hier wordt geknikt in de studio.
1: Ja,
2: klopt,
1: ja,
2: ja. En niet alleen geld, maar ook gewoon de tijd. Hè. Rokers spenderen gemiddeld 2, 3 tot 5 minuten per sigaret. 20 sigaretten wil zeggen 100 minuten.
1: Wat dat je eigenlijk iets anders kunt doen, natuurlijk.
2: Klopt.
1: Ja, dat is met al die verslaving, met je gsm ook. Hè. Dat is toch te belachelijk, hè. eigenlijk, hè, dat je daar tijd in steekt.
0: Ja.
1: Goed, wil je stoppen met roken? Check dan de Buddy Deal of maak een afspraak bij de tabacoloog. Ook je huisarts kan je daarin begeleiden. Weet dat je in het begin wat kan falen, maar het is niet erg, geef niet op. Want na een maand stoppen ben je vertrokken. Hou vol, we staan allemaal achter jullie en heel veel succes. Dirk en Mieke, dank je wel om hier te zijn.
0: En meer informatie over de Buddy Deal vind je op de website van Stichting Tegen Kanker, neem ik aan, hè, Mieke.
4: En buddydeal.be, inderdaad.
0: Voilà. Allen daarheen, dank je wel jongens.
2: Thanks.

0: Ja, dat kan tegenwoordig. Ja, Dancing in the Moonlight, want het zijn heldere avonden.
1: Ah, goeie nachten, manneke.
0: Zijn het goede nachten?
1: Ja, ik had vannacht een goede nacht.
0: Ik ben blij dat jij een goede nacht had.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
5: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
3: James Cook.
6: Bij ons komt iedereen uit de kast.
3: Bjorn Soenes.
7: Dit is voor het eerst in lang thuis.
3: En Steffi Merci.
8: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
9: Als de muren konden praten.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
7: Welkom in onze mooie stulp.
3: Op Radio 2.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: Ja, jongens, weer op een topzomer als je naar buiten kijkt. Hè. Of je bent misschien buiten op dit moment. Whitney Houston en How Will I Know. Blijft dat spelletje duren, Bram?
1: Ja, en ook als ik naar de getalletjes kijk, mag je inderdaad spreken van zomerweer. Hè. Zomers warm, 26 tot 30 graden vandaag. Die 30 graden die gaat voor het westen zijn, zo langs de grens met Frankrijk. Daar zitten ze in de warmste lucht van allemaal. En ook aan zee vandaag toch wel wat warmer dan gisteren, want het verkoelende effect van de zeebries die is daar vandaag veel minder aanwezig. Dus ook aan de kust vandaag 27 tot 29 graden met een zwakke bries uit het oosten tot zuidoosten. We gaan een paar stapelwolken krijgen, vooral langs de grens met Frankrijk en ook in het zuiden van het land. Misschien heel lokaal een buitje in het zuiden, maar ik denk dat het op de meeste plaatsen wel droog gaat blijven. Vanavond en vannacht krijgen we wat hoge wolkenvelden. Het blijft zeer zacht vannacht. In de landelijke gebieden liggen de minima rond een 16 à 17 graden, maar in de grotere steden behouden nog altijd 19 of 20 graden. Dus ja, echt wel een zachte nacht. En dat is al een voorbode voor morgen. Morgen is toch wel, ja, zo de apotheose van het warme weer. Het wordt een zwoele dag. De luchtvochtigheid die gaat de hoogte in, dus we gaan zweten. De luchttemperaturen gaan naar 30 tot 33 graden.
0: Maar jongens.
1: Ja, dus echt wel puffen morgen. Het zal minder draaglijk zijn dan de voorbije dagen. Aan zee 26 graden met geleidelijk aan wat meer wolkenvelden. Eerst wat hoge wolken, middelhoge wolken, maar dan komen er ook stapelwolken bij. En aan het eind van de namiddag en ook 's avonds en 's nachts verwachten we dan toch wel van die warmte onweder. Ik denk tegen morgen en later dan de middag nog niet al te veel, maar vooral in de nacht naar zaterdag en ook zaterdag, ja, dat zeer onstabiele weer, hè, met toch wel een aantal stevige onweersbuien, warmteonweders, ook zaterdag dus, met 25 tot 29 graden dan nog altijd in Vlaanderen en Brussel, aan zee 21 graden, dus een heel onstabiel begin van de week, van het weekend liever, maar zondag ziet er dan, ja, beter uit. Nog een aantal buien voor Wallonië, maar in Vlaanderen en in Brussel meestal droog weer, met zon- en wolkenvelden en nog 24 graden, dus de warmte, de hitte is dan wel verdreven. En ook begin volgende week, ja, meer aangename temperaturen. Maandag bijvoorbeeld 23 graden met zon- en wolkenvelden. Vanaf dinsdag zou het wat wisselvalliger worden, dus regelmatig periodes van regen of buien dan.
2: Ja, oké, is goed. Ik zeg het, is goed voor de examens.
1: Ja, dat wisselvallige weer zeker, ja.
2: Ja, oké.
3: Oké.
4: Europa Bank. De bank die durft.

0: Dat vind ik een nummer voor dit weer. Dat vind ik, ja, zo wat golven van de zee. Zo.
1: Geef mij maar de Beach Boys.
0: Ah, ik vind het
1: ook goed, hè?
0: Ja, goed. 156 kilometer file nog altijd. Dat is druk. Er zijn nog vertragingen van een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Waterloo en Groenendaal. Komt door een defect voertuig op de binnenring tussen Grotbijgaarde en Tervuren. Ook naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Berchem. In Wallonië is er in beide richtingen 3 kwartier vertraging bij La Louvière. Op de E42 is dat Bergeluik. Je luistert naar Radio.

0: Kijk, zie jongens, nog meer zomerse muziek. Je zou bijna spontaan een reisje boeken voor de Radio 2 Winterbreak eind januari.
1: Oh, in Calpe.
0: In Calpe, ja. Als je mee wil met Anne en Daan, het Radio 2-kanaal op 14 Max, daar kan je jouw plaatje boeken, jongens. Er zijn nog een paar plaatsen. Maar wacht ook geen weken meer. Dat is zo grappig.
1: Dat vind je fijn, hè?
0: Ah. Op reis.

0: Mannekes, ik heb het gehad. Echt, ik heb het gehad.
1: Wat?
0: Dat zingt hij toch? Ça plein pour moi. Plastic Bertrand.
1: Oké.
0: Is dat niet, het is genoeg geweest voor mij? Is mijn Frans zo slecht?
1: Ik weet het niet. Ah, ja.
0: Van jou is dat minstens zo slecht.
1: Dat dat op het lijstje op de Calpe5 staat.
0: Ah, heel goed, heel, heel goed. Als je wil boeken, het Radio 2-kanaal op VRT Max. Maar goed, eerst naar vanavond, na het journaal op VRT1, weer het programma Iedereen Zomert. Met daarin de stoel. Je weet wel, de strandstoel die ergens in Vlaanderen staat opgesteld. Jij moet die zoeken, want de vraag is, waar staat de stoel? Ah, wel, daar krijg je elke voormiddag bij ons hier een tip.
1: Ja, ook vanavond, hè, maar dus ook bij ons opgelet. Want wil je een stapje voor zijn op de kijkers van vanavond, spits dan je oren, want hier komt de tip voor de stoel.
0: Beluister.
1: Oké, maak het wat stiller. Dan valt het meer op.
0: Oké.
1: Onze vakken zijn gelijk, maar onze kleurtjes telkens anders. Zeg je een rummikub of zo?
0: Onze vlakken zijn gelijk.
1: Onze vlakken zijn gelijk, maar onze kleurtjes telkens anders. Doet mij denken aan zo'n rummikub.
0: Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik ben aan het denken, staat er ergens een reus grote rummikub in Vlaanderen?
1: Zo obvious zal het toch wel niet zijn? Maar ga ik in de stoel zitten, hè?
0: Kijk, wij weten het zelf niet, lieve vrienden. Veel plezier als je vanavond de stoel wil zoeken. Waarschijnlijk kijk je vanavond naar tv, zie je de stoel staan en dan zeg je, ah ja, nah, nu snap ik de tip.
1: Tuurlijk.
0: Na het journaal Iedereen Zomert op VRT1.
2: Elke dag telt voor twee. Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
3: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
2: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
4: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
2: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
5: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
2: Alles goed?
6: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
2: Alles goed?
6: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
8: Ritchie, citroen met framboos.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
3: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Elke dag telt voor twee.
12: Radio 2.

0: Boyzone en Picture of You. Ja, we hebben klachten gekregen.
1: Oei, oei.
0: Ja, twee rechtzettingen die we moeten doen over de show van vandaag nog wel. We hadden het net over de tip voor de stoel van vanavond.
2: Ja, van die gekleurde vlakken.
0: Ja, we hebben gezegd, ja, dat is zo'n rummikub of zoiets. Hè?
2: Dat is geen rummikub, nee. Dat is een spel.
0: Ja, Lieven laat weten, dat is een Rubik's Cube.
2: Ja. Yes.
0: Dus voilà. Ja. Rechtzetting nummer 1, rechtzetting ja. nummer 2. Het ging net over Plastic Bertrand, Saplein Pourois. Ik dacht dat wil zeggen, het is genoeg voor mij. Saplein Pourois. Blijkt net het omgekeerde te zijn. Dat wil zeggen, het gaat goed met mij.
2: Ah, voilà.
0: Dus bij deze. Rechtzettingen gebeurt. Service ja. 10 op 10. Alsjeblieft. Dank u wel.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, tijd nu een beetje voor wat rust. Ah, dat hoor ik graag. Een streep klassieke muziek. Kijk.
0: Ik ben fan van filmmuziek. Wat ook klassieke muziek is in zekere ja. mate. Maar zo af en toe zo eens even klaren.
2: Ja, ik word daar nog wel rustig van. En toen mijn kinderen klein waren, ambetant en druk, dan zette ik altijd Clara op en het was meteen gedaan.
0: Ah.
2: Ja, dat is een tip die je toch ter harte kan nemen met jouw twee kleine bengels.
0: Ja, de tip van tante Anne, die nemen we mee.
2: Ja.
0: Dag Sarah van Ketnet.
3: Hallo.
0: Hallo, jij gaat
3: helemaal
0: ons...
3: helemaal
0: zin. Ah, maar goed, hè.
2: Dat is waar, hè.
3: Goed, ja.
2: Dat is een tip tegen de emoties kunt gebruiken, hè. Ja. In een podcast.
3: Ja.
2: Zeg, Ketnet Junior, Sarah, jullie hebben een nieuwe reeks rond klassieke muziek. Maestro Fortissimo met rapper Emma.
3: Ja. Klopt.
2: Wat gaat ze doen?
3: Emma gaat aan de hand van klassieke muziek dagdagelijkse probleempjes proberen oplossen. Dus dat kan gaan van iemand die niet zo goed 's morgens wakker wordt, die graag wat langer blijft liggen, daar op een muzikale manier een oplossing voor vinden.
0: Die krijgt dan de vijfde symfonie van Beethoven naast haar bed. Maar leuk.
3: Ja, super tof. Op die manier leren jonge kinderen toch ook klassieke muziek inderdaad kennen. Hè?
2: Ja, want dat wordt live ingespeeld blijkbaar door het Youth Orchestra Flanders.
3: Ja. Ja.
2: Wow, zeg.
3: Cool, hè?
2: Dus ze hebben dat opnieuw ingespeeld eigenlijk.
3: Ja.
2: Netjes, zeg. Ziet wat jij gaat proberen, Daan?
0: Ik vind dat wel een heel leuk concept, inderdaad.
3: Tof, hè?
0: En laat ze kennis maken met componisten waar ze waarschijnlijk nog nooit hebben van gehoord.
3: Voilà.
0: Want ja, die denken allemaal, het is allemaal Camille en K3.
2: Ook componisten.
0: Maar neem... Ja, ja, tuurlijk. Maar het is ook Mozart.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
3: En ze leren dan ritme kennen en allemaal spelenderwijs. En ondertussen worden problemen opgelost. Dus dat is wel tof.
2: Problemen oplossen met klassieke muziek. Ik ga het thuis ook proberen. De zomer komt eraan. Voor zij die je toch niet kan overtuigen met klassieke muziek, is er het Ketnet Zomerfestival.
3: Ja. Op 24 juni. Ja, op een woensdag namiddag is dat. Dus als je nog geen plannen hebt, zet het in je agenda. Allemaal leuke optredens van Like Me, van de vernieuwde Ketnet Band ook. Dat is ook wel leuk.
2: Ja,
3: want dat is een nieuwe samenstelling. Kan je die eens bezig zien. Maar er zijn ook verschillende zones. Want meestal, als je kinderen hebt van verschillende leeftijden, dan gebeurt dat wel eens dat je denkt, oh nee, dan moet ik heel het gezin meepakken en iedereen gaat zijn ding daar vinden. Maar op het Ketnet Zomerfestival wel, want er is een funzone, een gamezone, een chillzone en ook een Ketnet Juniorzone voor de allerkleinste. Okay. En daar ga ik samen met Bavo en Zola optreden. We gaan daar ook knutselen. Kaatje en Victor en Camille gaan er ook zijn. Dus je kan eigenlijk heel je kroost meepakken.
2: Ja. En waar is dat weer?
3: Domein Puinbroek.
2: Ah, Domein Puinbroek.
3: Ja.
0: Weten we zijn, Wachtebeken.
3: Voilà.
2: Ah ja, daar was laatst nog het Nerdfestival.
0: Nerdlandfestival, inderdaad. Hetzelfde domein.
2: Daar is dat goed.
3: Ja, ik heb ook nog een leuk nieuwtje.
2: Ja. Hè?
3: Want natuurlijk kan je daar tickets verkopen op ketnetvoorouders.be. Zeg ik dat juist? Of was het nu VRT Max? Dan ga ik even spieken.
2: Ketnetvoorouders.be.
3: Ketnetvoorouders, ja. Ja.
2: Ja.
3: Maar ik ga vandaag ook een gezinsticket weggeven.
0: Oh.
3: Tof, hè?
2: Daan heeft een gezin.
3: Voilà.
0: Maar wij mogen niet deelnemen aan onze eigen wedstrijden.
3: Ah, voilà. Maar we zullen, de luisteraars van jullie programma misschien een kleine voorsprong geven.
2: Ja.
3: Door hier ook de wedstrijdvraag te verklappen. In welk programma op Radio 2 lanceerde ik deze wedstrijd?
2: Dat is echt moeilijk, hoor. Is dat dan met spaties, met hoofdletters? Stelt dat ook allemaal mee? Of is het echt of is het de eerste of de derde? Of amai, zeg. Ja,
0: of is het een strikvraag?
3: Nee, geen strikvraag. Het is echt een mooie gest.
0: Alright, meedoen kan via de Doe Mee-pagina op VRT Max. Moet je maar eens gaan kijken.
2: Ja, op de quizvraag. Hè. Dus het antwoord op de quizvraag, die Sarah net heeft gezegd, kan je via VRT Max doorsturen. Emily? Ja, zegt Emily.
0: Dat is de baas van de show. Goed, Sarah van Ketnet, dankjewel. Alle info voor wat je naartoe kan de komende weken. Ketnetvoorouders.be, ga daar maar eens kijken.
3: Yes.
0: Daar vind je alles terug.
3: Voilà.
0: Dag Sarah.
3: Tot Sarah.

0: Ja, jongens, het zit er alweer bijna op met deze Phil Collins en Studio. Radio 2. Want het is bijna 12 uur. En wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan?
1: Ja, we hadden vandaag weer Team Hope van Stichting Tegen Kanker over rookstop. Dat je echt wel kan stoppen met roken, hoor. Na 3 dagen stop is de nicotine uit je lijf, maar je lichaam moet dan wel nog ontwennen. En vooral ook je hoofd. Dus verander je gewoontes, dat was de grote tip. Telefoneer je al rokend of rook je telkens met een koffie of na het eten, doorbreek dan dat patroon. Dat zei tabakoloog Dirk die bij ons was. En verder kregen we ook veel rookstoptips van de luisteraar. En iedereen zegt eigenlijk hetzelfde. Geef niet op, je gaat blij zijn als het gelukt is.
0: Succes als je eraan wil beginnen. We weten ook dat ça plein pour moi betekent dat het goed met je gaat. We hebben een lesje Frans gekregen, gratis en voor niks. Dat gaat volgende week trouwens nog van pas komen, want dan gaan we iets doen met onze Waalse vrienden. C'est chouette ça. En van bonjour en zo. Dat is voor volgende week. En we weten ook dat je een gezinsticket kan winnen voor het Ketnet Zomerfestival op de Doe Mee pagina van VRT Max. Zometeen de collega's in jouw regio, met ook een update van Margot van de regio voor de collega's in Oost-Vlaanderen. Tot morgen!
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuis.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
3: Yeah. En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolle van vlaggen en soldaten. En...
3: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Krevel.
7: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel, leef beter. Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
9: Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Bashir Abdi liep in maart een nieuw Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat de afstand 200 meter te kort was. Dus wegrecord.
12: Elke dag, telk voor twee.
13: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Een voormalige ploegbaas bij BASF is veroordeeld voor extreme pesterijen. En Europese ministers bespreken vandaag welke rol de EU kan spelen in vredesgesprekken met Rusland. In Antwerpen is een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF veroordeeld voor zware pesterijen op de werkvloer. Hij krijgt een werkstraf van 160 uur en een boete. Met het vonnis wil de rechtbank een duidelijk signaal geven dat pesten ontoelaatbaar is. Meer uitleg door Marieke van Kouwenbergen.
14: Eind 2021 stapte een jonge werknemer naar de politie na een incident op het werk. Zijn ploegbaas had een plastic zak over zijn hoofd getrokken en hem bijna gewurgd. Hij werd daarvoor ook al maandenlang vernederd, uitgelachen en fysiek belaagd. Onaanvaardbaar, zegt zijn advocaat Christian Clément.
15: De man is de eindverantwoordelijke van een toxische werksfeer. En ik denk dat daar vandaag de rechtbank heel duidelijk paal en perk aan heeft willen stellen.
14: De ploegbaas werd onmiddellijk ontslagen. Volgens zijn advocaat John Maas besefte hij nadien dat hij fout was.
16: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen.
14: Dat de ploegbaas zich liet meeslepen door een groepsdynamiek volgde de rechtbank niet. Hij creëerde zelf een onveilige werksfeer. Daarom krijgt hij nu 160 uur werkstraf. En die straf aanvaardt hij ook.
13: Er zijn huiszoekingen aan de gang bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard en ook thuis bij de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij, schepen Lotfi Mostefa van de partij PS. Vorige week had de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar problemen bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het onderzoek kwam er na een reportage van het VRT Nieuwsprogramma.
17: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
19: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
20: Immos.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
7: Voor onze handelaar om zijn product aan de man te brengen en ook te exporteren in een omgekeerde beweging naar andere Europese landen waar TikTok Shop reeds actief is.
8: Eerder vandaag had Testaankoop al bezorgd gereageerd op de komst van de TikTok Shop, omdat veel mensen er mogelijk impulsievere aankopen zullen doen waar ze achteraf dan spijt van hebben. De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel Temu een boete van €200 miljoen op, omdat die te weinig doet om de verkoop van illegale producten tegen te gaan. Uit anonieme controles blijkt dat je vanuit Europa vrij gemakkelijk producten op Temu kan kopen die eigenlijk niet voldoen aan de standaarden van de Europese Unie. Zo bleek babyspeelgoed bijvoorbeeld te veel chemische stoffen te bevatten. De Europese Commissie heeft Temu nu nog tot eind augustus gegeven om met een actieplan te komen, anders zal de webwinkel dus een boete van €200 miljoen krijgen. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken praten vandaag in Cyprus over welke rol de Europese Unie zou kunnen spelen in vredesgesprekken met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Er is de voorbije weken druk gespeculeerd of de EU een soort vredesgezant mee aan tafel zou moeten zetten met Oekraïne. Rusland had zelfs al een persoon voorgesteld. Maar volgens Europees buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas moeten we ons niet laten leiden door Rusland.
9: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not. Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. That's why the substance is much more important than who.
8: Kallas vindt dat we ons moeten focussen op de inhoud van de gesprekken. De Oekraïense president Zelensky is in Zweden om te onderhandelen over de aankoop van Zweedse gevechtstoestellen. Oekraïne wil 150 Zweedse gevechtstoestellen van vliegtuigbouwer Saab kopen. Omdat de levering pas over enkele jaren kan, bekijkt Zweden nu of het enkele gevechtsvliegtuigen van de eigen luchtmacht al vroeger kan leveren als tijdelijke oplossing. Oekraïne zal de Europese lening van €90 miljard gebruiken voor de geplande aankoop. In Winterthur bij Zürich in Zwitserland heeft een man van 31 3 mensen neergestoken. De politie heeft hem intussen gearresteerd. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over waarom de man de 3 mensen neerstak. In Italië is code rood afgekondigd voor de hitte in Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen erop tot boven de 30 graden. De overheid raadt aan om er uit de zon te blijven en lichamelijke activiteiten te vermijden. Ook in andere delen van West-Europa is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. De Wereldmeteorologische Organisatie van de Verenigde Naties voorspelt in een nieuw rapport dat ook de komende 5 jaar opnieuw recordwarm zullen worden met lange periodes van droogte en bosbranden. Het weer bij ons, ook warm, tot 30 graden in het centrum van het land en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden met na de middag meer kans op buien of onweer en ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Vooraan in dit nieuws zat de veroordeling van een voormalige ploegbaas van BASF in Antwerpen. Hij is schuldig bevonden aan zware pesterijen van een nieuwe collega. De man krijgt een werkstraf en een boete. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
10: Toon, dankjewel.
11: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
12: Weet wat er leeft in jouw buurt.
11: Wouter Landuit.
13: Stel, je loopt een nieuw Belgisch record op de halve marathon en achteraf blijkt dat het parcours 200 meter te kort was. Dat is toch om je sportschoenen op te vreten, denk ik dan. Bashir Abdi kan erover meespreken.

0: Ik denk het niet dat we alleen zijn vanmiddag, Tiffany. Heel Oost-Vlaanderen luistert mee. I think we're alone now. De ontkokeling van de dag was voor onze Gentse loper Bashir Abdi, denk ik. Blijkt dat hij dan toch geen nieuw Belgisch record gelopen heeft op de halve marathon. Bashir liep die afstand tijdens de Bashirsrun in Gentbrugge op 8 maart in 59 minuten en 28 seconden. Dat is 23 seconden sneller dan zijn eigen Belgische record dat hij eerder vestigde. Maar ja, die nieuwe tijd telt niet, omdat de afstand van het parcours niet klopte. De streep kwam 200 meter te vroeg. Dus werd zijn tijd naar boven bijgesteld en verliest Bashir dus zijn nieuwe Belgische titel. En dat is spijtig natuurlijk.
1: Het is heel jammer om dit te horen. Want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
0: Ja, een echte sportman. Maar ook voor de organisatie is dit flink balen, kan ik me voorstellen. Bert Misplon, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Wouter. Ja, absoluut balen. En ik denk dat Bashir het heel mooi verwoordt. Het is balen, maar het draait inderdaad wel om juistheid. We willen een correcte afstand. En daar hebben we ook als organisatie altijd naar gestreefd. We hebben het officieel laten opmeten, het parcours. Dus we hadden ook het certificaat dat de afstand juist was. Maar er was jammer genoeg twijfel. En twijfel is nooit goed.
0: Ja. En als je nu gewoon van krom een aas gebaard had, zoals ze dan zeggen, was het dan niet gewoon gepasseerd?
2: Ja, dan was de kans groot dat het gepasseerd was, maar dan was het altijd ergens blijven hangen dat er twijfel bleven staan over het record. En ook voor Bashir is denk ik heel belangrijk dat het gewoon helemaal 100% zeker is, helemaal duidelijk. Ja. En we hebben die heropmeting, dus we hebben afgestemd samen met Belgium Athletics, met World Athletics. We hebben een van de meest gerenommeerde opmeters ter wereld. Die heeft het parcours van de Marathon van Londen opgemeten. En ook van de Olympische Marathon in Parijs. Dus echt wel ja, de naam in
0: de referentie.
2: De referentie die ze twee weken geleden komen opmeten. Dus we kwamen uit dat de oorspronkelijke opmeting toch correct was. Dus,
0: dus het was eigenlijk eerst geen probleem dan? Of?
2: Wel, dus er was bij de opmeting twijfel. Dan is er door de timer en door de jury de avond voordien afgestemd en zegt van kijk, we gaan een extra mat leggen. Wij hebben als organisatie gevraagd, behoud ook de originele mat. Dus we hebben twee
0: aankomsten
2: eigenlijk. Hebben. Ja. En we gaan ook niet communiceren naar de atleten dat de aankomst veranderd is. Dus we hebben eigenlijk atleten laten aankomen waar nu ook de tijd is. Dus ze hebben allemaal hun officiële tijd die ook door World Athletics wordt erkend. Dus op dat vlak is het, hebben denk ik de juiste stappen gedaan dat we als organisatie konden nemen. Alleen jammer dat het ene wel het basisrecord was, het andere dan niet meer. Dus naar communicatie toe is het, en vanuit of daten toe, ja, is het jammer.
0: Ja, Bashir is een goede vriend van jou, hè?
2: Absoluut.
0: Ja, ja. Goede vrienden zeggen altijd hun gedag tegen elkaar. Was hij toch niet heel teleurgesteld?
2: Ja, hij was teleurgesteld, maar ik heb hem mee in het trek genomen. Ik heb ook aangegeven, Bashir, kijk, er gaat nog een heropmeting zijn, want die twijfel, die willen we niet. Hè. We willen dat het 100% duidelijk is dat het het record is. En Bashir stond daar ook achter. En ik heb hem ook als eerste dan geïnformeerd. Dus Bashir weet het net zoals ik, twee weken van de opmeting. En we hebben dan samen met World Athletics de communicatie afgestemd. En Bashir is ook wel die atleet. Hij wil dat het correct is. Hij wil dat sport op een faire manier wordt beoefend. En hij zou ook niet meer kunnen in leven hebben als dat record was blijven staan en niet klopt.
0: Dus, en dat siert hem natuurlijk.
2: Absoluut, absoluut. Het is een grote meneer.
0: Is er volgend jaar weer een Bashirsrun?
2: Zeker en vast. Volgend jaar. We hebben nu 6 edities georganiseerd. Echt de topwedstrijd in België. We gaan daarmee door. We gaan het alleen nog beter maken. En we hebben geleerd dat we het parcours in één trok moeten opmeten. Zodat we niet meer moeten optellen, aftrekken van stukjes. We gaan het altijd controleren achteraf met de juryleden. En misschien zelfs nog binnen 2 weken gaat er een nieuwe editie van de Bashir's Summer Run door, hier aan de watersportbaan. En daar hebben we het parcours ook op gemeten. En misschien voor veel Gentenaars...
0: 5 kilometer, hè, zoals iedereen zegt.
2: Voilà, de watersportbaan 5 kilometer. Het is ongeveer 5 kilometer op 5 meter of 6 meter na. Het is 4994 meter. En wij gaan dus 6 meter voor de finish starten en dan nog een rondje. En dan ga je exact 5 kilometer hebben bij de Bashir Simmeren op 13 juni. En ook iedereen is daar welkom.
0: Voilà, ze gaan jullie niet meer liggen hebben. En nee. Bashir ook niet. Nee. En hij heeft bij deze een nieuw doel. Gewoon volgend jaar een nieuw record.
2: Volgend jaar gaat hij weer knallen. Absoluut. Voilà. Daar geloof ik helemaal in.
0: Bert Misplon, dankjewel om tot hier te komen vanmiddag. En de groeten aan Bashir. Hè.
2: We gaan het doen. Dankjewel, Wouter.

0: opslag verkocht, die Romeo's. Ik zag jou maar even. En dit vond ik ook wel opvallend vanmorgen in het nieuws hier uit Oost-Vlaanderen. De gemeente Wetteren verandert binnenkort van referentieregio. Nu hoort Wetteren bij de regio Gent, maar eigenlijk wil die gemeente liever bij de Den-regio horen. Om daar meer samen te werken met de Dender-gemeenten op het vlak van afvalophaling bijvoorbeeld, maar ook cultuur, om maar iets te zeggen. Burgemeester De Geyter klinkt alvast heel overtuigd, hoor.
1: Onze historische band met de Den-regio die staat vast. Historisch gezien, cultureel gezien, economisch gezien. Don't change a winning team, zou ik zeggen. Maar dat team werd dan eventjes gewijzigd. Allemaal snel op twee avonden tijd. Ja, zo loopt dat niet. Dat is geen management.
0: Voilà. Ja, Wetteren ligt aan de Schelde, maar ze hebben er blijkbaar toch eerder een Dender-gevoel, verrassend genoeg. Maar misschien hoef je inderdaad helemaal niet aan de Dender zelf te liggen om dat te hebben. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat is, dat Dender-gevoel. Hoe zou jij dat omschrijven in één woord of in een paar woorden? Wat is dat voor jou, het Dender-gevoel? Nu al benieuwd wat je me doorstuurt in de app van Radio 2.
2: Van 2 tot en met 18 juli laat Gent Jazz de bijlokensite weer zinderen. Met onder andere Sela Sue en The Gallants en Van Morrison. Hey, where did we go? Maar ook met Patti Smith, Alabama Shakes en John Legend. Can you give me all? Axel Red, Ludovico en Audi, Angus en Julia Stone en Tamino. Tickets en info via gentjazz.com. Samen met Radio 2.
3: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met uw galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
7: Elke dag telt voor 2.
8: Radio 2.

0: Er is maar één antwoord op die vraag en dat is overduidelijk. Ja, natuurlijk, Voulez-vous van ABBA. En zijn we goed bezig hier in Oost-Vlaanderen? Ik denk het wel, hè, want heb je het gelezen? Op VRT Nieuws, Gent doet mee met de wereldtop op technologisch vlak. Er is een nieuwe internationale ranking waar Gent op de 4e plek staat in Europa en zelfs 10e wereldwijd. Dat zijn mooie cijfers. Stadjournalist Bart Schoppen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Jij bent helemaal in die techsector gedoken. Ik ken er persoonlijk niks van, dus vertel het mij, wat maken ze hier allemaal in Gent?
1: Ja, ze maken van alles en er zijn ook dingen die je echt al kan kopen. Zo is er bijvoorbeeld een bril die met één druk op de knop ook een leesbril wordt. Het is een Gents bedrijfje Morrow dat dat concept heeft bedacht en het is een elektronisch systeem dat met vloeibaar kristal werkt. Een soort van medische technologie. En dat is net ook een sector waar Gent heel sterk in is. Nog dingen die al in de winkel liggen of binnenkort te koop zullen zijn. Zeep gemaakt uit oud frietvet. Of meststof voor planten gemaakt uit genetisch gemanipuleerde bacteriën.
0: Oeh.
1: Of, Wouter, ik ben nog niet klaar, echte kaas zonder dat er een koe aan te pas komt.
0: Zalig. Allemaal made in Gent.
1: Ja.
0: Klinkt wel een beetje science fiction, moet ik zeggen.
1: Ja, er is nog, hè, want als je dit al straf vindt, er is nog veel meer. Nog in Gent bijvoorbeeld een bedrijf dat biologische inkt maakt om 3D mee te printen. Dat betekent dat ze dat gebruiken om kraakbeen, botten, maar in de toekomst mogelijk ook organen te printen. En wat ook helemaal crazy is dat je een mini-laboratorium in huis kan halen om je eigenlijk non-stop je eigen gezondheid te gaan screenen. Of dat AI gebruikt wordt in de medische sector om van alles te onderzoeken. Het is echt maf.
0: Ja, en ik maar denk dat het altijd zo van die hippe bedrijfjes waren in het wintercircus daar.
1: Ja, maar dat is ook zo. Dus het is niet alleen dat medische of dat biotech verhaal. Het is ook vooral bij het grote publiek bekend dat digitale verhaal. Dat zijn dus bedrijven die software maken voor andere bedrijven. Dat klinkt nu allemaal een beetje saai, maar soms is het heel concreet. Zo is er bijvoorbeeld Spatial Dynamics. Dat bedrijf screent jobkandidaten via virtual reality opdrachten. Zaakvoerder Jelle de Manet.
2: Ons idee is, door mensen dingen te laten doen, kunnen we eigenlijk echt leren hoe dat mensen problemen oplossen, hoe dat ze zich kunnen concentreren. Vragen ze hulp of niet? Kunnen ze de aandacht op de juiste informatie houden? Kunnen ze rap bijleren of niet? Kunnen we eigenlijk op een heel natuurlijke manier in kaart brengen? En dat is het grote voordeel van virtual reality, dat je toch digitaal alles onder controle hebt, maar dat je toch heel natuurlijk gedrag kunt gaan uitlokken.
0: Oké, dat klinkt al cool voor de HR-afdeling. Ja. Heb je nog voorbeelden? Of zijn er bedrijven die we echt in de gaten moeten houden?
1: Er is wel een bedrijf dat door veel mensen genoemd werd en dat mij ook opviel. Het is een van de snelst groeiende bedrijven die in het wintercircus is begonnen, maar intussen al ergens anders zit. Het gaat over Spottable. Dat is een bedrijf dat zich richt op dakwerkers en op renovatiebedrijven.
0: Oh.
1: En oprichter Julie Dumoulin vertelt wat zij doen.
3: Eigenlijk aan de hand van gewoon een adres maken wij onmiddellijk, instant, real-time, een volledig 3D-model van elke woning. Ook automatisch onmiddellijk gaan analyseren welke materialen heb je nodig voor die renovatie te doen, aan welke prijs. Google Maps data dat wij bijvoorbeeld gebruiken, maar ook van dieptemetingen die worden genomen, universeel ten opzichte van de aarde. Dat we eigenlijk onze eigen AI-modellen gaan op toepassen en dan weer andere AI-modellen die daarvan opmetingen gaan maken en zo verder.
1: Ja, het resultaat is dan een kant-en-klare offerte, waardoor al die bedrijven niet meer ter plaatse moeten komen voor metingen en dus veel tijd winnen. Het bedrijf bestaat nog maar 1,5 jaar en zit intussen al in de VS en ook in alle andere buurlanden. Dus dat is wel echt
0: een straf. Ze zijn echt goed bezig als ik dat hoor.
1: Ja.
0: En dat zal het dan wel zijn.
1: Nee, er is nog veel meer, Wouter, maar er is geen tijd voor om dat allemaal op te noemen. Er komt ook voortdurend van alles bij.
0: Ja.
1: Naast al het belangrijk onderzoek aan de universiteit is dus ook dat wintercircus heel belangrijk. En waarom dat eigenlijk zo belangrijk is, dat wil ik toch ook even laten uitleggen door CEO Doreen van Steenbergen.
4: Dus het wintercircus heeft nu zo'n 50-tal, de grote orde 50 start-ups. Dat betekent 200 tot 250 mensen die hier hun kantoor van die start-ups in het wintercircus hebben. En die appliceren aan het wintercircus. Wij jureren en wij laten die toe onder bepaalde voorwaarden. En dan is het echt de top van de top in tech, in de start-ups en scale-ups die hier een plaatsje krijgen.
1: Ja, dat is dus zo'n beetje de crème de la crème daar samen zit om te ondernemen. En daar lopen ook van die succesvolle ondernemers rond van bedrijven zoals Lighthouse en Aikido. Daar heb je misschien al van gehoord.
0: Ja, die zeggen er wel iets.
1: Ja, dat zijn intussen echt wereldspelers die meer dan $1 miljard waard zijn. En zij lopen daar rond. Zij geven advies aan die kleine bedrijven, wat natuurlijk enorm helpt. Dus er is nog veel meer, Wouter, voor mensen die geïnteresseerd zijn. Ga zeker eens kijken in de app van VRT Nieuws.
0: We weten weer welke aandelen we moeten kopen. Ja, dat heb ik niet luid opgezegd. Dankjewel, Bart, voor je uitleg.

0: dansend naar het nieuws uit jouw buurt. Hoeveel radionetten kunnen dat zeggen? Wel, bij Radio 2 zit je goed op dat vlak. Dankzij Clouseau en dans. Els komt eraan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Het is iets over 12:30, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Els van Heuverzween. De stad Gent is op technologisch vlak de 4e belangrijkste stad van Europa en de 10e wereldwijd. Dat blijkt uit een nieuwe rangschikking. Het bedrijf Deal Room stelt elk jaar zo'n klassement op door 325 steden uit 77 landen te vergelijken. CEO Joram Wijngaarden legt uit wat de troeven zijn van Gent.
1: Een aantal factoren. Ten eerste een sterke groei van de totale waarde van alle start-ups. Ten tweede een sterke pipeline van deep tech en life science. Ook spin-outs die uit de universiteit komen. Softwarebedrijven die succes hebben. En als je dat dan ook nog eens bekijkt per inwoner, dan komt Gent gewoon heel erg sterk naar voren.
0: In de rangschikking gaat Gent steden als New York en Amsterdam voor. De uitdaging voor de stad is nu om internationale investeringen te blijven aantrekken. In een schuur in Zwijndrecht heeft de politie 45 schapen in beslag genomen. Voor moslims is het nu offerfeest aan de gang en daarvoor slachten ze schapen. Maar dat mag alleen in een erkend slachthuis. De in beslag genomen dieren zijn intussen in een dierenopvangcentrum in Haasdonk. De politie ging ter plaatse na een melding. Elisa van Marken van de politiezone Schelde-Waas.
2: In een ander deel van de schuur zagen ze dat er wel al een heel aantal schapen toch al geslacht werden. Die terkast zullen vandaag opgehaald worden. Er waren nog mensen aanwezig. Die hebben eerst geprobeerd om nog te vluchten. Onze collega's zijn erin geslaagd om die toch nog aan te treffen en te identificeren. Wij gaan de nodige privé's opmaken en dan gaan die doorverwezen worden naar Dierenwelzijn Vlaanderen.
0: En Dierenwelzijn kan hen een fikse boete geven. Ook in Sint-Niklaas heeft de politie illegale slachters gevat. In Zulte komen er extra politiepatrouilles na een reeks brandstichtingen tijdens het Pinksterweekend. Onbekenden staken er onder meer mobiele toiletten in brand. Volgens burgemeester Simon Lagrange hebben de brandstichters een grens overschreden. Door het politietoezicht nu te verhogen, hoopt hij de daders snel te vatten. Hij legt uit waar de politie vooral zal patrouilleren.
3: Well, die zullen in eerste instantie gericht zijn op het centrum van Zulte. Maar ook op andere plaatsen in de gemeente is er verhoogde waakzaamheid om te proberen deze zaken maximaal verder te voorkomen. Daarnaast roepen we ook natuurlijk onze inwoners op om alert te zijn, hè, als men iets verdachts ziet of iets dat niet pluis is. Om dat ook onmiddellijk te melden via de dienst 101, zodat onze politie ook gericht kan patrouilleren, gericht kan ingrijpen.
0: Zulte onderzoekt ook of er een extra mobiele camera moet komen. De gemeente Sint-Laurens gaat de kerk van Watervliet een nieuwe bestemming geven. De kerk wordt ook wel eens de kathedraal van het noorden genoemd. Maar ze wordt nog nauwelijks gebruikt voor erediensten. De gemeente wil er concerten, lezingen en tentoonstellingen organiseren. Er komt een nieuw incomportaal liever en de toren krijgt een toeristische functie. Bezoekers zullen via een glazen vloer naar boven kunnen kijken, dwars doorheen de klokgaten. Schepen Bart van de Keren.
4: Dat is nu dichtgemaakt met houten panelen, maar de bedoeling is om dat met overhaanbaar glas te doen, zodoende dat als u binnenkomt in de kerk, enerzijds het lichtje een beetje van boven zal kunnen komen, maar dat u eigenlijk ook een zicht naar boven zou hebben. En als het meezit en er is boven wat verlichting bij de klokken, zult u misschien van in de hal de klok zien hangen. Maar u kunt er perfect rondlopen, maar voor diegenen die het aandurven, kunt u er ook overstappen.
0: De werken kosten ongeveer 150.000 euro. Provincie Oost-Vlaanderen betaalt daarvan 50.000 en de rest komt van de gemeente en de kerkfabriek. Alles zou moeten klaar zijn tegen december. Dan nog het weer. Vandaag opnieuw temperaturen rond de 30 graden en zonnig. Met na de middag mogelijk hier en daar enkele stapelwolken. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen lees je natuurlijk ook altijd in de app van VRT Nieuws.
5: Ik wil ook graag overgaanbaar glas bij mij thuis. Dankjewel, Els. Op de E17 van Gent naar Rijssel zijn door een obstakel de linker- en de middenrijstrook versperd bij Kortrijk Oost, meldt de politie.
6: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Wouter Landait.

0: Ed Sheeran met Shivers. Het zal wel de enige zijn die met rillingen zit vandaag, zeker Geert. Want weer lekkere temperaturen, hè. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat de airco wel een beetje hoog staat in de studio. Dus ik merk er ook niet zoveel van.
1: Ja, maar buiten is het warm, hoor. We gaan weer richting 30 graden vanmiddag. Op heel veel plekken zullen we dat halen. Met heel veel zon erbij. Ook een stevige woei uit een zuidoostelijke richting dit keer. En die voert die warme landlucht aan. Maar in de loop van de middag, hier en daar een stapelwolk. Dat is best mogelijk. Een bui? Goh, kijk, ja, er is een minim kans. Ik sluit het niet helemaal uit. Vooral aan die Frans-Belgische grens. En wie weet komt er toch eentje wat verder. Ik sluit het niet volledig uit. Als er eentje gaat vallen hier of daar, ik ga niet verrast zijn. Maar op 99% van de plekken gebeurt dat niet. En dan vanavond, vannacht, ja, een terrasjesavond. Tegen de ochtend is het nog 15 graden en meer. En ook morgen, hopla, doe er maar bij. Nog eens richting die 30 graden. Mm. De kans op een bui wordt iets groter, maar we gaan daar niet in overdrijven. En ook zaterdag zou er eentje kunnen vallen hier of daar. Er komt dan wel meer bewolking en de wind wordt noordwest, waarmee dan eigenlijk bijna geruisloos koelere lucht binnenkomt. Temperaturen zakken en tegen zondag hebben we dan nog maxima vooraan de 20 graden. Ook dan redelijk wat wolken die passeren. Misschien is een buitje, maar goh, de eerste echt structurele regenzone ligt eigenlijk pas volgende week klaar.
0: Oké, zitten we met die begin de 20 weer op het normale schema van het weer?
1: Ja, dan gaan we weer naar meer normale temperaturen toe. Hoewel ook dat eigenlijk nog wel te hoog is, hoor, maar dat is dan wel meer richting normaal.
0: Oké. Ja, kijk, het kan niet elke dag 30 zijn en het hoeft voor mijn part ook zeker niet elke dag 30 graden te zijn. Een beetje afwisseling is wel fijn. Maar het mag inderdaad wel eens regenen. Geert, dankjewel. We horen elkaar morgen weer, hè.
1: Prima, tot morgen. Doei.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
5: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
7: Kitnet komt naar je toe met Kitnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Kitnet Band, Wipo en DJ Kitnet. Kitnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
9: Het is Toyota.
8: Info en voorwaarden op toyota.be.
10: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
11: Ah, super. Allee.
10: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
11: Ah, dan is het gewoon.
10: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
11: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
9: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
12: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
9: Hoogstraten aardbeien.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

0: Alright. En dat zou wel eens over het weer ook kunnen gaan vandaag. Edwin Collins en A Girl Like You.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt in Oost-Vlaanderen.
0: Belangrijke dag hoor vandaag voor onze Oost-Vlaamse deelnemers aan de Beste Buurt 2026. Want Margot van de Regio bezoekt de drie finalisten uit onze provincie. Vanmorgen hoorden we haar al in Schelde-Windeken bij de bewoners van de Korte Streekt. Daarnet zat ze nog in zomerse sferen in de Pinte, in de wijk De Piste. Je was eventjes De Piste in, Margot, in de Pinte daar.
3: Absoluut.
0: Waar sta je vanmiddag?
3: Wel, ondertussen ben ik aangekomen in Overslag en ik heb hier echt een ontvangst gehad. Dat was echt om u tegen te zeggen. Het schooltje heeft ons opgewacht met een 150-tal kindjes. De harmonie heeft ons verwelkomd. Ze hebben hier zo een soort van marktje opgesteld met allemaal standjes om te tonen wat de buurt allemaal doet. En vooral de mensen. Ik ben precies op een WK-match beland tussen België en Nederland. Iedereen is hier gekleed ofwel in het oranje ofwel in het rood. Hallo iedereen! Ongelooflijk. Ja, Anne, jij hebt jouw buurt ingeschreven. Ja, Overslag, dat is eigenlijk het hele dorp, is de buurt. Dat moet je even uitleggen.
4: Ja, wij zijn eigenlijk geen landgenoten, maar wel allemaal dorpsgenoten. Wij leven samen. Voor ons bestaat de grens niet. Dat is één geheel.
3: Ja. En met hoeveel zijn jullie ongeveer in jullie buurt?
4: Ik denk langs de Belgische kant met 600 en langs de Nederlandse kant met een kleine 250.
3: Oké, dat is een hele grote buurt om allemaal samen te organiseren. Ja, Sylvie, jij bent de Nederlandse rechterhand van Anzo, kan ik het zeggen. Wat doen jullie allemaal samen als buurt?
5: Wij doen de kermissen samen, wij doen de geitencross samen, wij doen Koningsdag samen. Dat vind ik een van de fantastische, de Belgische en de Nederlandse kindjes samen. Dat is altijd een hele leuke dag. Wij doen ook de koffieklets, zal ik maar zeggen. Dus met de oudere mensen. Die lopen dan door het dorp en wij hebben dan taart gebakken en koffie drinken. En wij houden echt, proberen de buurt allemaal samen te houden.
3: Ja.
5: En dat lukt met elk evenement. We hebben ook infoavonden.
3: Ja.
5: Dat ook heel belangrijk is. Ook over cybercriminaliteit en over de hoornaar. Dus zulke dingen worden er ook gedaan door onze wijkwerkingen.
3: Ja.
5: Voor de rest is het allemaal één grote samenwerking en veel plezier maken, ook heel belangrijk.
3: Ja, plezier, absoluut, dat heb ik hier al gemerkt, want ik heb hier het lokale spel al mogen spelen. Hoe heet het, Anne?
4: Highballen.
3: Highballen, ja. En vorige week is hier iemand nog kampioen geworden van het dorp. Dat was...
4: Marina.
3: Marina, shout-out naar Marina. maar zeg, op welke manier, Anne, kunnen jullie op elkaar rekenen? Zo de dagelijkse dingen, wat heb jij aan jouw buurt hier?
4: Oh, ik denk de meeste mensen die kennen elkaar en... Ja, als er iets is of zo, of ze zien, oh, die zijn rolluiken zijn nog niet naar omhoog, of die zijn vuilbak staan niet buiten, denk dan zo rap denken van, oh, er is er toch niets aan de hand, of ja, iedereen houdt dus wel een beetje een oog in het zeil bij elkaar, of dat, en ja, en ook in tijden van corona hadden ze een hele... mochten we niet over de grens. Dus de Belgische mensen mochten niet naar Nederland.
3: En dan hebben jullie echt iets leuks bedacht. Want jullie hebben ook een t-shirt aan. Grensgeval. Wat hebben jullie toen gedaan in de coronaperiode?
4: Toen is er een groepje opgericht. Dat was de Witte Ruiter. En de mensen die boodschappen wilden van de Belgische kant. En die boodschappen wilden in de Albert Heijn in Nederland. Die konden toen boodschappen bestellen. En dan gingen de Nederlanders gingen toen om de boodschappen naar de Albert Heijn. En die brochten ze aan de grens. En dan de Nederlanders die uit de Aldi of bij de bakker iets wouden. Dat werd dan in België gehaald en die werden dan aan de grens uitgewisseld.
3: Modern smokkelen, zo noemt dat dan. Ja. En jullie deden ook aan petanken?
5: Petanken, ja. Dat is ook een heel origineel ding eigenlijk. Wij doen dat op de smokkelroute.
3: Ja.
5: Ook echt aan de grenspaal. Dus wij hebben geen fatsoenlijk parcours, zoals we zeggen. We noemen het ook de kraters, maar we hebben zoveel leut. En daar is het ook eigenlijk mee begonnen.
3: Ja.
5: Toen waren we eigenlijk nog met man of zes met de grens gevallen. Nu zijn we ondertussen denk ik met 20.
3: Ja.
5: En daar zijn we mee begonnen. En dan was er een aperitiefje erbij en petanken. En zo hou je ook een oude sport in leven.
3: Ja,
4: dat is ook met de corona, hè, omdat we zaten elk in onze bubbel. Dus je mocht eigenlijk maar in België met vier in één bubbel en in Nederland ook. En toen hebben we beslist om vier aan de Nederlandse kant en vier aan de Belgische kant. En toen konden we petanken zonder dat we eigenlijk de coronaregels overtreden.
3: Schitterend. Ze zijn hier inventief en vooral heel plezant in Overslag. Nog een applausje voor jullie zelf.
0: Zalig. Verbroedering over de grens heen. Daar.
3: Absoluut.
0: Gaan ze ook zij aan zij supporteren tijdens het WK, Margot? Dat vraag ik me af, als het nu België-Nederland wordt.
3: Even vragen. Stel dat er een WK-match België-Nederland uiteindelijk komt. Wat gaat er dan gebeuren in Overslag?
4: Iedereen is voor België.
5: Nee, dat is niet waar.
3: Oei, ik voel toch een pure ruzie aankomen. Ja.
0: Nee.
5: wij kijken samen naar de wedstrijd.
3: Ah, dat is heel plezant. Dat is het voornaamste. Kan voilà. Ik me wel voorstellen hier op het pleintje, ja.
0: Oké, okay. Klinkt supergoed daar in de Overslaag. Ja, supergezellig dorp.
3: Een hele leuke middag.
0: De vraag is natuurlijk, Margot, doen ze daar beter dan pakweg het Smurfenfeest van Scheldewindeke? Ben je daar al een beetje van bekomen?
3: Oh ja, dat was ook heel tof. En in Zulte was het ook heel tof. Maar hier is het ook heel tof. Dus Wouter, nu wordt het Scheldewindeke? Want ik zeg het zo, ik weet niet eigenlijk wat juist is.
0: Ik heb de bijna al gehoord. Mijn buurvrouw is vandaar, die zegt Scheldewindeke. Komt allemaal op hetzelfde niveau.
3: Of ja, wordt het Zulte? Of ja, gaan we toch overstag voor overslag? Ik weet, we moeten in beraad nu. Nu moeten we in beraad.
0: Ja. Dat wordt nog een zware beslissing voor jou, hè, als juryvoorzitter. Ja. Straks tijdens Radio 2 Spits horen we welke wijk, welke buurt de Oost-Vlaamse topfinalist wordt voor de beste buurt 2026. Ik wens jou veel succes met het kiezen, Margot. Tot straks.
3: Dankjewel.
2: De beste buurt in Oost-Vlaanderen.
1: Goedemorgen.

Jerry Roll. Jelly Roll, moet ik zeggen. Sorry. And I'm good. Wat is het hier toch warm in Oost-Vlaanderen? Letterlijk, maar zeker ook figuurlijk. Drie buurten waar de inwoners elkaar perfect gevonden hebben. Zalig om te horen hoe close ze hier zijn bij ons. Korte streek in Schelde-Windeken, de piste in Zulte en overslag op de Nederlandse grens. Wie wordt de beste buurt van Oost-Vlaanderen? De beslissing valt in de komende uren. En wie de topfinalist wordt, dat hoor je straks. Tussen 4 en 6 in Radio 2 Spits.

0: Benjamin Schollaert, die staat al klaar met, als ik goed kan tellen, 48 verfrissende hits. Ongewoon goede muziek, zometeen tussen 1 en 4. In de Radio 2 Hit Mix. En wij, tot morgen. Dag.
1: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
2: Soms gedragen kinderen zich...
1: Onbegrijpelijk.
2: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
3: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en Temse.
4: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
5: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Met straks naar het nieuws Radio 2 Hit Mix. De eerste is van Supertramp. En nee, we gaan niet voor It's Raining Again. We gaan voor wat anders.
7: Elke dag telt voor twee. BRT Radio 2.
8: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Een voormalige ploegbaas bij BASF is veroordeeld voor extreme pesterijen. En Europese ministers bespreken vandaag welke rol de EU kan spelen in vredesgesprekken met Rusland. In Antwerpen is een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF veroordeeld voor zware pesterijen op de werkvloer. Hij krijgt een werkstraf van 160 uur en een boete. Met het vonnis wil de rechtbank een duidelijk signaal geven dat pesten ontoelaatbaar is. Meer uitleg door Marieke van Kouwenbergen.
9: Eind 2021 stapte een jonge werknemer naar de politie na een incident op het werk. Zijn ploegbaas had een plastic zak over zijn hoofd getrokken en hem bijna gewurgd. Hij werd daarvoor ook al maandenlang vernederd, uitgelachen en fysiek belaagd. Onaanvaardbaar, zegt zijn advocaat Christian Clément.
10: De man is de eindverantwoordelijke van een toxische werksfeer. En ik denk dat daar vandaag de rechtbank heel duidelijk paal en perk aan heeft willen stellen.
9: De ploegbaas werd onmiddellijk ontslagen. Volgens zijn advocaat John Maas besefte hij nadien dat hij fout was.
11: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen.
9: Dat de ploegbaas zich liet meeslepen door een groepsdynamiek volgde de rechtbank niet. Hij creëerde zelf een onveilige werksfeer. Daarom krijgt hij nu 160 uur werkstraf. En die straf aanvaardt hij ook.
8: De vierde verdachte van de vechtpartij van zondagavond op de kustram in De Haan heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Het gaat om een jongeman van 19 uit Brussel. Hij wordt vandaag verhoord. De drie andere verdachten werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. De vier jongeren zaten zondag zonder ticket in de tram. Controleurs wilden hen een boete geven, maar er ontstond een gevecht. 7 mensen van de lijn en 2 politieagenten raakten daarbij gewond. Er zijn huiszoekingen geweest bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. En ook thuis bij de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij, schepen Lotfi Mostefa van de Franstalige Socialistische Partij PS. Vorige week had de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar problemen bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het onderzoek kwam er na een reportage van het VRT-nieuwsprogramma Pano. Daaruit bleek dat er waarschijnlijk politieke beïnvloeding is van Mostefa bij het toewijzen van sociale

0: vorming, dan zie je dat het verzet enorm veel groter is.
1: De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro op, omdat hij te weinig doet om de verkoop van illegale producten tegen te gaan. Uit anonieme controles blijkt dat je vanuit Europa vrij gemakkelijk producten op Temu kan kopen die eigenlijk niet voldoen aan de standaarden van de Europese Unie. Zo bleek babyspeelgoed bijvoorbeeld te veel chemische stoffen te bevatten. De Europese Commissie geeft Temu nu nog tot eind augustus de tijd om met een actieplan te komen. Anders zal de webwinkel dus een boete van 200 miljoen euro moeten betalen. En de Europese ministers van Buitenlandse Zaken praten vandaag in Cyprus over welke rol de Europese Unie zou kunnen spelen in vredesgesprekken met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Er is de voorbije weken druk gespeculeerd of de EU een soort van vredesgezant mee aan tafel zou moeten zetten met Oekraïne. Rusland had zelfs al een persoon voorgesteld. Maar volgens Europees buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas moeten we ons niet laten leiden door Rusland.
2: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not. Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. That's why the substance is much more important than who.
1: Kallas vindt dat we ons moeten focussen op de inhoud van de gesprekken. In Winterthur bij Zürich in Zwitserland heeft een man van 31 drie mensen neergestoken. De politie heeft hem intussen gearresteerd. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over waarom de man de drie mensen neerstak. In Italië is code rood afgekondigd voor de hitte in Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen erop tot boven de 30 graden. De overheid raadt aan om er uit de zon te blijven en lichamelijke activiteiten te vermijden. Ook in andere delen van West-Europa is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. De Wereld Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties voorspelt in een nieuw rapport ook dat de komende 5 jaar opnieuw recordwarm zullen worden met lange periodes van droogte en bosbranden. En het weer bij ons ook warm, tot 30 graden in het centrum van het land en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden met na de middag meer kans op buien of onweer. En vooraan in dit nieuws zat de veroordeling van een voormalige ploegbaas van BASF in Antwerpen. Hij is schuldig bevonden aan zware pesterijen van een nieuwe collega. De man krijgt een werkstraf en een boete. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Tom. 6 minuten over 1, 157 kilometer file. Op de Antwerpse ring is er meer dan 1 uur file richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. Naar Antwerpen 10 minuten erbij. Op D17 vanaf Zwijndrecht en op D34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En ook op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel. En een kwartier op D19 van voor Kleine Bareel. Door een brand houden omwonenden van de Vlimmerse baan in Rijkenvorsel het best de ramen en deuren gesloten. Naar Brussel 10 minuten extra. Op D40 vanaf Sterrebeek, op D411 traag vanaf Jezuseik door een ongeval. Op de aansluiting met de buitenring rond Brussel. Op de buitenring beter 20 minuten tussen Wezenbeek en Wemmel. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En in Wallonië blijft er 1 uur vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière.
4: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
5: Benjamin Scholaert.
3: Hier geen vertraging, maar alles gaat lekker vooruit. Tot 4 uur met Radio 2 Hitmix. En de eerste is van Supertramp. Hey.

0: de Supertramp, waar we dus eigenlijk ook iets raining again kunnen pakken. Maar ja, nu het is goed weer is, gaan we niet over die regen beginnen. Want die zou er toch wel gaan aankomen, heb ik daarnet gehoord in het nieuws bij Toon. Tot 4 uur is dit Radio 2 Hitmix. Heel goedemiddag. Ik heb nu Udo voor je klaarstaan als de wereld morgen eindigt, zingt die.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Vandaag is het jaar 1980. Dat is trouwens ook mijn geboortejaar. Frans Gaal in Radio 2 hitmix met Il Jouet du Piano, De Boe. En zometeen krijg je Soul Asylum.
1: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
1: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
2: Trek erop uit op zondag 31 mei. En verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
1: Ook wij vieren mee met een uitzending van Radio 2 Weekend. Live van op de grootste werf in Vlaanderen.
2: Oosterweel in Antwerpen.
1: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Radio 2.

zat in de eerste helft van de jaren 90 met deze Runaway Train van Soul Asylum. De videoclip ervan was toen echt niet weg te slaan van MTV. En kan je nog een beetje herinneren hoe die videoclip eruit zag? Het was eigenlijk een aaneenschakeling van foto's van vermiste kinderen. Naam kwam er ook bij in beeld. En aan het eind zei de zanger van Soul Asylum: heb je een van deze kinderen gezien? Bel dan maar. En toen kwam er een nummer. En daardoor zijn er ook een paar van die verdwijningszaken opgelost geraakt. Ja? Het nuttige werd aan het aangename gekoppeld bij Soul Asylum. Vorig jaar stond deze nog op het Songfestival, volledig in het rood en onder een strobe light. Heeft een nieuw nummer uit nu. Het is Red Sebastian in Hitmix met Champion.

0: Is Joyce is goed? Maar dan mag soms ook al eens solo voor Sam Bettens. Dit bijvoorbeeld uit 2005. Ik leef zometeen Fergal Charkey. Het is bijna 2:30, 151 kilometer file. Op de Antwerpse ring is er 1,5 uur vertraging richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd richting Gent. 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er hinder door een ongeval op de rechte rijstrook. Ook naar Antwerpen 40 minuten erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Een kwartier op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. En 1,5 uur op de A12 vanaf Wildrijk. En 10 minuten op de E19. Vanaf Sint-Job. Door een brand krijgen omwonenden van de Vlimmerse baan in Rijkenvorsel de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Naar Brussel dan 10 minuten extra. Op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring evenveel tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. In Wallonië blijft er 1 uur vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière.
1: Je luistert naar Radio 2.

Fergal Sharkey met The Good Heart. De zomer van 2026 moet eigenlijk nog van goed starten. Hè? Ja, maar we kijken toch al eens uit naar 2027, naar volgend jaar. Want dan gaat er iets heel leuks gebeuren. Dan kan je gaan kijken naar de gloednieuwe Feel Good Musical Hallo Radio 2. Dat is een musical over de beginjaren van Radio 2. Met natuurlijk heel veel herkenbare klassiekers en iconische Vlaamse hits uit de jaren 70. Peter van der Veire, die zal de hoofdrol spelen samen met Chris van Tongelen. Ze gaan die hoofdrol ook delen. En je kan nu al kaartjes bestellen. Dat doe je via het Radio 2-kanaal op VRT Max of via halloradio2.be. Daar vind je dat terug. Dit is Anna Kendrick.

0: When I'm Gone van Anna Kendrick.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
7: Camber, more space for your place.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
9: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
10: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
8: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
9: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
8: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
11: Zeg dat, Vos.
12: Ja, Lemmes.
11: Zalige verjaardagspies.
12: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik alle sweet chili.
11: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
12: Hé, hoe dat?
11: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
12: Ja! Lemmes.
11: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
13: Dat is ze.
14: De Vos Lemmes.
15: Vrouw Wies.
16: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
17: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
18: Zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
17: En dan met een promo die kan tellen.
19: Tegen de honger die komt.
17: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
20: Radio 2.
21: Radio 2.

Gasly met Never Gonna Give You Up. Donderdagnamiddag, het is bijna 2:15, mag ik zeggen dat aftellen naar het weekend nu toch al een beetje begonnen is. Ja, ik denk het wel, hè. We gaan nog eens een serieus duwtje geven in dat aftellen naar dat weekend met deze hier. Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. Goedemiddag.

grote doorbraak. Dit hier voor Mika. Grace Kelly in 2007 alweer. Ik had het daarnet over het weekend en dat Radio 2 weekend, dat staat volledig in het teken van Suzanne en Freek. Stem voor de ultieme drie van Suzanne en Freek. En misschien win je dan wel tickets voor het festival Life is Life. Want Suzanne en Freek die staan daar op de affiche, trouwens ook Sugar Babes en Robbie Williams. Stemmen, dat doe je via het Radio 2 kanaal op VRT Max. En dan vanaf morgen luisteren Radio 2 weekend met Karen Meijnen. Dit is Dana Winner. De nacht van

Tijd boomkop met deze Gustav gekregen met Really Mine in de Radio 2 Hitmix. Dan eens even kijken naar morgenochtend. Uiteraard weer goedemorgen morgen hier bij Radio 2 met Peter. Morgen een gast, want Bart Kael die komt langs. Morgenochtend komt hij zijn nieuwe single Zot Verliefd volledig live zingen. Dit zijn de Dinky Toys.

0: begin jaren 90. Heel veel hits gehad door deze Dinky Toys. Waaronder dus ook deze hier, I Can't Keep My Hands Off You. Zometeen krijg je het nieuws van 2 uur hier bij Radio 2.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusband.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneus. Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max. Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week duct toilet van 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja!
9: Maar ja.
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja! Maar ja.
7: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
8: Oh ja! Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Richie. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ik hoop dat je een beetje klaar voor bent, want straks gaan we boksen in Radio 2 Hitmix met muziek uit Rocky. Nu het nieuws van 2.
15: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De centenindex die de federale regering wil invoeren krijgt weinig steun bij de bevolking. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 mensen. Die is uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en de krant De Standaard. Die centenindex houdt in dat lonen van meer dan €4000 bruto voorlopig niet meer volledig geïndexeerd zullen worden. Als je dus meer verdient, zal het deel boven de €4000 niet meer stijgen als het leven duurder wordt. Maar Lonne van Erp, de mensen zijn daar dus geen fan van.
16: Nee, inderdaad. In heel het land is er zeer weinig steun voor die maatregel, want in Vlaanderen vindt maar 30% van de bevraagde de centenindex een goed idee. En in Wallonië en Brussel ligt dat percentage nog lager. Nochtans ziet het er naar uit dat die centenindex er toch zal komen, want na weken van uitstel wordt er vanavond in de Kamer gestemd over de programmawet. En daar maakt de centenindex deel van uit. Al is de kans ook groot dat er toch nog over gediscussieerd zal worden binnen de regering, want CD&V wil de centenindex herbekijken sinds er een tegenvoorstel is gekomen van de sociale partners. En ook MR en Les Engagés lijken daar wel oren naar te hebben. Nu, dat is wellicht voer voor discussie tijdens de onderhandelingen over de begroting, maar vanavond wordt de programmawet en dus ook de centenindex naar alle waarschijnlijkheid gewoon goedgekeurd.
15: Dankjewel, Lonne. En de inflatie, het cijfer dat weergeeft hoeveel het leven duurder is geworden, bedraagt deze maand 4,08%. Dat betekent dat het leven nu zo'n 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen de prijs van heel wat producten stijgen. De vierde verdachte van de vechtpartij van zondagavond op de kustram in De Haan heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Het gaat om een jongeman van 19 uit Brussel. Hij wordt vandaag verhoord. De drie andere verdachten werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. De vier jongeren zaten zondag zonder ticket in de tram. Controleurs wilden hen een boete geven, maar er ontstond een gevecht. 7 mensen van de lijn en 2 politieagenten raakten daarbij gewond. Leerkrachten kunnen vanaf nu een nieuwe voorlichtingskoffer krijgen die hen kan helpen bij lessen over relaties en seksualiteit. Het is een initiatief van Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid. Er zit heel wat materiaal in de koffer voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, zegt Boris Kruisaert van Sensoa.
3: Thema's die aan bod komen zijn lichamelijke ontwikkeling en puberteit, voortplanting en anticonceptie, zoals HIV en seksualiteitsbeleving. En het is echt een koffer, want alle verschillende anticonceptiemiddelen zitten daarin. Er zitten interactieve werkvormen in, dat zijn er 28. En er zitten ook nog grote platen in met tekeningen van bijvoorbeeld geslachtsorganen.
15: Het weer warm tot 30 graden in het centrum van het land en meestal zonnig. Morgen zwoel en tot 33 graden. Na de middag meer kans op buien of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Tom. Het is 3 minuten over 2, 150 kilometer file. Op de Antwerpse ring is er meer dan 1 uur vertraging richting Nederland, van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. De weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Gent, 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er hinder door een ongeval op de rechterrijstrook. Ook naar Antwerpen meer dan 1 uur file op D17 vanaf Haasdonk. Van Gent naar Hasselt rij je beter via Brussel. 25 minuten op D34 vanaf Melzele, ook op de A12 vanaf Wilrijk en 10 minuten erbij op de E9.
9: Wil jij je reden? Innovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
2: Radio 2.

Weet jij nog in welke Rocky-film met Sylvester Stallone dit nummer gebruikt werd? Was het Rocky 1, 2, 3, 4, 5 of 6? Ja. Het was Rocky 3, 1982. Survivor met The Eye of the Tiger. DJ-licious is voor zijn nieuwe gaan samenwerken met Milo. En krijg je nu een Radio 2 Hitmix. Dit is Forever Young.

Kreuners met Nu of Nooit. Staat trouwens op hun platen Hier en Nu. Ja, het is echt fenomenaal als je ziet hoeveel hits erop stonden op die Hier en Nu. Ik Wil Je bijvoorbeeld, Zo Jong, Verliefd op Chris Lomme, Radio, Maak Me Wakker en dus ook Nu of Nooit. Allemaal uit de 90's hier in Radio 2 Hitmix. Terug naar de toch iets meer tegenwoordige tijd. Met deze Alex Warren, Before You Leave Me.

0: Alex Warren met Before You Leave Me. Zometeen een boysband in Radio 2 Hitmix. Het is niet Take That of the Backstreet Boys. Nee, het is iets helemaal anders. Zometeen.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
8: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
9: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.

0: Blue met All Rise. En we gaan al eens kijken naar het eind van het jaar. Het moment waarop we de kerstballen in de boom zullen gaan hangen. Want aan het eind van het jaar komt de Radio Bene Red Pack Live in Concert Best of Christmas eraan. Ja, ze doen natuurlijk al richting kerstmis te kijken. Die opnames zijn op zondag 8 november. Dat gebeurt allemaal in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En we hebben al een paar namen op ons affiche staan. Lies bijvoorbeeld, ook Yannick Bouvy en Helmoet Lotti. En als jij er wil bij zijn op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal, dan kan je nu op dit moment eigenlijk al kaartjes gaan bestellen. En ik zou niet uitstellen tot morgen wat je vandaag al kan doen. Dus wil je tickets, dan ga je gewoon naar het Radio Bene kanaal op VRT Max. Daar kan je die bestellen. Helmoet is er ook bij dus op 8 november. En is er vandaag ook bij in Radio 2 Hitmix met Suspicious Minds.
1: Radio 2 Hitmix.
2: Benjamin Scholaert.

0: is dat toch volledig in zijn sas, hè? Als hij met de muziek van Elvis Presley kan er bezig zijn. Helmut Lotti staat dus op de affiche van Radio Bene. The Red Pack live in concert, Best of Christmas. Zondag 8 november, Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Trouwens ook Yannick Bouvier en Lies, hè? Ja. En wil jij kaartjes? Eén plek, Radio Bene kanaal op VRT Max. Dit is Marco Borsato, waarom nou jij?
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Marco Borsato met Waarom Nou Jij. Kan je nu eigenlijk al zeggen dat we volgende week, vanaf maandag, van alles gaan doen met Aaron Blommaert en zijn muziek. Maar daarover, over details, volgende week veel meer. Zometeen krijg je Aaron Blommaert in Radio 2 Hitmix samen met Zoë Levi en die nieuwe single Tranen van Goud. 170 kilometer file op dit moment op de Antwerpse ring. Is er 35 minuten vertraging richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten erbij. Tussen Antwerpen-Oort en de Kennedy-tunnel in Merksem is er hinder door een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen meer dan 1 uur file op D17 vanaf Haasdonk. Van Gent naar Hasselt rij je beter via Brussel. 20 minuten op D34 vanaf Melzele. Ook op de A12 vanaf Aartselaar. 10 minuten erbij op D19 vanaf Kontich. Op de A12 vanaf Antwerpen Haven en op D313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Wallonië blijft er 3 kwartier vertraging op D42 van Bergen naar Luik bij La Louvière. Je luistert naar

0: Wax met Right Between the Eyes. Zeg, wat dacht je van Bruce Springsteen in Radio 2 Hit Mix? Wel, dat is voor zometeen.
1: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
0: Hoe doen ze het precies?
1: Ja, ik ken het niet.
0: Allee, draai het in een keer.
2: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
3: Radio 2 Wake Watchers.
2: Deze week trekt Ruben samen met Wake Watcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
4: Amai zeg.
1: Ja, oké. Okay.
3: Radio 2 Wake Watchers.
2: Live van op Oostende voor Anker.
3: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Bye bye, pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2+2, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Krevel.
15: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel, leef beter.
16: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
17: Kijk eens in mijn
16: klas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
18: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
3: Radio 2.

Ondertussen staat de zomer van 2026 voor de deur. Maar nog eens even terugkeren naar die winter. Ja, toen was er onze Radio 2 Top 2000. Tussen kerst en nieuwjaar. En dit nummer stond op 821. Bruce Springsteen met Human Touch. En Bruce die stond in totaal 16 keer in die Radio 2 Top 2000. Dit is Adele, Radio 2 Hitmix. Rolling in.

0: Maassen en Robin Zomer. En in de eerste twee letters van hun naam, dan heb je BNR. Zet dat naar elkaar, dat wordt dan Benner. En samen met Olivia. Olivia die we nog kennen als O10 natuurlijk.
1: Wat blijft er nu nog over?
0: Van samen dit nummer gemaakt. Wat blijft er nog over? Wel, ik kan het jou zeggen wat er nog over blijft. Voor het nieuws van 3 uur. Onder andere Madonna met Like a Prayer.
2: Radio 2, Hitmix.
3: Benjamin Scholaert.

Een van die vele, vele, vele hits van Madonna. Het zat wel een tijd van de jaren 80 met deze hier. Like a Prayer. Vind ik eerlijk gezegd toch wel een van die betere songs van haar. Goed, ik heb er nog eentje voor het nieuws van 3 uur hier in Radio 2 Hitmix. Dat is Sean Kingston met Beautiful Girls.

0: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
1: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
2: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en Temse.
3: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten of wat?
4: Soms gedragen kinderen zich.
3: Vermoeiend.
5: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Billy Ray Cyrus staat al klaar voor zometeen. En ook Willy Sommers met zijn nieuwe single. En die heet De Eerste Keer.

0: 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In de Brusselse gemeente Ukkel heeft een moeder geprobeerd om haar 3 kinderen te doden. Dat meldt Sud-Info en het Brusselse parket bevestigt dat. De hulpdiensten werden vorig weekend gealarmeerd door buren die geschreeuw hadden gehoord. In het appartementsgebouw vonden ze 3 zwaar gewonde kinderen. Volgens het parket zijn ze op dit moment buiten levensgevaar. De moeder werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Ze zal morgen voor de raadkamer verschijnen. De Brusselse regering heeft de procedure opgestart om de gemeente Sint-Joost-de-Node onder dwangtoezicht te plaatsen. Sint-Joost zit met enorm veel schulden. Mogelijk stuurt de regering uiteindelijk een speciale commissaris om orde op zaken te stellen. En dat is erg uitzonderlijk. Eerst krijgt het gemeentebestuur wel nog de kans om maatregelen te nemen. De burgemeester van Sint-Joost is al 14 jaar Emir Kier, een voormalig politicus van de socialistische partij PS. Vorig jaar moesten de verkiezingen in zijn gemeente nog worden overgedaan na vermoedens van fraude. De inflatie, het cijfer dat weergeeft hoeveel het leven duurder is geworden, bedraagt deze maand 4,08%. Dat betekent dat het leven nu zo'n 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen de prijs van heel wat producten stijgen. Vliegtuigtickets zijn nu 70% duurder dan een jaar geleden. Diesel 34%. Leerkrachten kunnen vanaf nu een nieuwe voorlichtingskoffer krijgen die hen kan helpen bij lessen over relaties en seksualiteit. Het is een initiatief van Sensoa, het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Er zit heel wat materiaal in de koffer voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, zoals anticonceptiemiddelen en grote tekeningen van geslachtsorganen. Maar ook heel wat informatie over thema's zoals de puberteit. Dat zegt Boris Kruisaert van Sensoa.
1: In die koffer zitten 28 interactieve werkvormen. En die werkvormen, daar wordt ook altijd specifieke leeftijdscategorieën aan verbonden. Dus je kan als leerkracht echt gaan zien van, is dit iets voor mijn klas? Zijn ze daar klaar voor? En per werkvorm zijn er ook nog aanpassingsmogelijkheden voorzien, afhankelijk van de groep. Bijvoorbeeld, dit is een meer timide groep of een minder timide groep. We gaan die werkvorm een klein beetje aanpassen.
0: Na een internationaal onderzoek is meer dan 200 miljoen euro teruggevonden van de intussen overleden Italiaanse maffiabaas Messina Denaro. De speurders deden er jaren over om het geld, goud, vastgoed en aandelen terug te vinden. Ze waren via drugstrafiek en witwasoperaties al over verschillende belastingparadijzen verspreid. Denaro was een speelfiguur van de Siciliaanse maffiabende Cosa Nostra. Hij vergaarde zijn fortuin over een periode van 30 jaar en werd in 2023 gearresteerd. Intussen is hij overleden in zijn cel. Het weer warm tot 30 graden in het centrum van het land en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden met na de middag kans op meer buien of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel, Toon. 3:03, zometeen is dan Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart. Eerst een update van de toestand op de weg. 163 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland is er bijna 1 uur vertraging. Van Sint-Anne-Linkeroever tot Antwerpen-Oost richting Gent. Een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek een 30 minuten tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. Naar Antwerpen 3 kwartier op de E17 vanaf Sint-Niklaas. Van Gent naar Hasselt rij je beter via Brussel. Op de E34 vanaf Melzele 30 minuten, op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten en op de A12 vanaf Antwerpen Haven. 10 minuten erbij ook op de E19 vanaf Edegem en op de E313 vanaf Ranst. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten extra tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. In Wallonië 3 kwartier vertraging op de E42 Bijgaarde en Machelen. In Wallonië 3 kwartier vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière.
3: Europa Bank, de bank die durft.

0: Nog tot 4 uur Radio 2 Hitmix. Met Billy Ray Cyrus, nu aan Achy Breaky Heart. De nieuwe van Willy Sommers gaat over iets dat in zijn geval volgens mij al heel lang geleden is. De eerste keer.
1: De eerste.

Wang Chung met Everybody Have Fun Tonight. Om dan nog maar te zwijgen over zaterdagochtend. Ja, want dan is er opnieuw de Radio 2 Week, Watchers. De plek waar ze deze week neerstrijken is de Royal North Sea Yacht Club. Ja, daar zit hij in Oostende. En dat is ter gelegenheid van Oostende voor Anker, dat maritiem festival daar. Ruben van Gucht is terug uit vakantie. En de gast, de weekwatcher, is Wim Obroek. Niels de Stadsbader, die heeft ook beloofd om langs te komen. Brengt ook meteen zijn nieuwe single mee. Hans Kools is er ook bij. En ook Kato, zij versterkt de weekwatchersband. Kaartjes zijn er jammer genoeg niet meer, maar je kan alles volgen natuurlijk via Radio 2 of via VRT Max. Dit is Savri Duo.

0: Als er op een trommeltje moet worden geklopt, dan zijn deze graag van de partij. En ook graag erbij, want ze deden dat voortreffelijk. Safri Duo in Radio 2 Hitmix met Play the Life. En zometeen een jarige.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stop.
2: Op Radio 2.
9: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

0: vorig jaar nog een nobele onbekende. Maar dat is ondertussen wel serieus veranderd. Voor Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Het is bijna 16:30, 180 kilometer file al. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent, 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2, de ring richting Stabroek, 30 minuten tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. Dan naar Antwerpen, op de E17 vanaf Haasdonk, 15:45. Op de E34 vanaf Melzele, 1 uur. Op de A12 vanaf Wilrijk, 20 minuten. 10 minuten ook op de E19 vanaf Edegem en op de E313 vanaf Ranst. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel dan 30 minuten extra tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Wallonië 15:45 vertragen. Op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière. Daar moet je over 1 pechstrook.
1: Je luistert naar Radio.

zover gaan met Luca. Straks om 6 uur in staan Karen Meijnen met de nieuwe Radio 2 Olala. Gisteren had ze bezoek van Isabella A. En die heeft gisteren verteld dat ze in 2027 op

0: Nee. Je moet het absoluut niet doen. Smeek maar niet om mij van Isabella. En de gast vanavond bij Karen Meijne in Radio 2, Olala, is Laura Lin. En zometeen krijg je Michael Kiwanuka.
1: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
1: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
2: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
1: Ook wij vieren mee met een uitzending van Radio 2 Weekend. Live van op de grootste werf in Vlaanderen.
2: Oosterweel in Antwerpen.
1: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
7: Camber, more space for your place.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht, hè.
10: Rustig, het gaat even niet.
9: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur, hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij na niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
10: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade. Altijd.

Michael Kiwanuka met Cold Little Heart. Over 2 weken wordt Camille 25. Nog maar 25 en al zoveel gedaan. Je krijgt er zo meteen met Nu dat je weg bent, maar eerst Three Doors Down. In Radio 2 Hitmix en Here Without You.

dus 25, deze Camille. En dat gaan we vieren hier bij Radio 2. Absoluut, je kreeg ze met Nu Dat Je Weg Bent. En nu is het aan Berre met Runnin'.

Terrestrial Darby samen met Desiree en Delicate in Radio 2 Hitmix. Het is bijna 4 uur. Straks hoor je Anja Daams met de nieuwe Radio 2 Spits. Ze gaat het onder andere hebben over prinses Elisabeth. En om 6 uur is het aan Karen Meijnen. Nieuwe Radio 2 Olala. Met als gast vandaag Laura Lin. Heeft een nieuw nummer uit, komt zij van alles over vertellen. En dit zijn nog de Bengals met Manic Monday. Ja, maar eerst nog een fijn weekend beleven.

0: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
2: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Stegen zijn honger gekocht.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Krevel.
11: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
13: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
14: Vele koning en koningin vandaag in Amerika, want dochter Elisabeth haalt haar zoveelste diploma binnen. Thomas de Grave volgt het voor ons zo meteen in Radio 2 Spits.
15: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. En we beginnen met het tennis, want op het toernooi van Roland Garros is zojuist de topfavoriet bij de mannen uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan Jannik Sinner gaat niet door. Ja, Gilles Mulemans, dat is toch een verrassing van formaat.
16: Ja, dat is een absolute verrassing. In zijn tweede ronde serveerde Sinner voor de match wanneer hij plots bevangen werd door de hitte. Niet de eerste keer dat hem dat overkomt. Het is 33 graden vandaag in Parijs en die hitte werd Sinner te veel. Plots ging er niks meer voor de Italiaan. Hij was duizelig, had last van krampen en hij kreeg dat niet opgelost. Zo keerde de wedstrijd nog helemaal om en verloor Sinner in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. De nummer 1 bij de mannen verlaat zo verrassend het toernooi. Nadat ook al de nummer 2 Carlos Alcaraz forfait gaf met een blessure. En er is ook minder Belgisch nieuws. Elise Mertens verloor in de tweede ronde van de Poolse Swalinska. Mertens werd in de tweede set verzorgd aan de kuit en verloor met 6-4 en 6-0.
15: Oké, dankjewel, Gilles. Volgend schooljaar wordt het opnieuw goedkoper om Frans, Engels of Duits te volgen in het volwassenenonderwijs. Vorig jaar had Vlaams minister van Onderwijs Houal Demir het inschrijvingsgeld verhoogd van 2,25 euro per lesuur naar 4 euro. In de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement heeft de meerderheid dat nu teruggedraaid. Maar volgens de oppositie is het kwaad al geschied en zijn veel leerlingen en leerkrachten dit schooljaar al vertrokken, zegt Kim Buist van Groen.
17: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
15: In de Brusselse gemeente Ukkel heeft een moeder geprobeerd om haar 3 kinderen te doden. Dat meldt Sud-Info en het Brusselse parket bevestigt dat. De hulpdiensten werden vorige week gealarmeerd door buren die geschreeuw hadden gehoord. In het appartementsgebouw vonden ze 3 zwaargewonde kinderen. Volgens het parket zijn ze op dit moment buiten levensgevaar. De moeder werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Zij zal morgen voor de raadkamer verschijnen. En Israël heeft zo net opnieuw bombardementen uitgevoerd op Beirut, de hoofdstad van burenland Libanon. Het is de eerste nieuwe aanval op Beirut in 3 weken. Er werd een flatgebouw geraakt in het zuiden van de stad waar aanhangers van Hezbollah wonen. Dat is de gewapende beweging die gesteund wordt door Iran. De Israëlische aanval zet zo extra druk op de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Het weer nog warm, tot 30 graden in het centrum van het land en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden met na de middag meer kans op buien of onweer. En ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Radio 2 Spits.
18: Anja Daams.
14: Hoera voor prinses Elisabeth. Zij gooit straks haar studentenhoedje in de lucht in Amerika. En mama en papa zitten natuurlijk op de eerste rij.
18: WRT Radio 2.
14: En ook hoera voor één buurt in de provincie Oost-Vlaanderen. Want zij worden straks dan weer een van de finalisten van de beste buurt. Zeer goeie avond. Blij dat je luistert vanavond naar Radio 2 Spits.

0: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Het is bij mijn weten maar bij eentje gebleven. Ik bedoel dan een grote hit voor Gala. Maar wat voor eentje, deze Freed From Desire. En Mirjam, hoe staat het buiten op de weg?
1: Ja, behoorlijk druk. 240 kilometer met voor Antwerpen op de ring richting Nederland toch weer bijna 1 uur bumperen. Richting Gent komt er een half uur bij. En op de R2 de ring richting Saaploek ook een half uur vanaf Beveren. Naar Antwerpen telkens bijna 1 uur vanaf Haastonkje, vanaf Vraassenen op de E34. A12 vanaf Vulrijk een kwartier. 10 minuutjes vanaf Kontig op de E19. Kwartier ook vanaf Massenhoven. 10 minuten vanaf Sint-Job en een half uur vanaf Antwerpenhaven. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring ook 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren. In Zeddik is er gehinderd door een ongeval. Daardoor ook naar Brussel op de E40 vanaf Ternat een dikke 10 minuten extra. En dan de E42 van Bergen naar Luik. 3 kwartier file bij Manage, want daar kan je maar over 1 rijstrook. Verder vooral kleinere vertragingen.
0: Blijf nog even, ik wil het met jou over diertjes hebben.
1: Aha.
0: Ja, eigenlijk minder goed nieuws hoor. Ik hoorde vanmiddag in het journaal slecht nieuws voor baasjes van huisdieren. Want de kosten bij de dierenarts die worden steeds maar groter.
2: Het is effectief zo dat de laatste jaren de kosten van de dierenarts enorm gestegen zijn. Onder andere ja, door het feit dat moderne dierenzorg steeds technologischer en geavanceerder wordt.
0: Technologie, maar ook de medicatie is gestegen.
1: Ik kan erover meespreken.
0: Is het waar? Heb jij ook huisdieren?
1: Ik heb een kat, ja. Een oude kat met verzorging die schildklierproblemen heeft. Bloedprikken, €180. Medicatie, €50 per maand en zo. Dus ja, het is echt waanzin.
0: Het is onwaarschijnlijk. Ja. We hebben 2 katten. Ja. Ik ben vorige week zo voor het jaarlijks onderzoek en de inentingen naar de dierenarts geweest. Raad eens hoeveel ik moest betalen.
1: Het zal niet goedkoop geweest zijn.
0: €220.
1: Voilà, ik dacht het.
0: Ja, ze was zelf gegeneerd, de dierenarts. Ze zei 1 spuitje, ik weet niet wat tegen, wormpjes of ik weet niet wat, €50 voor zo'n inenting.
1: Ja.
0: En wat doe je dan als dierenliefhebber als je de centen hebt?
1: Ja, betalen.
0: Betalen.

Run, toch maar een beetje oppassen met de hitten. Dat was One Republic. Ja, Mirjam en ik zijn duidelijk niet de enige die veel kosten hebben bij de dierenarts. Met heel veel liefde betaald natuurlijk voor onze huisdieren. Sarah die zegt, ik ga met mijn hond naar de dierenpsycholoog. Een kostelijk grapje, maar het helpt. Ze is veel minder agressief. En Albrecht die laat dan weer weten dat zijn kat een nieuwe heup zou moeten krijgen. Zoveel geld, maar ja, met alle liefde dat ik van dat beestje krijg, vind ik het echt wel de moeite om ervoor te sparen. Sylvie die zegt dat is inderdaad, hè, waarom is dat zo duur? Omdat het ziekenfonds natuurlijk niet terugkomt. Je kan een verzekering nemen om de kosten een beetje te drukken. Goeie tip Sylvie. En Dirk die geeft ook nog een tip, die zegt in plaats van een dierenartsen, in verband met de dierenartsenkosten, ga naar een eenmanspraktijk. Dat is gewoonlijk goedkoper dan een groepspraktijk. Ja, inderdaad. Ik zal erop letten in het vervolg, Dirk.

0: Behind the Magic van Queen. Ach, onze huisdieren, we zien ze zo graag. Anne Balkaan die zegt hier, onze Camille is 14 jaar, krijgt elke maand een spuitje voor zijn gewrichten. De dierenarts rekent alleen maar het spuitje aan. Amai, amai, amai. En waarvan leeft jouw dierenarts dan aan? Van de liefde of zoiets. Anita die zegt dat ze ook een zeer goede dierenarts heeft. En Nancy die zegt, onze Sky die krijgt regelmatig acupunctuur. Blijkt ook zeer goed te helpen. Margot van de regio.
1: Hallo,
0: hallo, wat hoor ik jou daar vertellen? Jij gaat ook regelmatig naar de dierenarts? Allee, ja, ik bedoel klopt. Met jouw kat, hè?
1: Ja, niet voor mezelf. Ja, klopt. Ik heb nu juist een nieuwe poes, dus okay. Ik ga volgende keer voor de eerste keer naar de dierenarts. Maar bij onze vorige kat moesten we dat ook vaak doen, want die is heel oud geworden. Die is 24 jaar geworden. En op een bepaald moment moest die een cardiogram laten maken. Dus een soort echo van haar hart. En toen heb je daar ook €350 voor moeten betalen. Ja. Maar ja, dat zijn zo dingen. Je doet dat dan, want dat is je kind. Hè.
0: Dat is je kind, hè. Ja, dat is echt waar. Je ziet het zo graag. Ik heb jou natuurlijk niet alleen gebeld om over jouw kind te praten, Margot. Maar natuurlijk om een finalist van de beste buurt bekend te maken. Hè. Dat mag je zo meteen doen.
2: Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
5: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de regio gaat ze allemaal bezoeken.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
5: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
3: Van mij, van mij, van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
6: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
7: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
8: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
9: Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promokoken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

0: Echte feestmuziek van Yves Berendsen en over feesten gesproken.
1: Radio 2.
2: De beste buurt in Oost-Vlaanderen.
0: Want 3 juni is het feest ergens in Vlaanderen. Die ochtend krijgt 1 buurt in Vlaanderen namelijk de titel van beste buurt. Ze wordt gevierd met koffie en koeken, een concert van Camille. We kennen de finalisten al van Antwerpen, van Vlaams-Brabant en Brussel, van West-Vlaanderen. En ons Margot is vandaag op tour geweest in Oost-Vlaanderen. Hoe was jouw tour, Margot?
3: Ach, Anja, het was machtig. Ik ben er echt nog altijd niet goed van. Ik ben vandaag gewoon compleet overdonderd geweest. We zijn vanochtend begonnen in Schelde-Windeke. Daar was de hele buurt verkleed als Smurf. Die hadden allemaal een mutsje op als kijkkodig om te zien. Dan zijn we naar de piste in Zulte gegaan. Dat was een hele grote buurt die echt hele toffe activiteiten deden, heel het jaar rond. Voor het plezier, maar ook praktisch. Die deden bijvoorbeeld elk jaar een groenophaling. Mocht ik daar wonen, ik zou dat gewoon super vinden. Alles wat die doen. Machtig. Dan zijn we nog naar Overslag geweest. Dat was pal op de grens tussen Nederland en België, want we konden daar echt zo de hele tijd de grens overspringen. Waren ook Belgen en Nederlanders aanwezig, allemaal zo in het tenuutje van hun land. En dat was precies 1 gigantisch grote WK-match. Dus vandaag echt keiveel volk. Ik ben als Oost-Vlaming echt gewoon trots op mijn regio, want alle kandidaten hebben echt alles uit de kast gehaald. En het is echt zo, het begint aan mijn geweten te knagen.
0: Het is moeilijk, hè, als voorzitter van de jury. Maar mag jij elke dag een winnaar bekendmaken?
3: Ja.
0: Dus ja, wie van de 3?
3: Ik ga hier vannacht van wakker liggen, want ze waren alle 3 ijzersterk. Maar het is een wedstrijd en er moet 1 iemand doorgaan. En dat is dan toch... De Smurfen van Schelde-Windeke.
0: Yeah. Amai, amai, amai. Amai, amai, amai. Dat is heel Holland en heel België samen. Proficiat, Lien. Ben je daar ergens in de buurt? Dat is heel graag gedaan. Hebben jullie al aan outfits gedacht voor 3 juni?
4: Spannend. We zijn hier allemaal te shaken. We zijn af. Alle buren gaan opgrommelen zo. We zijn hier gewoon te shaken. Hoe blij dat we zijn.
0: Ik hoor het, Lien. Ik hoor het. Zeg, hebben jullie al aan een outfit gedacht voor mochten jullie de finalisten worden daar op 3 juni?
4: Ah ja, de afspraak was dat we terug de Smurfen gingen zijn.
0: Amai, dat moet geweldig zijn. Maar nu wachten natuurlijk op 1 juni, hè, want dan horen jullie of jullie effectief de winnaar zijn. Maar het is toch ook al een beetje half gewonnen, hè, zo in de finale zitten.
4: Amai. En of dat we dat nu eigenlijk zijn of niet, wij zijn gewoon de beste buurt. Wij vinden dat zelf, wij zijn dat gewoon.
0: Voilà, dat is de spirit. Proficiat, Eline, en geniet er daar nog van.
4: Dankjewel.
0: Tada.
4: Super, dankjewel.
2: De beste buurt...

0: Amai, amai, wat een enthousiasme daar in Schelde, vind ik. Dat wordt nog een plezant feestje, denk ik, daar voor de hele buurt. Bruno Mars and I Just Might.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: is iets over 16:30. 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Els van Heuverswin. Gent wordt stilaan de Europese hoofdstad van de start-ups. Dat zijn kleine ondernemingen, vooral in de digitale sector, die enorm snel groeien. Dat blijkt uit de nieuwe wereldranking. Gent staat er Europees op de 4e plek en wereldwijd op de 10e. Er zitten heel veel innovatieve bedrijven in het wintercircus. Voor jonge ondernemers is het een echte campus waar ze ondersteuning krijgen voor hun plannen, ontwikkeling en groei. CEO Dorien van Steenbergen van het Wintercircus legt uit hoe het werkt.
1: Dus het Wintercircus heeft nu zo'n 50-tal, de grote orde 50 start-ups. Dat betekent 200 tot 250 mensen die hier hun kantoor van die start-ups in het Wintercircus hebben. En die appliceren aan het Wintercircus. Wij jureren en wij laten die toe onder bepaalde voorwaarden. En dan is het echt de top van de top in tech, in de start-ups en scale-ups die hier een plaatsje krijgen.
0: Je leest veel meer over die sector in de app van 14 Nieuws. In Wachtebeke zal de buitenschoolse kinderopvang Het Meikevertje vanaf volgend jaar uitbesteed worden aan een privépartner. Wachtebeke is sinds de fusie van vorig jaar een deelgemeente van Locristi. En daar is de buitenschoolse kinderopvang al 26 jaar in handen van een privépartner. De fusiegemeente wil die manier van werken nu ook in Wachtebeke invoeren. Daarom moet er een oplossing komen voor de 8 personeelsleden. Schepen voor personeel Hilde Balen van Locristi.
2: Wat kunnen wij voor die mensen betekenen? In hoeverre nemen wij die mee? Zij in een herplaatsing of een uitreiken naar die externe partner. Dus dat hangt af van alle andere actoren. En wij zitten met hen mee aan tafel van dag 1. Dus niemand mag het mes op de keel krijgen. En wat men zo graag als naakt ontslag zou heten, dat kan absoluut niet de bedoeling zijn.
0: Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe externe partner wordt. De werking verandert pas op 1 september volgend jaar. Het parket Oost-Vlaanderen voert een onderzoek naar weerspannigheid en vandalisme door pro-Palestijnse actievoerders tijdens de bezetting van de UGent. Vorige week escaleerde een actie aan het rectoraat en er werd een grote politiemacht ingezet om de actievoerders weg te halen. 42 mensen werden opgepakt en 2 agenten en enkele actievoerders raakten gewond bij schermutselingen. Een rechter beëindigde toen ook de bezetting op een andere campus. Rector Petra de Sutter besliste om juridische stappen te zetten nadat gebouwen beklad en beschadigd werden. De pro-Palestijnse actie duurde in totaal 5 weken. De actievoerders eisen dat de UGent alle banden met Israëlische instellingen en bedrijven doorbreekt. Het blijft nog zonnig en warm, mogelijk tot 30 graden. Morgen kan het nog iets warmer worden tot 33 graden, maar na de middag is er kans op buien of onweer.
3: Radio 2 Spits.
4: Ah ja, dames.

0: De Stitches van Shawn Mendes. Vertel, Mirjam.
1: Ja, we zitten weer bijna aan 300 kilometer file. Dus weer een erg drukke avondspits voor Antwerpen op de ring richting Nederland. Komt er bijna 1 uur bij. Naar Gent een half uur. Op de R2 de ring richting Stabroek ook een half uur vanaf Beveren. Naar Antwerpen vanaf Haasdonk 1 uur. Op de E34 in Eeklo uitkijken voor een ongeval. Verder vanaf Melcere 3 kwartier. A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. Vanaf Kontich op de E19 10 minuutjes. Vanaf Massenhoven 1 kwartier. Vanaf Sint-Job 20 minuten. En vanaf Antwerpenhaven een half uur. Dan de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring ruim een half uur tussen Ruisbroek en Zeddik door een ongeval. Verder ook meer dan een half uur tussen Strombeek en Oudergem. In Grimbergen zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 10 minuutjes. Naar Leuven op de andere E40 10 minuten ook tussen Everberg en Heverlee. Aansluitend op de E314 een kwartier tot in Herent. Naar Kortrijk een dik kwartier op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden door een defect voertuig. En dan de E42 van Bergen naar Luik 1 uur bij Manage, want je kan er maar over 1 rijstrook. Verder vooral kleinere vertragingen.
2: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien.
0: Radio 2. Ik was mij net wel aan het bedenken, misschien is het nog niet zo erg in de auto. Airco aan, lekker fris. En naar Radio 2 Spits luisteren. Ja, prinses Elisabeth is heel veel in de actualiteit deze week. Ja, ze studeert zo meteen af aan Harvard. Ze heeft haar eerste grote interview, of een groot interview ook gegeven aan de Belgische pers. En Peter die heeft daar vanmorgen in Goedemorgen Morgen over gebeld met royalty-kenner Pascal Mertes.
3: Ze heeft zelf nu ook toegegeven dat ze inderdaad wel heel perfectionistisch is. Dus ze zegt van ja, dat heeft goede kanten, maar ook wel slechte kanten, want het is ook heel vermoeiend om altijd de lat zo hoog te leggen. En het is eigenlijk daarom dat ze nu, ja, zegt ze dat het nu wel goed geweest is en dat ze nu eigenlijk wat tijd voor zichzelf wil nemen.
0: Ja, een sabbatical zou ze gaan nemen. Hmm. Hè? Ja, er waren zo geruchten dat ze zou gaan zeilen de wereld rond, maar dat gaat helemaal niet gebeuren.
4: Ah.
0: Nee, ze zou wat tijd voor zichzelf nemen, ze heeft gelijk.
4: Ja,
0: hè?
4: Zijn er veel die dat doen. Hè?
0: Voilà, veel vragen mocht de pers ook niet stellen. Ze werden op voorhand goed gebriefd, hoorde ik. Bijvoorbeeld geen vragen over het voortbestaan van ons land. Ook geen vragen over de meerwaarde van een koningshuis. Geen vragen over andere familieleden. Hmm. Ja, ze werden wel goed in bedwang gehouden, de Belgische pers. Maar goed, het moeilijkste is voorbij, denk ik, voor haar nu vanavond gewoon genieten van de ceremonie. Thomas de Grave die is er trouwens bij voor ons. Ik mag hem zo meteen bellen.
2: Dinsdag op Radio Bene.
5: Radio Bene, Italiaanse 40.
2: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
5: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
5: Radio Bene, Italiaanse 40. Scopje.
2: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
8: Radio 2. Elke dag telt voor 2. Ja.

In That Game van Bobby Brown, zometeen naar Amerika, waar hopelijk Thomas de Graaf alles wat prinses Elisabeth betreft van heel dichtbij meemaakt. Maar eerst twee andere. Hoe kan ik het omschrijven? Druk, drukker, drukst. Zo kan ik de komende maanden voor deze twee omschrijven. Dit zijn Suzanne en Freek, ergens halverwege.

0: Suzanne en Freek. Goedenavond, Bram. Ja, we proberen contact te leggen met Amerika. Maar ik denk dat Trump er een stokje voor steekt.
1: Het is ver weg natuurlijk.
0: Het is ver weg, hè. Ja. Laten we het dichter bij huis houden, hè. Het mooie weer hier.
1: Ja, volop de zon, hè, op dit moment. De hoogste temperaturen die zijn voor het westen van het land. Dat heeft te maken met de zeer warme lucht die van over Frankrijk onderweg is naar onze regio. En in het westen van het land krijgen ze daar al een voorsmaakje van, hè. Daar hebben we op dit moment temperaturen rond 29 à 30 graden. Terwijl meer naar het oosten 6, 27 graden. Daar. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af. We krijgen dus een zeer zachte nacht met minima rond 16 graden in de landelijke gebieden en rond 20 graden in de grotere steden. Wat hoge wolkenvelden komen erbij en die gaan we dus ook morgenochtend al hebben. Nu, morgen wordt het echt wel zeer warm. We gaan naar temperaturen tot 33 graden in de Kempen en de luchtvochtigheid gaat ook wat hoger liggen. Dus het wordt niet alleen zeer warm, maar ook zwoel. Plakkerig weer. En ja, dan weet je dat de ingrediënten aanwezig zijn voor warmte, onweer, ja. Inderdaad. We krijgen in de loop van de namiddag stapelwolken. En lokaal kunnen die stapelwolken dus uitgroeien tot een paar lokale onweersbuien. Het zal iets zijn voor de latere namiddag en morgenavond. Dus hou zeker de buienradar in het oog dan als je buiten nog iets gaat doen morgenavond.
0: En de avondvielen dan waarschijnlijk ook.
1: Sorry, de?
0: En de avondvielen, de spits.
1: Ja, dat zou nog wel moeten meevallen. Okay. Echt wel laat namiddag, vroege avond is dat het kan beginnen. Vooral die eerste buien, wanneer het echt nog heel warm is, die kunnen echt wel intens zijn. Met dus grote neerslaghoeveelheden op een korte tijd. Als er buien zijn, dan gaan die ook maar weinig mobiel zijn. Dus ze blijven lange tijd boven één gebied hangen, waardoor er dus echt wel veel water kan vallen op sommige plaatsen. Dus zeker die buienradar en ook de weerwaarschuwingen morgen in het oog houden. Ook in de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag hebben te maken met dat onstabiele weer nog altijd. Dus nog altijd lokaal, niet overal, maar lokaal nog van die onweersbuien. Met nog altijd temperaturen op zaterdag tot 29 graden voor Vlaanderen en Brussel. Zondag volgt dan de afkoeling.
0: Okay.
1: 3 of 24 graden dan, met de voormiddag meestal droog weer, maar in de namiddag een paar buien die van west naar oost over het land gaan trekken. Maandag dan 23 graden met zon- en wolkenvelden, meestal droog. En dan vanaf dinsdag het wisselvallige weer, dus veel wolken en regelmatig regen of buien. Bij temperaturen die wat terugvallen naar een graad of 20.
0: Maar dat is veel beter voor de studenten.
1: Dat zijn
0: de
1: normale temperaturen voor begin juni dan.
0: Voilà, ze voor de examens die eraan komen. Voor Elisabeth zit het er al op en ik hoop dat we Thomas de Grave in Amerika nog aan de telefoon krijgen om te vragen hoe het daar allemaal is, hè, die proclamatie.

Where is the love van Black Eyed Peas? Ik zou het helemaal niet weten. Ja, Inne Klaas die vraagt, wanneer is de uitslag van de tofste buurt? Inne, je bent een beetje te laat hoor. Ja, ik heb daar straks nog met Margot gebeld. Margot heeft de winnaars voor Oost-Vlaanderen bekendgemaakt. Morgen nog eentje, de winnaars, wat zeg ik, de finalisten natuurlijk. Hè. 1 juni weten we wie de winnaars zijn van de beste buurt. En 3 juni, dan komt het geweldige feest eraan. Hè, tijdens Goeiemorgen Morgen met koeken, met gebak, met koffie en natuurlijk ook met een concert van Camille. En dit hier is ABC.

0: Hoogstraten aardbeien. In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op MS Liga.

0: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
1: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
2: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en Temse.
3: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
4: Soms gedragen kinderen zich.
3: Onuitstaanbaar.
4: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Niet gemakkelijk om te bellen met Amerika deze dagen, maar ik denk dat ik hem te pakken heb. Thomas de Grave van op de proclamatie van onze prinses Elisabeth.

0: is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken gaat voorlopig niet door. We blikken vooruit naar de diploma-uitreiking van prinses Elisabeth in de Verenigde Staten. En topfavoriet Jannik Sinner is uitgeschakeld op Roland Garros. Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken dan toch niet doorvoeren op 1 september. Dat heeft ze aangekondigd in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement na een advies van de Raad van State. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
1: Nu krijgt elke leerling per week 2 uur les godsdienst. In het officieel onderwijs kunnen ouders kiezen voor een van de erkende godsdiensten of zedeleer. Maar dat betekende in de praktijk soms 1 leraar voor maar enkele leerlingen. Om te besparen werd beslist om de organisatie van die lessen flexibeler te maken. Zo zouden bijvoorbeeld die kleine groepjes van nu kunnen worden samengevoegd per graad. Maar dat stoot nu op principiële bezwaren van de Raad van State. En dus kan de hervorming volgend schooljaar niet ingaan, zei minister Demir.
2: Het is eind mei en het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
1: De hervorming zou zo'n 1300 voltijdse jobs hebben uitgespaard en een besparing van 80 miljoen euro hebben opgeleverd.
0: En volgend schooljaar wordt het opnieuw goedkoper om Frans, Engels of Duits te volgen in het volwassenenonderwijs. Vorig jaar had Vlaams minister van Onderwijs Demir het inschrijvingsgeld verhoogd van 2,25 euro per lesuur naar 4 euro. In de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement heeft de meerderheid dat nu teruggedraaid. Maar volgens de oppositie is het kwaad al geschied en zijn veel leerlingen en leerkrachten dit schooljaar al vertrokken. Dat zegt Kim Buist van Groen.
3: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
0: Meer dan 2 maanden na de explosie van een synagoge in Luik verspreidt de federale politie een opsporingsbericht om 2 mannen te identificeren. De explosie aan die synagoge vond plaats op 9 maart, net voor 4:00 ochtends. Niemand raakte gewond, maar er was wel schade aan de synagoge en aan de gebouwen aan de overkant. De politie deelt nu camerabeelden waarop 2 mannen te zien zijn die kort voor de ontploffing in de buurt waren. De Brusselse regering heeft de procedure opgestart om de gemeente Sint-Joosten-Noode onder dwangtoezicht te plaatsen. Sint-Joost zit met enorm veel schulden. Mogelijk stuurt de regering uiteindelijk een speciale commissaris om orde op zaken te stellen. Nou, en dat is een erg uitzonderlijke maatregel. Eerst krijgt het gemeentebestuur wel nog de kans om zelf maatregelen te nemen. Straks krijgt kroonprinses Elisabeth haar diploma aan de prestigieuze Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Pascal Mertens, wat gaat er allemaal gebeuren?
4: Wel, straks volgt het hoogtepunt van de dag, de officiële diploma-uitreiking. En daarvoor gaat Elisabeth naar haar eigen campus van de Harvard Kennedy School. En daar worden dan de studenten 1 voor 1 op het podium geroepen en krijgen ze allemaal persoonlijk hun diploma in handen. Elisabeth ook, onder het trotse oog van haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, die mee in het publiek zitten. En dat gebeurt ongeveer rond 8:15 straks onze tijd. En daarna gaan ze niet hun hoedjes in de lucht gooien. Bij de Harvard Kennedy School gooien ze met opblaasbare wereldbollen. Dat is eigenlijk het symbool dat ze dankzij hun opleiding, openbaar beleid, impact willen hebben op de hele wereld. En met haar felbegeerde masterdiploma sluit Elisabeth dan haar 2-jarige avontuur af aan de Universiteit van Harvard.
0: Oké, dankjewel Pascal. Tennis. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de grote favoriet bij de mannen Jannik Sinner uitgeschakeld in de 2e ronde. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
5: Een drama voor Jannik Sinner. In zijn 2e ronde mocht de Italiaan serveren voor de match wanneer hij plots onwel werd. Het is 33 graden vandaag in Parijs en het leek erop dat de hitte de oorzaak was, al ontkende Sinner dat zo net op de persconferentie. Plots ging er niets meer voor de Italiaan. Hij was duizelig, had last van krampen en hij kreeg dat niet opgelost. Zo keerde de wedstrijd nog helemaal om en verloor Sinner in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. De nummer 1 bij de mannen verlaat zo verrassend het toernooi nadat ook al de nummer 2, Carlos Alcaraz, forfait gaf met een polsblessure. En er is ook minder Belgisch nieuws. Elise Mertens verloor in de 2e ronde van de Poolse Swalinska. Mertens werd in de 2e set verzorgd aan de kuit en verloor met 6-4 en 6-0.
0: En in het voetbal blijft Vincent Mannaert sportief directeur van de...
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Everybody wants to rule the world. Dat wil ik eigenlijk heel graag tegenspreken. Want Tears for Fears... Het wordt maar drukker en drukker, Mirjam.
1: Ja, we zitten toch weer rond de bijna 300 kilometer file. Een erg drukke avondspits dus. Wat betekent voor Antwerpen op de ring richting Nederland 1 uur file. Naar Gent is dat een half uur. R2 de ring richting Stabroek ook bijna een half uur vanaf Beveren. Naar Antwerpen vanaf Haasdonk 1 uur. Vanaf Beveren 3 kwartier. Bij Waaslandhaven Oost een ongeval op de linkerrijstrook. Aartselaar vanaf de op de A12 vanaf Aartselaar een half uur. 10 minuutjes vanaf Kontich. Dan de E313 vanaf Massenhoven een half uur. In Bommelgem staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. 10 minuten daardoor ook op de E34 vanaf Oelegem. Verder 20 minuten vanaf Sint-Job en 25 minuten vanaf Antwerpenhaven. Voor Brussel op de buitenring 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. Ook nog een kwartier tussen Anderlecht en Huizingen. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Zeddik en nog een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel vanaf Ternat op de E40 10 minuten. De andere E40 naar Leuven ook 10 minuten.

0: minuten tussen Everberg en Heverlee en aansluitend op de E314 20 minuten tot in Herent. Naar Kortrijk nog een dik kwartier op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden, maar daar is de weg vrijgemaakt. En dan de E42 van Bergen naar Luik, 1 uur bij Manage, want je kan er maar over één rijstrook. En verder vooral kleinere vertragingen.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Ja, het was ook niet gemakkelijk om in Amerika te geraken vanavond, maar we zijn er toch geraakt, want groot feest aan de Harvard Kennedy University. Onze kroonprinses Elisabeth die haalt er vandaag haar master openbaar beleid. En wie daar ook is, dat is Thomas de Graven. Goedenavond, Thomas.
3: Dag, Anja.
2: Goedemiddag voor jou zeker, hè?
3: Yes,
2: ja,
3: inderdaad.
2: Zeg, hier bij ons, zo'n proclamatie, dat is op 2 uur geklaard, maar daar duurt een proclamatie een hele week, lees ik in de kranten.
3: Ja, ze maken er hier een hele afstudeerweek van. Harvard is natuurlijk ja, een van de meest prestigieuze universiteiten van de VS en misschien zelfs van de wereld. Dus dat mag met de nodige grandeur gepaard gaan. Dus het is eigenlijk een hele week aaneensluitend ceremonieën. De prinses had gisteren bijvoorbeeld al een soort van prijsuitreiking waar ze samen met haar klas terugblikte op de verwezenlijkingen van haar faculteit. 'S Avonds was dan nog een evenement met een prominente spreker. Dat was dan de hoofdredacteur van The Economist. Maar vandaag is eigenlijk echt het hoofdevenement. Op dit moment vindt hier op Harvard Yard, dat is het grote binnenplein hier van Harvard, vindt de grote afstudeerceremonie plaats. En dat is echt wel heel indrukwekkend. Dat zijn 30.000 mensen bijeen. Ja, dat zijn de studenten en hun genodigden, dus familie, vrienden. En die worden toegesproken door hun medestudenten. Het is ook wel een beetje formeel. Daarnet was er zelfs een soort van speech in het Latijn. Wow. Dus er gaat veel traditie mee gepaard. En zo net trouwens, enkele minuten geleden, zijn de studenten ook in groep voorgesteld. Alle afgestudeerden die mochten eventjes recht staan, maar eigenlijk eerder in groep. Dus elke faculteit staat in groep recht en dan werden ze voorgesteld. Maar de feitelijke diploma-uitreiking die moet nog komen. Die komt straks, want straks wandelt Elisabeth terug met haar andere medestudenten van de Harvard Kennedy School. Dus haar faculteit wandelen ze terug naar de faculteit en daar volgt dan nog een kleinere ceremonie. En daar gaat ze dan effectief eindelijk haar diploma in handen krijgen.
2: Zeg maar, hoeveel aandacht is er nu eigenlijk voor onze kroonprinses daar? Is ze een van hen?
3: Want daarnet waren ze dus al gewandeld van de Harvard Kennedy School naar Harvard Yard. En dat gebeurt dan in een kleine processie. En het was echt zoeken naar de prinses. Het is niet zo dat er ruimte gemaakt wordt of dat ze vooraan liep of zo. Nee, ze was één van de studenten. En eigenlijk het enige wat op dat moment verraadt dat zij een bijzondere student is, is omdat daar dan een kleine zwerm Belgische journalisten rondhangt. Maar voor de rest is zij student onder de studenten hier.
2: Ah, en het koningspaar ook?
3: Het koningspaar liep daar op dat moment niet bij. Zij zijn wel aanwezig nu op het grote binnenplein. Straks zullen ze ook aanwezig zijn tijdens de diploma-uitreiking. Gisteren hebben ze ook al een paar evenementen bijgewoond. En zijn ze trouwens rondgegidst door prinses Elisabeth hier op de campus van Harvard. Ze hebben er blijkbaar een namiddagje van gemaakt gisteren waarbij de prinses de koning heeft rondgeleid.
2: Maar zeg, is dit nu ook nieuws in Amerika?
3: Niet echt. Het is niet zo dat hier ook Amerikaanse journalisten staan. Harvard, het afstuderen of de hele ceremonie van de Harvard-studenten is wel altijd een gebeurtenis. Daar is wel wat aandacht voor. Maar dit is natuurlijk een universiteit waar mensen van over de hele wereld komen studeren. Ze zijn hier wel wat gewoon aan prominente studenten. Nu, natuurlijk, een royal is nog altijd extra bijzonder. Maar toch is het niet zo dat deze dag nu in het thema staat van prinses Elisabeth of van ons koningshuis.
2: Nee, maar wel voor ons. Jij volgt het en verslag waarschijnlijk vanavond in het journaal, hè?
3: Absoluut.
2: Oké, dankjewel, Thomas. Dag.

0: Is het binnenkort ook niet haar grote dag? Ging ze die trouwen op 3 juni? Deze Taylor Swift. In elk geval, ik zou eens door het raam moeten kijken en ik zou eens moeten zien of ik van hieruit zou kunnen wuiven naar Michael Joosen. Hij staat namelijk op dit ogenblik te puffen op de ring rond Brussel, het verkeersknooppunt in Woluwe. Dat wordt namelijk heraangelegd. Zondag kan je dat gaan bezoeken tijdens de open wervendag. Maar Michael, die is er nu al.
1: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: Hoe doen ze het precies?
1: Ja, ik ken het niet.
2: Allee, draai het in een keer.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Wake Watchers.
3: Deze week trekt Ruben samen met Wake Watcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
5: Amai zeg.
6: Ja, oké. Okay.
4: Radio 2 Wake Watchers.
3: Live van op Oostende voor Anker.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
13: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
14: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
13: En helemaal op maat.
14: Zeker, tot in de details.
15: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
16: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
17: Het is duidelijk. Je nadert... Een werf.
16: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
17: Trek erop uit op zondag 31 mei. En verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
16: Ook wij vieren mee met een uitzending van Radio 2 Weekend. Live van op de grootste werf in Vlaanderen.
17: Oosterweel in Antwerpen.
16: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
18: Elke dag telt voor twee.
17: Radio 2.

0: It's a beautiful day, volgens YouTube. Ja, ik vind het een perfecte dag om bijvoorbeeld eens een werf te gaan bezoeken. En er is zo'n werf hier niet zo heel ver van de VRT, dat ik zelf misschien dolgraag ook wel eens zou willen gaan bekijken. Michael Joosen, die staat er. Goedenavond, Michael.
1: Dag Anja, goedenavond.
0: Jij Hallo. Staat stil op de Brusselse ring, dus.
1: Ja, ik sta naast de Brusselse ring. Dus te zeggen, ik sta misschien wel aan de grootste werf van ons. De verbinding met de Brusselse ring en Brussels Airport. Dus ik kan inderdaad zwaaien naar jou, Anja. Zal ik eens zwaaien? Zie je mij? Maar goed, ik sta hier vooral met Marijn Struijf. En Marijn, jullie bouwen hier het eerste. En Anja, hou je vast. Single Point Interchange. Wat is dat voor een beest, Marijn?
2: Wel, dat is eigenlijk een simpele weg om te zeggen dat we, of een complexe weg om te zeggen dat we een op- en afrit gaan bouwen. We staan hier al op de brug die boven de ring komt. En eigenlijk gaan we al het verkeer, dus de opritten, de afritten, op één punt in het midden, single point, reguleren via een verkeerslicht. Daar komt het op neer. Dat is een unieke vorm. Die neemt eigenlijk veel minder plaats in dan een traditioneel afrittencomplex en biedt zo ook heel wat voordelen, ook bijvoorbeeld naar verkeersveiligheid toe.
1: Ja, en we gaan ook vlotter kunnen rijden, vermoed ik.
2: Ja, want we gaan eigenlijk hiervoor zorgen dat de tussenafstanden waar mensen beslissingen moeten maken op die ring zelf, dat die veel groter worden. En dus zullen er minder incidenten, accidenten zijn. En dat leidt uiteraard tot vlotter verkeer.
1: Ja. Anja, je moet het hier zien. Het is echt een bouwwerf zoals je denkt dat een bouwwerf echt beschreven moet worden. Ik ben hier ook wel op ladders moeten klimmen om hier te geraken. Maar het plan is ook vooral, Marijn, om hier meer natuur te gaan creëren. Meer natuur, meer groen voor de buurtbewoners. Hoe gaan jullie dat precies aanpakken?
2: Well, ja, het is natuurlijk een heel belangrijk economische werf, die ook de bereikbaarheid van de Brussels Airport in de verf zet. Maar tegelijk nemen we die kans ook om die verouderde infrastructuur die hier was te gaan verkleinen. En dat die voetafdruk verkleint, kunnen we qua waterbuffering, qua overstromingsgevoeligheid en ook een beetje ruimte teruggeven aan de natuur, wat dan natuurlijk ook de buurtbewoners zeer ten goede komt.
1: Ja, dat moet echt prachtig gaan worden, Anja. Ik heb hier net foto's gezien. Nu, op dit moment werken hier 300 mensen echt in de brandende zon. En Marijn, worden die af en toe ook bediend van een ijsje door jou?
2: Door mij niet persoonlijk, maar ik neem aan dat er wel maatregelen worden getroffen met die hitte. Ik denk dat ze zeker wel wat vroeger beginnen en wat vroeger zullen stoppen. We hebben hier zelf ook de schaduw opgezocht, dus dat bewijst toch dat het echt wel puffen is in dit weer.
1: Ja, absoluut. Voilà, dus luisteraars van Radio 2, Anja, die kunnen zondag komen genieten van dit unieke zicht. Nu het nog kan, want binnenkort is alles hier afgerond ook, hè Marijn, toch?
2: Ja, dat klopt eigenlijk. Zomer, einde bouwverlof 27 willen we weer klaar zijn met de wegenwerken. Dat wil zeggen dat je hier ook nooit meer zal kunnen opwandelen, want dit wordt echt snelweginfrastructuur. Dus die unieke kans om naar Open Werfdag te komen deze zondag tussen 10 en 4, die is er toch echt wel voor wie wil. Openwerfdag.be vind je alle informatie over deze mooie werf.
1: Ja, en zeer belangrijk, Anja, niet met uw sandalen komen, want echt, ik heb hier van die dikke bottine aan moeten trekken, een fluo vestje. Wat moeten we nog meer meepakken, Marijn, zondag?
2: Well, wij gaan iedereen van alles voorzien. We vragen gewoon dat ze stevige schoenen aandoen en dat ze vooral ook wel in dit weer toch wel een lange broek dragen. Dat is wel belangrijk naar veiligheid toe.
1: Voilà. Kijk, dat komt hier in orde, Anja. Je hoort het. Als je graag eens wil langskomen, dat kan op openwervendag.be.
0: Oké, blijf maar rustig staan. Ik pik jou op. Straks kunnen we samen naar Antwerpen rijden van daaruit. Yes. Dag, Michael.
1: Bye-bye. Dadah.

0: Tja, Spyro en haar material lover. Karen laat weten dat Taylor Swift op 3 juli trouwt. Dat nieuws, dat weten we dus weer. Het andere nieuws uit de regio komt er nu aan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: half zes, goedemiddag. 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Els van Heuverswien. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt morgen namiddag om 4 uur in heel Vlaanderen 1 minuut stilte voor de slachtoffers van het ongeval in Buggenhout. Dinsdagochtend botsten een schoolbusje en een treiner tegen elkaar op een overweg. 2 tieners, de buschauffeur en een begeleidster kwamen daarbij om. Morgen namiddag zullen dus alle bus- en tramchauffeurs van De Lijn in Vlaanderen 1 minuut stilte houden. En ook de andere busbedrijven in België doen mee aan de actie. Gent kan op technologisch vlak een absolute wereldspeler worden als er meer buitenlandse investeringen komen. Dat zegt het bedrijf Dealroom, dat 225 steden uit heel de wereld vergelijkt. Gent staat in de techsector in een nieuwe ranking op de 4e plaats in Europa en op de 10e plaats wereldwijd, als die wordt afgezet tegen een bevolkingsaantal. De nieuwe ondernemingen en de groeiende bedrijven in de sector zijn meer dan 60 miljard euro waard. Meer grote investeringen binnenhalen blijft, net zoals elders in Europa, een pijnpunt, zo zegt Joram Wijngaarden van Dealroom.
1: Dat is absoluut iets wat we zien. En al helemaal als het gaat om echt wetenschappelijke doorbraken. Het gebruik van AI in pharma is Gent een voorloper. Zodra er een doorbraak is in Amerika, wordt daar heel snel veel geld in gestopt. En wordt er echt een winnaar gecreëerd. En in Europa zijn we daar veel terughoudender in. En dat is gewoon zonde.
0: De sector en de stad Gent willen daarom meer inzetten op internationalisering. Om meer buitenlands talent en ook geld naar Gent te halen. Het parket Oost-Vlaanderen voert een onderzoek naar weerspannigheid en vandalisme door pro-Palestijnse actievoerders tijdens de bezetting van de UGent. Vorige week escaleerde een actie aan het rectoraat en er werd een grote politiemacht ingezet om de actievoerders er weg te halen. Er werden 42 mensen opgepakt en 2 agenten en enkele actievoerders raakten gewond bij de schermutselingen. De actievoerders eisten dat de UGent alle banden met Israëlische instellingen en bedrijven doorbreekt. En Gent krijgt volgende winter een nieuwe internationale treinverbinding. De Nederlandse spoorwegmaatschappij GoVolta lanceert vanaf 14 december een dagelijkse trein tussen Amsterdam en Parijs met een halte in Gent-Sint-Pieters. De trein rijdt niet via Brussel. Vanuit Amsterdam vertrekt die 's morgens om 8 uur, komt om 3 uur in de namiddag aan in Parijs en de terugreis begint in Parijs om 4 uur. De volledige rit duurt ongeveer 7 uur. Dan nog het weer. Het blijft warm, zelfs vannacht, met minima tussen 16 en 20 graden. Morgen kan het oplopen tot 33 graden. Na de middag wel kans op buien met onweer.
2: Radio 2. Radio 2 Spits.
3: Anja Daams.

0: Anyone For You van George Ezra. En Mirjam, jij mag ook je hele boterham open doen. Want het is nogal wat, hè?
1: Het is inderdaad weer heel veel. 315 kilometer zitten we ondertussen met heel veel problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. In Berchem zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Dat betekent anderhalf uur erbij vanaf Sint-Anna-Linkeroever. In de file moet je altijd een rijdingstrook vrijhouden. Ring richting Gent, dat is een half uur extra. Naar Antwerpen vanuit het Waasland, 1 uur vanaf Haasdonk en vanaf Melcelen. A12 vanaf Aartselaar een half uur. Vanaf Kontich een kwartier. Vanaf Massenhoven ook een half uur, daardoor ook vanaf Oelichem een kwartier. Nog een kwartier vanaf Sint-Job en bijna een half uur vanaf Antwerpenhaven. Dan van Brussel op de buitenring 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. In Wemmelgem. In Wemmelgem.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Een ongeval daar op de rechterrijstrook. Op de binnenring komt er een half uur bij tussen Ruisbroek en Zeddik. In Dilbeek nog een ongeval links en dan nog een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 10 minuten. Op de andere E40 naar Leuven ook 10 minuten tussen Everberg en Heverlee. In Heverlee hindert door een ongeval op de linkerrijstrook. En dan op de E314 ook nog 20 minuten trager tot in Herent. En dan de E42 van Bergen naar Luik 1 uur bij Manage. Je kan daar nog altijd maar over 1 rijstrook. En verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Nu ben ik zo aan het bedenken. Er is toch een reeks geweest op televisie, hè, met Gem. Niet Wemmelgem, maar zo op zondagavond. Was dat Bevergem?
1: Ja, ja.
0: Bevergem, voilà.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
6: Let's go, girls.

0: Shania Twain. Het is zover. Hè. Hoe goed heb jij de actualiteit vandaag gevolgd? Wil je het nieuws meer raden tegen Mirjam? Dan mag je nu bellen. 078 35 32 34. Het telefoonnummer van Radio 2 Spits. Je kan er niks mee winnen. De eeuwige roem natuurlijk, hè, als je het opneemt tegen Mirjam. 078 35 32 34. Eens kijken wie zo moedig is vanavond. Zeer goede avond.
1: Goedenavond, dag Anja, dag Mirjam.
2: Hallo.
0: Hallo, met wie spreken wij?
1: Bert uit Aalst.
0: Dag Bert uit Aalst. Volledig op de hoogte van de actualiteit, Bert?
1: Een beetje wel,
0: een
1: hè.
0: Een beetje wel, hè. Wel, je mag het meteen bewijzen. Want ik heb een paar reacties gesmokkeld. Van Sien bijvoorbeeld, die zegt... Wow, wat een show. Denk toch eerst eens na... vooraleer alles de wereld in te sturen.
1: Oh, Anja, amai.
0: Niet gemakkelijk, hè?
1: Niet gemakkelijk,
0: nee,
1: inderdaad.
0: Ik zal meteen een tweede geven. Gewoon die vakken afschaffen. Wie gelooft dat nu nog? Zegt Steve.
1: Nee, Anja, jong, ik ga het niet weten.
0: Nee, Mirjam begint zo wel.
3: Ja, ja.
0: De vakken die...
1: Oh, dat is goed voor Mirjam, hè.
0: Ja, dat is minder voor u natuurlijk.
1: Inderdaad, ja, ja, ja.
0: Zeg het eens, Mirjam,
3: ja,
0: wat denk je?
3: De schoolvakken die vandaag in het nieuws zaten zijn godsdienst en zedeleer. Hè.
0: Ja.
3: Zouden hervormd worden en nu dan waarschijnlijk toch weer niet. Dus,
0: ja, de Raad van State heeft gezegd, de hervorming gaat toch iets te ver. Het zou mogelijk zelfs botsen met de grondwet. Dus de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken gaat niet door. Bert,
1: niet
0: dat
1: door.
0: Was het. Gaat niet door. Heb jij godsdienst niet gehad door. Op school vroeger?
1: Zeker aan Bas, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En
1: vond
0: je
1: zeker.
0: Dat een fijn vak?
1: Oh, fijn. Ik had er niks op tegen, maar allee, ik hou het niet zijn. Het was niet mijn lievelingsvak, zo,
0: nee,
1: ja.
0: Nee. Ken je de 10 geboden nee. nog?
1: Goh, nee. Mijn broer zit hier in de keuken. Die had die 10 geboden zo kunnen aframmelen. Maar
0: is het waar?
1: Niet,
0: is het waar?
1: Ik denk dat een van de geboden is, als man luister zeker naar uw vrouw. Zou dat kunnen?
0: Het zou het 11e kunnen zijn. Ja. Maar ik vind het wel een goeieke. Ik vind het goed om eraan toe te voegen.
1: Oké.
0: Okay. Zeg Bert, maak er nog een gezellige avond vandaar.
1: Ja.
0: Met de baas in huis. Allee, en bedankt om mee te spelen. Hè.
1: Geen probleem, okay. Dag gedaan.
0: Dag,
1: dag
0: Mirjam.
1: Dag Mirjam.
0: Radio 2. Radio 2 Spits.

0: de zomer lang veel horen. Die Madi Wodo van Gert en James. Vandaag toch ook wel een beetje een pechdag voor marathonloper Bashir Abdi. Ja, een dikke maand geleden liep hij een halve marathon in Gent-Brugge. Hij brak toen zijn toprecord. Hij deed er 59 minuten en 28 honderdste over. 23 seconden beter dan het nationaal record van 3 jaar daarvoor. Maar hij heeft toch garme niet lang van dat record kunnen genieten. Want de toptijd is officieel geschrapt. Wat blijkt nu? De finishlijn lag 200 meter te vroeg. Dat is toch echt balen, zoiets. Ja, wat is er nu gebeurd? In de vroege ochtend van de wedstrijd was er paniek ontstaan over de afstand. De organisatoren die hebben toen hals over kop besloten om de tijdswaarneming 200 meter naar voren te schuiven. World Athletics die heeft die zaak grondig onderzocht en moet dus nu de pijnlijke conclusie trekken dat de oorspronkelijke finishlijn wel de correcte lijn was. Nu, Bashir is heel sportief, dat weten we al, ik kan ermee leven. Dat vertelde de organisator Bert Misplon vanmiddag bij Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Hij was teleurgesteld, maar ik heb hem mee in het trek genomen. Ik heb ook aangegeven, Bashir, kijk, er gaat nog een heropmeting zijn, want die twijfel die willen we niet. Hè. We willen dat het 100% duidelijk is dat het record is. En Bashir stond daar ook achter. En Bashir is ook wel die atleet. Hij wil dat het correct is. Hij wil dat sport op een faire manier wordt beoefend. En hij zou ook niet meer kunnen in leven hebben als dat record was blijven staan en niet klopte.
0: Ja, juist is juist natuurlijk, maar het is toch wel pech. Hè. Dat is onlangs toch nog eens gebeurd, hè, tijdens de marathon in Kortrijk. De afstand was daar 500 meter te kort. De organisatoren hebben dat toen opgelost met een inhaalrun. Misschien zoiets ook organiseren zou een mogelijkheid zijn, hè?

0: Ze is er. Dan kan ik rustig in de file gaan staan. Karen Meijne, Radio 2, olala, zo meteen tussen 6 en 8. Met fijn gezelschap van Laura Lin. Heel graag, tot morgen.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
7: Soms gedragen kinderen zich...
6: Onbegrijpelijk.
7: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
8: Rap! Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
9: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
10: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en Temse.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Veel zonnige muziek vandaag en daar heb ik jou voor nodig. Fijn gezelschap, want Laura Lin die komt op bezoek. En dat met gesprek.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken in het middelbaar onderwijs gaat voorlopig niet door. Kroonprinses Elisabeth krijgt haar diploma aan de Universiteit van Harvard. En topfavoriet Yannick Sinner is uitgeschakeld op Roland Garros. Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken dan toch niet doorvoeren op 1 september. Dat heeft ze aangekondigd in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, na een advies van de Raad van State. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
1: Nu krijgt elke leerling per week 2 uur les godsdienst. In het officieel onderwijs kunnen ouders kiezen voor een van de erkende godsdiensten of zedeleer. Maar dat betekende in de praktijk soms 1 leraar voor maar enkele leerlingen. Om te besparen werd beslist om de organisatie van die lessen flexibeler te maken. Zo zouden bijvoorbeeld die kleine groepjes van nu kunnen worden samengevoegd per graad. Maar dat stoot nu op principiële bezwaren van de Raad van State. En dus kan de hervorming volgend schooljaar niet ingaan, zei minister Demir.
2: Het is eind mei en het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
1: De hervorming zou zo'n 1300 voltijdse jobs hebben uitgespaard en een besparing van 80 miljoen euro hebben opgeleverd.
0: Volgend schooljaar wordt het opnieuw goedkoper om Frans, Engels of Duits te volgen in het volwassenenonderwijs. Vorig jaar had Vlaams minister van Onderwijs Demir het inschrijvingsgeld verhoogd van 2,25 euro per lesuur naar 4 euro. In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft de meerderheid dat nu teruggedraaid. Maar volgens de oppositie is het kwaad al geschied en zijn veel leerlingen en leerkrachten dit schooljaar al vertrokken. Dat zegt Kim de Buist, of Kim Buist liever, van Groen.
3: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
0: In de gevangenis van Gent is een zorgmedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Dat gebeurde tijdens de wandeling. De geïnterneerde sloeg de zorgmedewerker, die hem terug naar de cel begeleidde, zonder aanleiding in het gezicht. De man moest voor verzorging naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Eerder deze week waren er ook al incidenten in de gevangenis van Gent. Het gevangeniswezen wijt ze aan de overbevolking en aan de hitte die de gevangenen agressiever maakt. Straks krijgt kroonprinses Elisabeth haar diploma aan de prestigieuze Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten, waar ze 2 jaar gestudeerd heeft. De uitreiking van dat diploma gebeurt kort na 8 uur, onze tijd, vertelt Pascal Mertens.
4: Daarvoor gaat Elisabeth naar haar eigen campus van de Harvard Kennedy School. En daar worden dan de studenten 1 voor 1 op het podium geroepen en krijgen ze allemaal persoonlijk hun diploma in handen. Elisabeth ook, onder het trotse oog van haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, die mee in het publiek zitten. En daarna gaan ze niet hun hoedjes in de lucht gooien. Bij de Harvard Kennedy School gooien ze met opblaasbare wereldbollen. Dat is eigenlijk het symbool dat ze dankzij hun opleiding openbaar beleid impact willen hebben op de hele wereld.
0: De steekpartij aan het treinstation van Winterthur in Zwitserland wordt bestempeld als een terroristische daad. Een man van 31 stak er vanmorgen 3 mannen neer. Zij zijn gewond geraakt. De dader heeft de Zwitserse en Turkse nationaliteit. Hij kwam in 2015 al eens in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij propaganda verspreidde voor terreurgroep Islamitische Staat. Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de grote favoriet bij de mannen Yannick Sinner uitgeschakeld in de 2e ronde. Hij verloor in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. De Italiaan kreeg zelfs een matchbal, maar stortte nadien fysiek in. Sinner zelf zei dat het niet aan de hitte lag, maar dat hij zich vanmorgen al duizelig en niet goed voelde.
5: Starting to feel very dizzy, very low of energy and woke up. This morning didn't feel very well and it was warm but not crazy warm. I feel like it was quite okay to play and really it was nothing against the heat, nothing against the weather.
0: Ook Elise Mertens is uitgeschakeld. En in het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit in de Giro gewonnen, de Ronde van Italië. Voor Magnier, die voor het Belgische team Soudal Quickstep rijdt, is het als een 3e ritoverwinning in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, met minima tussen 12 en 21 graden. Morgen opnieuw zonnig met soms wat wolken en op het einde van de namiddag en 's avonds kans op lokale onweersbuien. Temperaturen morgen tot 33 graden. Zaterdag wordt het wisselvallig, het blijft dan wel warm. En dit nieuws begon met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken in het middelbaar onderwijs. Die gaat voorlopig niet door. Normaal wil de minister van Onderwijs Demir die hervorming laten ingaan vanaf volgend schooljaar, maar na een advies van de Raad van State wordt die dus uitgesteld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Toon. Ondertussen 5/6 en 284 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Gent komen er 20 minuten.
7: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 2 in Oost-Vlaanderen live.
6: Vanaf Herentals-West 1/2 uur. Op de E34 vanaf Oelichem komen er 10 minuten bij.

En van Badaboom doen ze deze zomer vaak. Onder andere in Ronse, maar ook in Georgië. Daar gaan ze ook optreden. Leuven, Bree, Spa. Het staat allemaal op de planning van Hoovephonic. Je hoorde ze met Badaboom. Sam Goris, die gaat het ook druk hebben. Ondertussen 10 minuten over 6 geworden. Dit is de nieuwste single. Sam, tel maar af.

0: Bram Goris en zijn rak wordt er altijd goed gezind van. En je wordt ook heel erg goed gezind van lekkere warme liedjes. Want deze week gingen we in onze Olala-lijst op zoek naar liedjes van bij ons, waarin gezongen wordt over de zon, over mooi weer. En zo stond dit bijvoorbeeld in de lijst. Evident natuurlijk.
1: Ik doe alles vandaag lief.
0: Bart Kael en mooi weer vandaag. Maar ook dit vond zijn weg naar de lijst. Zomers natuurlijk met Late Zon in je hart. En gisteren stopte Marleen dit liedje in de lijst. Absoluut, André van Duin. Maar vertel eens, welk liedje wil jij vandaag toevoegen aan deze Olala-lijst? Laat het weten via onze Radio 2-app. Een liedje van bij ons, Nederland, België, dat over de zon gaat, over mooi weer, waar je zo'n zomersgevoel van krijgt. Stuur het maar door via de Radio 2-app.
2: Radio 2.
3: Oh la la.
4: De minder gelovigen.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: la la. En de liefde voor muziek. In onze studio ook een dame met heel veel liefde voor muziek natuurlijk. Laura Lin, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ga je daar goed op zo heet weer? Of is het te geweest?
1: Ik vind het alweer te. Maar ja. Ze zeggen altijd, je mag niet zagen en klagen. Maar oh, ik heb het veel te warm. Ik heb dat goesting om gewoon binnen in mijn zetel. Daar is het te fris bij, bij ons. Gewoon met niet zoveel kleren.
0: We gaan die toer op trouwens. Ik wou zeggen, zo optreden als het zo heet is. Lukt dat allemaal goed? Want dat is... sowieso al puffen, hè?
1: Ja, ik moet eerlijk toegeven, met ouder worden is dat slechter ook geworden. Ik weet nog dat ik vorige zomer moest optreden, zondagnamiddag, ik denk 30, 32 graden. En wel, ik werd echt bijna gewoon slecht. Dat was knalrood toen ik van het podium kwam. Ik merkte ook aan de mensen, die hadden gewoon geen zin om mee te doen. Dat is ook logisch. Ja, ik vind het niet zo leuk als het zo warm is.
0: Abel, we gaan het hier vandaag lekker rustig houden.
1: Ja, samen.
0: Ben blij dat je er bent.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
5: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
3: James Cook.
6: Bij ons komt iedereen uit de kast.
3: Bjorn Soenes.
7: Dit is voor het eerst in lang thuis.
3: En Steffi Merci.
8: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
9: Als de muren konden praten.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
7: Welkom in onze mooie stulp.
3: Op Radio 2.
10: Mama, is mijn brood al klaar?
11: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
12: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
10: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
13: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
14: Hoogstraten.
13: Hoogstraten aardbeien.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
16: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
15: En helemaal op maat.
16: Zeker, tot in de details.
17: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

0: Dat blijft goed, hè. Soldiers of Love van Lilian St-Pierre. Laura Lynn, ik zei net dat je naar hier bent gekomen met gesloten ogen, maar voor alle duidelijkheid, je hebt het heel erg veilig gehouden op de weg.
1: Ja, zeker.
0: Je ogen goed opengehouden. Maar jouw nieuwe single heet Met gesloten ogen.
1: Ja, klopt. Ja. En ja, voor de mensen die goed hebben geluisterd, het is een covertje geworden.
0: Ja.
1: Van, onze Eddie Wally.
0: Hoe ben je daarop gekomen?
1: Wel, als kind ben ik heel vaak in zijn zaak geweest, samen met mijn grootouders. Mijn opa was grote fan ook van Eddie Wally. Maar toen ik de reportage in het begin van het jaar heb gezien van Eddie Wally, want het is intussen 10 jaar geleden dat Eddie is gestorven. Toen dacht ik van, amai, maar die heeft zoveel goede, mooie nummers gemaakt, ook mooie teksten. En dat ene liedje...
0: Het is
1: dus
0: meer dan Cherie, hè?
1: Ja, toch wel, toch wel. Ik dacht, goh, die met gesloten ogen, dat is zo mooi. Het gaat natuurlijk over de liefde. Je hebt niet veel nodig als je gelukkig bent. Dan de liefde en elkaar. Oh, ik wil daar graag iets mee doen. Maar ja, toen dacht ik, wat kan ik daarmee gaan doen? Want het is zo mooi, het origineel. En als ik dat in een andere jasje ga steken, gaat dat misschien niet zo goed werken. Ja, ik weet het niet.
0: En hoe gaat de familie reageren van Eddie?
1: Ook, maar... Ik ken gelukkig Marina wel goed. Ja. En ik weet dat zij altijd heel erg trots en nog altijd erg trots op haar papa is. En als er ook maar een liedje wordt gezongen van haar papa of gepraat wordt over haar papa, dan is zij ook te ongelukkig. En ze is ook gelukkig met het lied. Ik heb het haar natuurlijk laten weten. En ik moet wel eerlijk toegeven, het heeft even geduurd eer ik een versie vond of een melodie vond waar ik me goed bij voelde. Ja. Dat ik dacht, ja, dat is een beetje Laura Lynn. Maar het blijft toch nog wel... met die lalala's er zo in. Ja. En ik ben er eigenlijk heel erg blij mee dat ik uiteindelijk toch heb gekozen om een liedje van Eddie te brengen.
0: Ja. Ah, wel, we gaan er samen eens naar luisteren. Met gesloten ogen. Mensen thuis, je mag je ogen dicht doen om extra te genieten. Hè? Radio 2. Hola.

0: Chris zegt het ook, toch zalig, die tekst. En supergebracht, trouwens.
1: Oh.
0: Ja, fijn, de reactie komen meteen binnen. En Bart die zegt, ik heb Laura ooit zien flauwvallen in Breden op het podium.
1: Maar dat is waar. Oh my god, daar wil ik liever niet meer aan terug. Maar dat is waar, dat is waar. Ik had toen ook een zonneslag opgedaan, blijkbaar.
0: Oei, oei. Dus
1: kijk.
0: Ja. Zeg maar, met gesloten ogen, mooi gedaan, Laura. Ja.
1: Dankjewel.
0: Ja, en de tekst van het nummer is natuurlijk heel erg mooi, hè.
1: Ik vind het supermooi.
0: Wie herken jij met gesloten ogen?
1: Ja, mijn mannen, hè. Allee, vriend, ik zeg altijd man. En de dochter natuurlijk, hè.
0: Ik deed net zo, het is mijn, ik deed net zo.
1: Maar ik was net aan het denken, ik zie nog geen ring, dus...
0: Voilà. Hij zit daar nu ondertussen met gesloten ogen.
1: Joehoe.
0: Dus, maar heel erg happy in de liefde, hè.
1: Ja, toch wel. We zijn nu iets meer dan 4 jaar samen. En ja, ik kan het niet genoeg zeggen. Ik ben echt super gelukkig. En we maken ook heel veel plezier. En ik ben ook eigenlijk heel blij dat hij mij zo hard steunt in alles wat ik doe. Hè.
0: Fijn. Oh, maar je ogen glinsteren allemaal. Dat heeft niks met de warmte te maken. Ik moet even naar de weg, want er zijn wel wat problemen op de weg. 196 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpsring richting Nederland. 3 kwartier vertragen. Van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-Oost, richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk komen er 50 minuten bij. Op de E34 vanaf Melselen een half uur. Op de A12 vanaf Aartselaar ook een kwartier. En op de E19 vanaf Edegem 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur vertragen. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Naar Brussel dan. Op de Buitenring ook een half uur extra tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. Op de Binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Zelk en tussen Strombeek en Tervuren. Naar Leuven een kwartier op de E40 tussen Everberg en Heverlee, daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de E42 van Bergen naar Luik gaat het ook moeizaam tussen Bergen en Manage. De snelweg is afgesloten bij Houdin. Je moet daar omrijden via de E19 en de A54. En verder zijn er wat kleine vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag.

0: doet hij nog van toeroetoetoetoetoe. Ze weet dat ik voor altijd bij haar woon. Hé, voilà, dat was hem. Ja, dat is waar, Laureline. Dat doet hij dan, hè? Freddy, die stuurt ook nog een berichtje trouwens over jouw nieuwe single met gesloten ogen die we net gehoord hebben. Het is een cover van Eddie Wally. Hij zegt, goed gedaan, respect voor Eddie en passend in de stijl van Laura.
1: Oh, dat vind ik mooi, een heel mooi compliment, ja.
0: Zeg, we hadden het net dat je een paar jaar geleden is flauwgevallen bent op het podium in Bredene toen het heel erg warm was. Wat zijn jouw zomerplannen? Ik denk niet binnen naakt in je living gaan zitten.
1: Nee, dat gaat niet lukken dit jaar. Nee, ik heb een hele drukke zomer, want het voorjaar was echt rustig. En ik begon mij al goed te vervelen. Ik kan niet iedere dag de grote kuis gaan doen. Nee, we gaan heel vaak optreden. Ik ga dan eind augustus nog een klein weekje weg. Mm-hmm. Ook wel om op te treden, maar allee, kijk, het hoort erbij. Dus je gaat me vooral op het podium zien deze zomer.
0: Ja. En je verjaardag vieren.
1: Goh, ik weet niet of ik ga vieren. Ik ga wel iets kleins doen, maar ik heb nog moeite met de leeftijd die eraan komt.
0: Ga je het zelf zeggen?
1: Ja, ik word 50 jaar. Hè, dus,
0: maar je mag 50 worden.
1: Ik ben blij dat ik 50 mag worden. Maar het is zo gewoon dat idee dat die 5 daar plots voor staat. En, we zeiden het daarnet nog samen. Hè, van toen wij jong waren, was het 50 oud in onze ogen en ons hoofd. Nu is dat helemaal niet meer zo. Hè. Nee. Maar toch gewoon het idee van... Ik heb 10 jaar geleden mijn 40ste verjaardag gevierd. En we zijn plots in 1, 2, 3, 10 jaar later. Dus ik vind het nogal...
0: Ja. En is dat dan zo met versierd huis en zo?
1: Oh, nee, ik hoop van niet toch. Nee, het hoeft niet.
0: Het is stil aan de overkant, dus dat kan niet gebeuren.
1: Hij denkt, ga niks zeggen, want anders komt dat niet goed.
0: Zeg maar, heel veel optreden dus deze zomer. Dat is heel het land door. Jij woont nog altijd in West-Vlaanderen. Ja. Dus van West-Vlaanderen naar Limburg, dat is heel wat kilometers, hè?
1: Heel veel. En het rare is, en ik weet ook, ik heb er geen uitleg voor, maar ik sta zeker toch... 80% in de Limburg of zo om op te treden. Bijna nooit in West-Vlaanderen, dat is zo raar.
0: Weet je wat gek is? Want ik had vroeger ook een band. Ik woon in Limburg en onze meeste optredens waren in West-Vlaanderen.
1: Maar alleen, ik snap dat niet zo goed.
0: Maar hey, tof.
1: Ja, tof. Alhoewel, tof. Het gebeurt dat ik soms 6 uur in de auto zit om dan 40 minuten op het podium te staan.
0: Ja.
1: Gelukkig dat ik het graag doe.
0: Ja, en het is ook gelukkig dat de naft niet zo duur is nu.
1: Ja, maar zeg.

0: Binnenkort staat hij op de Badjes in Torhout. Dat is jouw richting uit, hè?
1: Ja, dat is een kwartierke van bij mij vandaan.
0: Ah, voilà, 21 juni. Stan van Samang en Hot Shot.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
4: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
2: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen 100 komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: La la.
1: We zitten hier nu al drie kwartier te puffen en te zweten, omdat het hier zo warm is. Misschien moeten we aan andere dingen denken, Laura. Aan sneeuw of zo. Of aan ijsblokjes. Ja, ja. Kerstmis.
2: Ja, fantastisch.
1: Want ik kom natuurlijk op jouw kerstconcert. Dus de eerste keer dat je dat gaat doen, hè?
2: Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik wil dat al jaren doen. Maar ik weet, er zijn zoveel, ook Vlaamse artiesten die kerstconcerten doen. En ik snap dat dat soms wel veel is voor de mensen. Maar sinds 2 jaar doe ik er zo twee, drietal kerstconcerten. Maar gewoon organisatoren die mij uitnodigen om het te doen. En ik heb vorig jaar gezegd, ik wil dat gewoon zelf even proberen. We gaan eentje doen en we zien waar we uitkomen. Dus ja, kijk, het is nu 30 graden en ik ben eigenlijk volop bezig samen met mijn ventje met allemaal kerstliedjes te zoeken, nieuwe kerstliedjes te maken, nieuwe versies van mijn eigen nummers te maken. Ja, dus ik zit eigenlijk helemaal in de kerstsfeer.
1: Ik wou net vragen, bijvoorbeeld, je hebt me, of Arrivederci Hans, ik bedoel, gaat dat dan met kerstbelletjes en
2: ja,
1: zo?
2: Toch wel. Ja.
1: We zijn dus, duizendmaal belogen, zo sfeer van oudejaarsavond, dat gebeurt dan wel eens, hè?
2: Wel, het is daarom, alles kan, hè. Dus bij mij zal die dag ook alles gewoon voorbij komen. Okay.
1: En wanneer gaat het plaatsvinden?
2: Het gaat door op 20 december. Het is een zondagnamiddag. Ja. In de kerk in Moorsleden. De kapel, ik moet eigenlijk zeggen, de kapel. Ik wou wel, als ik het deed, moest het zo echt wel in een typische kapel of een kerk zijn. Dus het is een kleine, schattige kapel geworden, 20 december. Dus ik hoop dat iedereen zal aanwezig zijn, natuurlijk.
1: Heb je al een outfit?
2: Nee, nog niet. Ik ben wel al volop aan het kijken. Ja. Ik heb al een idee wat ik wil gaan dragen. Maar ik heb het toch nog niet aangekocht. Ik vind het nog zo vroeg.
1: Ja, maar ook om dat nu te passen, dat is allemaal zo warm, hè?
2: Ja, dus daarom. En tegen dan, wie weet, ben ik verdikt of vermagerd. Ja, ik weet het niet. Dus ik ga nog even wachten.
1: Goed plan.

0: dat is een beetje de sfeer van de avond hier in En Al Happiness met Paul Michiels en met Laura Lin. En ik heb een mooi berichtje gekregen van fans uit Nederland, die Hans en Annette, die zeggen: wij hebben Laura Lin ooit ontmoet in het Kapiteintje in Blankenbergen en we vinden het een prachtige nieuwe single en we zijn nu via VRT Max het interview aan het volgen.
1: Oh, zo leuk. Ja, ik weet wie het is. Ja? Dat zijn heel lieve mensen en die, het gebeurt als ze zo een keer een privéberichtje sturen.
0: Oh, fijn.
1: Dat vind ik altijd heel lief. Dus groetjes.
0: Voilà, hè. Zeg, we hadden het net al over Kerstmis, maar 11 oktober, dat is nog ietsjes dichterbij. Dat is ook een heel belangrijke dag voor jou, want dan is er jouw fanbal.
1: Ja, mijn jaarlijkse fandag. Ik doe dat nu toch al bijna, ik denk ja, 15 jaar of zo. Ja. Ik vind dat een hele belangrijke dag, omdat het is een dag echt specifiek voor de fans, voor de mensen die in de fanclub zijn ook. Die mogen daar dan gratis naartoe komen. En dat is een leuke namiddag waar ik vooral ga optreden. En er zijn natuurlijk ook altijd gastoptredens. En dit jaar gaat het dus door op 11 oktober, ook een zondagnamiddag.
0: Ja. Het zijn eigenlijk de mensen die ervoor zorgen dat je na al die jaren hier zit, hè?
1: Ja, zeker en vast. Want zonder die mensen stond ik misschien ook helemaal niet op een podium. Dat weet ik niet, hè. Maar ik zing nu 21 jaar. En ik durf echt wel zeggen dat de fans van 21 jaar geleden de meeste er toch nog altijd zijn. En ik vind dat dan belangrijk om iets te kunnen en mogen terugdoen. Zoals bijvoorbeeld de fandag.
0: Ik weet dat nog heel goed. Want ik denk dat ik de eerste was die 21 jaar geleden jouw singeltje op
1: dat
0: radio heeft gedraaid.
1: Dat is.
0: En ik was toen mega positief. Ja. En toen stond er iemand van jouw
1: platenfirma
0: een week later met een bos bloemen in de studio voor mij.
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik denk dat je de enige waard die zo positief was.
0: Maar kijk eens aan, we zitten hier terug. Na al die jaren nog altijd. Dat is fijn, hè?
1: Ja, zeker. Dat was.
0: Ik wens jou echt al het beste toe.
1: Dankjewel.
0: Ik wens jou een hele mooie verjaardag toe.
1: Merci.
0: Binnenkort een heel mooi kerstconcert. En vooral heel veel plezier en die koude lieving daar in je thuis.
1: Dankjewel.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
4: Welk zonnig liedje over de zon, over mooi weer wil jij heel graag toevoegen in onze Oh La La lijst? Je mag het ons nog altijd laten.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabris. Directie en vakbonden bij Bpost hebben een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf zo net bekendgemaakt. Het akkoord betekent onder meer dat de postbodes later aan een ronde zullen beginnen. Eind maart brak er een ernstig conflict uit binnen het postbedrijf wegens het transformatieplan. Bpost wil namelijk de overgang maken naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Het bedrijf zegt nu dat het geluisterd heeft en dat er tal van verbeteringen zijn. Bij een verkeersongeval in Aarschot in Vlaams-Brabant is een vrouw van 80 omgekomen en een tweede vrouw van 80 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hun auto werd aangereden door een andere bestuurder en belandde in een vijver. De vrouw die de andere auto bestuurde bleek niet onder invloed. Een van de organisatoren van het festival Tomorrowland, Michiel Beers, zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar op het hoofdpodium wellicht ontstaan is door een menselijke fout. Dat heeft hij gezegd in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde toen volledig uit, enkele dagen voor de start van het festival in Boom. Gelekte ethanol zou toen in brand gevlogen zijn, zegt Beers.
1: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig en dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie aan te geven, maar er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. Ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details ervan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken, maar ja, een menselijke fout.
0: En dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog altijd. In de gevangenis van Gent is een zorgmedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Dat gebeurde tijdens de wandeling. De geïnterneerde sloeg de zorgmedewerker, die hem terug naar de cel begeleidde, zonder enige aanleiding in het gezicht. De man moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Eerder deze week waren er ook al incidenten in de gevangenis van Gent. Het gevangeniswezen wijst naar de overbevolking en de hitte. En de Verenigde Staten maken meer geld vrij voor de strijd tegen ebola, nu al bijna 100 miljoen euro. Er is geld voor beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers en voor testkits in de luchthavens. Maar dat geld is volgens de overheid vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt op wereldvlak. Zo komt er een quarantainecentrum in Nairobi in Kenia. Daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen hebben. En in het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit in de Giro gewonnen. Het was al de derde ritoverwinning in deze ronde van Italië voor Magnier. Hij was de snelste in de spurt. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog met temperaturen tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon, soms wat wolken. Op het einde van de namiddag en 's avonds kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel Brecht. Ondertussen 3 over 7 en 114 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen vertraag je op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 30 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 25. Op de E313 vanaf Massenhoven ook 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Gent op de E40 een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. De weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Leuven op de E40 bij Everberg. Dat komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E42 van Bergen naar Luik gaat het ook traag tussen Lereu en Manage. De snelweg die is afgesloten vanaf Oudin. Je moet omrijden via de E19 en de A54. En verder zijn er wat kleine vertragingen.
3: Europabank, de bank die durft.

0: in Bermo.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig,
2: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Geen stress.

hoeft niet meer op te treden om geld te verdienen, heeft ze laten weten. Ze heeft genoeg verdiend in haar leven. Anouk hoorde je met Girl, Girl, Girl. Ondertussen veel bezoek in onze studio. Je kan het allemaal meevolgen natuurlijk via VRT Max. En kijk eens aan, Bart Kuil.

0: Tralala.
1: Aanstaande zaterdag, dat is overmorgen, dan strijken de Weekwatchers neer in de Royal North Sea Yacht Club midden in Oostende. Want Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival. Ook Ruben van Gucht, die is erbij, die is terug van vakantie en die zal er weer zijn als gastheer. En hij krijgt heel fijn bezoek, West-Vlaams bezoek. Ze zitten toch in Oostende, namelijk Wim Obroek, die komt langs. Maar ook Niels de Stadsbater, die komt daar voor live muziek zorgen. Hij gaat zijn nieuwe single ook meebrengen. Hans Kools, die is dan weer de watcher van de Weekwatchers en Kato, die versterkt de Weekwatcher Band. Je kan het allemaal volgen via het Radio 2-kanaal op VRT Max, want zelf naar Gent komen, dat gaat niet meer. Het is allemaal uitverkocht. Maar op VRT Max zie je trouwens wel waar er binnenkort nog andere opnames zijn, of ja,

0: waar de Weekwatchers live neerstrijken. Je weet dus waar je moet zijn en Ruben die weet ondertussen ook waar hij moet zijn.
1: Alles over muziek van bij ons. Radio
0: 2. Oh la la. En deze man die komt dus zijn nieuwste single voorstellen aanstaande zaterdag in Oostende in de Royal North Sea Yacht Club. Dit is Nielsen Stadsbader en zijn Gloria.

0: Lena van Twee Belgen. En op dit moment staan er ook twee Belgen in onze Olala-lijst. Dat zijn Bart Kahel met Mooi Weer Vandaag en Laat de Zon in Je Hart. Ze krijgen het gezelschap van André van Duin uit Nederland. Maar welk liedje wil jij heel graag toevoegen aan onze Olala-lijst? Laat het maar weten via onze Radio 2-app.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene, Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreen.

0: VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
6: Richie. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
13: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
14: Immoscoopman!
3: Ja. Immoscoopman!
14: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
14: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
14: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
15: Je droomhuis staat vroeger op Demoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Demoscoop, man!
16: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
9: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
17: Elke dag telt voor twee.
18: Radio 2.

0: La la.
1: Cox en Marvin hoor je met Non-Stop Rollercoaster. En een, ja, dat is eigenlijk ook een beetje hoe het er aan toe gaat bij Suzanne en Freek op dit moment. En ze spelen dit weekend hun laatste shows in het Gelredome in Arnhem. Die zijn allemaal uitverkocht. Gigantische zaal, heel veel avonden op rij. En als je nu denkt, ah, daar had ik nu toch wel graag bij geweest. Dat kan eigenlijk wel een klein beetje. Niet in Nederland, maar wel hier gewoon in ons land. Want we doen een Suzanne en Freek weekend. Ja, ja. Ze komen op 27 juni naar Life is Life. Een groot festival in het Middenvijverpark in Antwerpen. En die dag komen er nog grote namen. Denk aan Bart Peters, Davina Michel, Kleimans en Van Geel. Ze staan allemaal op de affiche. Dus, lieve vrienden, wil je dit niet missen? Ga dan zeker naar VRT Max, want daar zie je een foto van Suzanne en Freek. Klik daarop en laat ons weten wat jouw drie favoriete liedjes zijn van hen. Met een beetje geluk win je zo'n duo-ticket voor Life is Life. En dan kan je het allemaal zelf meemaken.

Deze staat in mijn top 3 hoor, van Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel? Ondertussen 7:30 geworden op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertraging van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke 20 minuten extra. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 15 minuten. Op de E313 vanaf Ranst komen er ook 10 minuten bij. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Everberg. Dat komt door een ongeval op de midden- en de linkerrijstrook. En de E42 van Bergen naar Luik die is afgesloten vanaf Oeda. Je moet omrijden via de E19 en de A54. Je luistert naar Radio.

0: nieuwste single van Isabelle A. Die was gisteren trouwens op bezoek hier bij ons. Ze kwam vertellen over dit nieuwe nummer. Smeek maar niet om mij. Heel erg dansbaar. Ja, een beetje een andere stijl die we gewoon zijn van Isabelle. Dus ja, we vroegen ons af, hoe is dat nummer nu eigenlijk ontstaan?
1: Ik was eigenlijk niet van plan om een single uit te brengen, maar ik ben een vroegere vriendin terug tegen het lijf gelopen, Theresa Plateau, waar ik vroeger, zij danste altijd mee in mijn koortje van Blank of Zwart. En we waren elkaar terug tegengekomen. En ze zei tegen mij, van, ja, ik ben eigenlijk gestopt met muziek maken. En ik zeg, allee, waarom doe je dat? Dan zei ze van, ja, goh, het is altijd moeilijk om op de radio te komen en zo. En op een bepaald moment stuurde ze mij toch nog een ideetje door. En ik vond dat, ik weet niet hoe tof. Ik zeg, oh... Ik zeg, daar kunnen we wel iets van maken. Dus we hebben dat samen afgewerkt.
0: Voilà, kijk eens aan. Twee vriendinnen die elkaar na al die jaren dus terugvinden. En mooie muziek maken. En ja, heel erg mooi natuurlijk. Hè? Mooie nieuwe single. En die gaat het volgens mij heel erg goed doen. Smeek maar niet om mij, Isabelle A.
2: Radio 2.
3: Oh-la-la.
0: En deze dame, die zou ik vandaag 3 kussen mogen geven. Want Sascha is jarig. Dikke proficiat, Sascha, met je verjaardag. Als ik

0: Vandaag dus jarig deze Sasha Rose. 15 jaar geleden kreeg ze trouwens het mooiste verjaardagscadeau dat er was. Ja, want haar zoon Bo is ook geboren op 28 mei. Dus dubbel feest ten huize Gillis Rose.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit en dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu, mede gefinancierd door de Europese Unie.
5: Radio 2.

0: voor twee.
1: Helemaal ready for the summer. Je hoorde de nieuwe single van Touch of Joy. Jawel, Sergio en Xandy hebben een nieuwe single uit. Vivian, goedenavond.
2: Goedenavond, Karen.
1: Vivian, we komen helemaal in. Ik wil de pelt zeggen, maar ik zeg toch maar beter neerpelt, hè?
2: Ja.
1: Want dat ligt daar nog altijd een beetje gevoelig allemaal. Vivian, we hebben hele zomerse muziek in onze Olala-lijst zitten. Onder andere deze zat erin. Bart Kuil met Mooi Weer. Mooi Weer Vandaag.
2: Ja.
1: André van Dijn, die zat er ook in met Als de Zon Schijnt. En ook onze Willy Sommers zit nog altijd in die lijst. Ik wil eerst van jou weten, welk liedje mag ik daaruit halen, beste Vivian?
2: Ja,
1: van
2: mij mag André van Duinigheus.
1: Oh, André van Duinigheus. Ja. Die eruit.
3: Olala.
1: Radio 2.
4: Ja.
1: Olala. Olala, vertel dan wel eens welk liedje jij in de plaats gaat steken.
2: Mijn grote favoriet wil turen met De Zomer van Boogie Woogie.
1: Inderdaad, De Zomer Boogie Woogie mag natuurlijk niet ontbreken. Vivian, ben je klaar om te gaan boogie woogieën of is het daar te warm voor?
2: Ik ben net aangekomen bij mijn vriendin, ik zal het erin vragen.
1: Ah wel, doe het maar samen, doe maar samen de boogie woogie. Vivian, geniet ervan. Hier komt voor jou Wiltura.

0: alles oké. Okay.
1: Vivian en haar vriendinnen die hebben nogal geboogie-boogied daar in Neerpelt. Je hoorde Wilt U Rijn zijn zomer boogie-boogie. Maar ook Bart KL mag niet ontbreken. En zometeen hoor je trouwens ook nog Willy Sommers met Laat de zon in je hart.

mooi weer vandaag. Ja, het was een hele zonnige olala-lijst deze week. Kan ook niet anders, hè, met die temperatuur. We hebben genoten van heel veel fijne liedjes. En deze mocht niet ontbreken. Willy Sommers natuurlijk.

0: voor samen met Fleming en je hebt haar niet nodig.
1: VRT Radio 2.
0: Nood aan een beetje ontspanning, dat kan allemaal, want zometeen is er Radio 2 Relax. Kijk, ik ga je al een klein beetje opwarmen met deze Cresip. Heel graag, tot morgen.

0: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
1: Snotneusneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Moe zijn, onrustig slapen, constante druk voelen. Voor veel werknemers is het een dagelijkse realiteit die onderbelicht blijft. De mentale gezondheid op het werk. Het Mind Health Report van AXA, een groot internationaal onderzoek in 16 landen, waaronder ook België, laat zien hoezeer stress, mentale belasting of de moeilijkheid om echt los te komen van het werk het dagelijkse leven kunnen beïnvloeden. Het goede nieuws? Met een paar eenvoudige gewoontes kan je je mentale gezondheid op peil houden. Regelmatig pauzeren, sporten, sociale contacten onderhouden of gewoon je eigen ritme volgen. Zo kan je, in alle vertrouwen, je werk en leven makkelijker combineren. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: De muziek de komende uren is als de ijsblokjes in je drinken, of de zon op je snoet, of de geur van die eerste barbecue. Enfin, je ziet er dus goed.
7: Elke dag, telk voor twee, BNT Radio 2.
6: Zometeen lekker samen ontspannen, maar eerst het nieuws.
8: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Directie en vakbonden bij Bpost hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bpost wegens het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken van een post naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan hun rondes moeten beginnen en daar was en is veel onvrede over. Maar het zal toch gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy van Bpost.
9: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start gaan.
8: Een van de organisatoren van het festival Tomorrowland, Michiel Beers, zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar op het hoofdpodium wellicht ontstaan is door een menselijke fout. Dat heeft hij gezegd in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde toen volledig uit, enkele dagen voor de start van het festival in Boom. Gelekte ethanol zou toen in brand zijn gevlogen, vertelt Beers.
10: De onderzoek is natuurlijk nog volop bezig en dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie van te geven, maar er is heel ethanol gelekt op allerlei materialen. Ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details ervan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken, maar ja, een menselijke fout.
8: En dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Dit jaar zijn er extra veiligheidsmaatregelen. De VS maakt meer geld vrij voor de strijd tegen ebola, nu al bijna 100 miljoen euro. Er is geld voor beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers en voor testkits in de luchthavens. Maar dat geld is volgens de Amerikaanse overheid vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt op wereldvlak. Zo komt er een quarantainecentrum in Nairobi in Kenia. En daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen hebben. De VS heeft de afgelopen jaren onder president Trump de ontwikkelingshulp aan Afrika drastisch teruggeschroefd. Nog dit supermarktketen Carrefour roept bijna 50 producten terug, omdat ze mogelijk in een koelvrachtwagen zaten waarvan de deur was blijven openstaan. De houdbaarheid en voedselveiligheid zijn daardoor niet meer gegarandeerd. De vrachtwagen leverde aan een distributiecentrum van Carrefour. Van daaruit gingen de producten naar het winkels. Er zaten onder meer kazen en ijskoffies bij. Op onze website vrtnieuws.be staat meer informatie over die 50 producten. Het weer blijft warm, ook vannacht tot 21 graden. Morgen bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. Na de middag is er kans op buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
6: Oh, 33 graden, help. Dat is warm. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland is er 1 uur file op dit moment. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Antwerpen sta je 10 minuten aan te schuiven. Op de E17 vanaf Zwijndrecht. Op de E313 vanaf Wommelgem. En op de E19 aan de Kraaibekstunnel. Door een defect voertuig daar op de rechte rijstrook. Dan is het nog aanschuiven naar Leuven. Op de E40 tussen Sterrebeek en Everberg. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En de E42 van Bergen naar Luik is afgesloten vanaf Hoedij. Je moet daar omrijden via de E19 en de A54. Zo, kunnen we eraan beginnen? Jawel, we kunnen eraan beginnen.
7: Radio 2.
2: Radio 2, relax.
7: Sharon Slegers.
6: Heel leuk dat jij er ook weer bij bent. Hopelijk ook een fijne dag gehad.
7: Radio 2, relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
6: En als dat niet zo was, als je dag een klein beetje tegenviel, dat is ook niet zo erg. Dan spoelen we hem hier de komende 2 uur gewoon door met inderdaad de beste muziek. En in het beste geval ook nog iets lekkers om te drinken. Maar daar, ja, daar ga jij wel voor moeten zorgen, Frederik.

En dat gevoel heb ik de voorbije dagen ook al wel gehad. Dat het zo warm is, dat het lijkt alsof er vlakbij iets in de fik staat. Of jezelf in de fik staat. Laat ons hopen dat het dat laatste niet is. Bruce Springsteen en I'm on fire. Kan jij intussen het hoofd nog wat koel houden? Ik mag hopen van wel. Over precies een week is het nog maar 18 graden en dan gaat het regenen. Dan kunnen we daar weer over zagen. Maar dat gaan we vanavond dus niet doen, zie.

0: rijkelijk gevuld. Ik leef niet.
1: Europabank, de bank die durft.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen live.

0: Ze heeft onlangs haar huis met zicht op de Hudson River te koop gezet. Daar betaalde ze jaren geleden zelf 9 miljoen dollar voor. En nu staat het te koop voor amper 27 miljoen dollar. In mijn fantasy staat dat getal toch ook op mijn bankrekening. Als ik heel eerlijk mag zijn. Mariah Carey en fantasy. Zeg, nog even en we weten welke buurt de beste buurt is.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

blijft waanzinnig goed, dit, hè? Olivia Dean en Man I Need. Ik moet zeggen, er zijn heel veel mensen mee aan het genieten. En dat zie ik graag in de Radio 2-app. Laat maar weten waar jij ook mee aan het genieten bent en op welke manier je dat aan het doen bent. Ik kreeg al heel wat berichtjes. Onder andere van Hans Soene. Die laat weten, hey Sharon, na een zware administratieve dag nu wat relaxen buiten. En ook nog een berichtje van Annelies. Die stuurt, ja, ik ben net onderweg op dit moment. Net onderweg naar huis. Lang in de file gestaan, maar de zon en de muziek maken veel goed. Ja, dat snap ik helemaal. En laat ons eerlijk zijn, hè? Zo meteen thuis nog even buiten zitten in de zon, beentjes omhoog, iets lekkers erbij om te drinken. En dan zorg ik voor de perfecte soundtrack. Deal? Deal.

0: Een beetje Beyoncé, dat is altijd leuk. En If I Were a Boy.
1: But you're just a boy.
0: Intussen in Amerika krijgt onze kroonprinses Elisabeth op dit eigenste moment haar diploma van Harvard in ontvangst. Ja, kijk. Proficiat nu al. Naar de weg, daar wordt het ook rustiger. Op dit moment op de Antwerpse ringen richting Nederland is er nog maar een kwartier vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Goh, straks nog zoveel goed muziek. In Excess staat nog klaar. De Temptations die komen ook nog langs. Maar nu eerst een raampje van de auto open, armpje naar buiten en rijden maar samen met de Cars and Drive.

0: Ja, het is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan, hè. Minder in je hoofd zitten en meer op je buikgevoel leven.
1: Ik weet nooit wat ik wil.
0: Isabelle A. en Tim Akkermans en Ik denk te veel. Radio 2. Trouwens, onze Isabelle A. was gisteren hier op bezoek bij Karen in Radio 2, Olala. Want ja, ze had een nieuwe single, ze heeft een nieuwe single en ook nog andere toekomstplannen. Want heel binnenkort brengt ze een bijzondere vinylplaat uit.
2: Ik ga een vinylplaat uitbrengen, volledig in het Frans, Isabelle à la Française.
0: Okay.
2: Ik heb een paar jaar geleden heb ik live opgetreden in de CC's, heb ik een tour gedaan, ik denk 2 jaar geleden. En dan hebben we alles opgenomen en deze live liedjes gaan daarop staan, op die vinyl.
0: Kijk, ja, dan is het met L'amour en croissant en camembert en zo. Enfin, dat zijn misschien woorden die ze nu niet in die liedjes gebruikt, maar in het Frans. Je snapt het wel. Wordt zeker en vast de moeite en zal waarschijnlijk onder de kerstbomen liggen bij velen als cadeautje, Isabelle A. in het Frans. Wij gaan het nu ook eventjes op zijn Frans doen.

Splinter en Open Einde. Radio 2. Ja, intussen kunnen we de donderdagavond toch ook wel bijna afvinken van onze to-do-lijst. Ik hoop dat het een leuke donderdag was voor jou en dat jij nog ergens aan het luisteren bent en aan het genieten bent. Een beetje op het gemakske de dag kan neerleggen. Paul van Herk die stuurt een berichtje in de Radio 2-app. Die zegt, ik heb een kleine 2 uur bezig geweest met allerlei ontkiemde groenten. Van komkommer tot tomaten tot rode bieten te verplanten in potjes om ze over een kleine 2 weken dan buiten te planten. En nu schrijft hij een frisse Rodenbach op mijn terras, een boek en Radio 2 Dolce Far Niente. Klinkt zeer goed, moet ik zeggen. Waar luister jij op dit moment? En wat ben je aan het doen? Stuur maar een berichtje, hè. Ever

weet niet wat het is met dit nummer, maar ik krijg er altijd een soort van kerstgevoel bij. Billy Joel en The Longest Time. Radio 2. Ja, en kerst, dat is nu niet meteen wat past bij het weer. Als je zo naar buiten kijkt, dan is de zon stilletjes aan het ondergaan. En ik vroeg daarnet waar de mensen zo aan het luisteren zijn. Voor Anne-Joanna Verhoeven is dat op dit moment in de auto. Ze zegt hallo, we genieten van de mooie muziek op weg naar huis. Nog even te gaan, rond 10 uur hopelijk eindelijk thuis. Ik hoop het ook, een veilige rit. En wat mij ook opvalt, is dat er heel wat mensen aan het luisteren zijn vanuit het buitenland. Vanuit de hele wereld, om precies te zijn. Dus dacht ik zo, wat als we zo meteen eens een rondje rond de wereld doen?

0: Ah, heerlijk, die stevige gitaren. Van Patrick Bruelle en Cassé Lavoie.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, we gaan hier nog even door. Als je het oké vindt, dan pakken we zo meteen het vliegtuig naar Italië. Dus pak alvast je koffers, want na het nieuws, dan zijn we weg.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De vakbonden bij Bipo zijn tevreden dat er na lang onderhandelen een akkoord is bereikt met de directie over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is onder meer overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bipo over het transformatieplan. Bipo wil namelijk de overgang maken naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers, zo zullen de 16.000 postbodes later op de ochtend aan hun rondes beginnen. En dat blijft ook zo en er komen wellicht geen acties om dat nog tegen te houden. Dat zegt Geert Kools van de Socialistische Vakbond ACOD.
4: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bpost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bpost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bpost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
3: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe ze besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karen Rus is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo wil.
5: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. We zijn recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
3: En zowat een half uur geleden heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. En tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
6: Elisabeth de Saxe-Coburg.
3: Ze is nu officieel afgestudeerd. Ze wil eerst een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros zit er nog één Belg in het enkelspel. Rafael Collignon speelt op dit ogenblik tegen de Amerikaan Ben Shelton. Dat is de nummer 5 van de wereld. Gilles Meulemans in Parijs, hoe doet onze landgenoot het?
7: Wel, zeer, zeer goed. Collignon heeft de eerste set gewonnen met 6-4. En ook in de tweede set doet hij goed mee. Het staat 4-4 op dit moment. Shelton, de nummer 5 van de wereld, dus is een Amerikaan die enorm hard slaat. Maar Collignon heeft daar voorlopig altijd een antwoord op. Het helpt ook, denk ik, dat ze op het grotere koers Suzanne Lenglen aan het spelen zijn. Dan heeft hij net iets meer ruimte achteraan de tennisbaan om die slagen van Shelton op te vangen. Misschien is er een Belgische stunt in de maak met de nadruk op misschien. Maar voorlopig dus een zeer, zeer solide Collignon tegen Shelton.
3: Dank je, Gilles. Het weer koelt eraan af vanavond. Vannacht temperaturen tot 21 graden in de grote steden. Morgen wordt het bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. In de late namiddag is er kans op intense buien met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Intense buien zelfs. Goh. Ik kan je geloven dat ik er bijna naar uitkijk. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is door werken in Boom de Ruppeltunnel dicht. Omrijden moet je daar via de brug doen, maar daar is wel vertraging op dit moment.

Sluit je ogen even bij deze muziek en dan kan je de verse pizza en pasta bijna ruiken. Un italiano vero. Tot ook het ook nog in l'italiano. En dat op het moment dat Caroline Desterberg luistert vanuit. Die woont blijkbaar op Kos, het eiland Kos in Griekenland, en luistert alle dagen.

0: Die stuurt een berichtje en die zegt: wij luisteren naar jullie bij een ondergaande zon op een van de 2600 meren in Noordpolen. Groetjes van Vic en Stefanie. Zo plezant om te weten dat er gewoon in de hele wereld op dit moment geluisterd wordt. En is ook de tonen van Prins door de radio zullen klinken.
1: Radio 2.

Toch altijd genieten van die mooie, warme stem van Norah Jones en Chasing Pirates. Radio 2. Ja, ik kan het weekend al bijna ruiken, hoor. En als het weekend is, zaterdag, dan is het altijd feest. Want eerst worden jij en ik samen wakker tussen 6 en 8 ochtends. En daarna is het aan Ruben en zijn weekwatchers vanaf 8 uur. En die zitten deze week aan het zeetje. Ja, in Oostende. Uiteraard omdat het daar Oostende voor anker is. Een heel bijzonder evenement met allemaal boten en schepen en dat soort dingen. En op de weekwatchersboot alleen maar toffe matrozen. Jawel. Weekwatcher van dienst is bijvoorbeeld Wim Opbroek. Dan weet je dat het helemaal goed zal zitten. Cato die zorgt met haar heerlijke stem voor een paar covers van Suzanne en Freek. En nog schoon volk, want Niels de Stadsbader die brengt zijn nieuwe single mee. Die zal er dus ook bij zijn daar in Oostende. En deze is niet nieuw, maar wel mooi en wel van Niels de Stadsbader.

perfecte muziek voor een ontspannende donderdagavond met de ondergaande zon. En hopelijk nog een klein beetje buiten zitten, genieten van dat mooie weer met Bianco en Half a Minute.

0: En nu is het tijd om de zakdoekjes even boven te halen. Want deze versie, ingezongen door Udo van Ik mis je zo, die gaat recht naar je peperkoekenhartje.
1: De regen stroomt als tranen langs de ruit. Het is of de ganse hemel

0: mis je zo, ik mis je mee.
1: Niets gaat boven het origineel, dat weet ik ook wel. Maar dit is toch ook prachtig en wat een stem heeft die Udo. Ik mis je zo. Goed, dan gaan wij naar de weg, want op de A12 van Brussel naar Antwerpen is door werken in Boom de Ruppeltunnel dicht. Je moet er omrijden via de brug, maar daar is wel vertraging. En op de E19 van Brussel naar Bergen staat er 20 minuten file bij Nijvel.
2: Je luistert naar Radio.

0: Zeg, misschien heb je wel tijd om af en toe eens naar een podcast te luisteren. Wel, journaalanker Fatma Taspinar die is deze week te gast in de nieuwe aflevering van de podcast Alles Goed. En daarin heeft het over het opvoeden van een enig kind. Want Fatma heeft maar één dochter en dat vindt ze soms moeilijk. Maar het allermoeilijkste aan het ouderschap vindt ze het volgende.
1: Dat ik iedereen op zijn gezicht wil slaan die mijn dochter verdriet of pijn aandoen in de toekomst.
2: Ik zie het ook doen, ja.
1: Oh, echt waar. Ja, er heeft al iemand gebeten in haar handje.
2: Ik ben nog niet gaan terugbijten.
1: Nee, maar ik had wel zoiets van...
2: Meisje, ik wou het wel.
1: Ik ga eraan leren van... Nee, met Raya wordt er niet... Nee. Raya wordt niet gebeten. Dit is niet gebeurd. Nee, maar zo... Soms als hij dan zo haar vingerke zo heeft gestoten of zo, en ze is aan het wenen, denk ik, oh, jij gaat nog zoveel wenen in je leven. En ik heb er nu al hartzeer van.
0: Oh ja, heel herkenbaar voor veel ouders, denk ik. Fatma, haar man Geert, die is ook dokter. Maar die blijft er dan ook wel allemaal veel kalmer onder. Soms misschien een klein beetje te kalm. Ook dat hoor je in die nieuwe aflevering van Alles Goed. Als je die graag eens wil beluisteren, wel, check dan VRT Max. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mij een kriek heb gelachen met die aflevering, echt waar. Je leert er ook een nieuwe, enfin voor mij toch nieuwe, bijzondere West-Vlaamse uitdrukking. Ja, eentje die je met veel plezier gaat doorvertellen aan vrienden en familie, daar ben ik zeker van. Hey, dit is Veel Leef de Kunst.

om dat vakantiegevoel nog een beetje de hoogte in te duwen. Dat lukt wel, hè, met dit soort muziek. En hopelijk het ontspannen ook. Want dat is nog altijd de bedoeling hier bij Radio 2 Relax. 10cc en Dreadlock Holiday. Zeg, als je jezelf nu even een plezier wil doen, een cadeautje wil doen, dan zou ik toch even naar het Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. Je ziet daar een hele mooie foto van Suzanne en Freek. En je kan daar kans maken op tickets voor hun optreden. Binnenkort op zaterdag 27 juni komen ze naar Antwerpen voor Life is Life, waar ook Nick Cave en Robbie Williams en Bart Peters zullen staan, maar dus ook Suzanne en Freek. En jij kan daar een duo-ticket winnen voor Life is Life. Dus je kan er met twee gratis naartoe als je daar gewoon je drie favoriete nummers van hen doorgeeft. Dat is het enige wat je moet doen. En laat ons eerlijk zijn, als je er dan bij kan zijn op 27 juni, zou toch de max zijn? Niet twijfelen. Gewoon even kiezen nu op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Zeg, als je wint, dan bedank je mij maar later. Hè. Trakteer mij maar op een drankje of zo. En nu, tenslitsen aan, Frigobox mee, want we gaan naar de zeeën met de hertenbrekers.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe

0: neerleggen met een klein beetje mama's jasje. En zoveel ontspannende muziek die we hebben gehad. Fijn dat je luisterde. Ik kan hier nog tot 1 uur verder luisteren naar heel wat rustgevende muziek. Slaap wel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Facebook.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Bij Bipost hebben directie en vakbonden na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit over het transformatieplan. Bipost wil de overgang maken van een postbedrijf naar een pakjesbedrijf. Dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan hun rondes beginnen. Bipost wijkt daar niet van af, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
1: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start gaan. Dus een postbode die vandaag om 7:00 begint, die zal maximaal om 8:45 aan zijn ronde beginnen.
0: De vakbonden zijn tevreden dat er een sociaal akkoord is, maar over die latere werkuren blijft er onvrede. Acties om dat nog tegen te houden komen er wellicht niet. Dat zegt Geert Kools van de Socialistische Bond ACOD.
2: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bipost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bipost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bipost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
0: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe zij besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karen Ruts is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo gaat.
3: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. We zijn recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen hebben opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
0: Intussen maken alsmaar meer landen en organisaties geld vrij voor de strijd tegen ebola. Zo gaat de VS nog eens 100 miljoen investeren. Ja, Katrien van der Schoot, zal dat volstaan?
4: Moeilijk te zeggen, het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak. Maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigen belang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug, maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
0: Dank je, Katrien. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
5: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd, wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon won in de tweede ronde in 3 sets en Gilles Meurdemans in Parijs, dat is toch een grote verrassing.
6: Ja, dat is een absolute stunt van Rafael Collignon en dat op zijn debuut in Roland Garros. Onze enige overgebleven Belg in het toernooi klopte Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets na een nagenoeg perfecte wedstrijd. De hele match lang probeerde Shelton met harde slagen Collignon te kraken, maar die gaf geen krimp en stuntte zichzelf naar de derde ronde in Parijs. Het werd 6-4, 7-5 en 6-4. Collignon was heel emotioneel na de match. Het is een 5e zege tegen een top 20 speler. En in de 3e ronde speelt hij tegen de Griek Tsitsipas of de Italiaan Arnaldi.
0: Dank je, Gilles. Coultera gaf vanavond temperaturen van 8 tot 21 graden in de grote steden. Morgen wordt het zwoel tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Je hoort de woordvoerder Annelies Meinaerts.
4: Er zijn een paar bussen die tijdens het rijden zijn stilgevallen. We hebben er ook een test op gedaan en daarop hebben we dan beslist om die tijdelijk uit dienst te zetten en aan onze leverancier te vragen om heel dringend dit op te lossen. Daarnaast zijn we op dit moment met man en macht eraan aan het werken om alternatieve oplossingen te zoeken, zodat we het tijdelijk wegvallen van deze bussen zoveel mogelijk kunnen opvangen.
3: Ja, vanaf morgen zal er hinder zijn. Sommige bussen kunnen meteen vervangen worden, maar sommige ritten moeten geschrapt worden. De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachtende fans aan het stadion. En daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert werd hij opgepakt. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd ze op het podium geroepen.
5: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
3: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots. Dat vertelde ze aan onze reporter.
6: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dank je wel dat je erbij was.
7: Zoals u kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
3: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de 3e ronde. Gilles Meulemans.
8: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler. In de 3e ronde speelt hij tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas.
3: Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden. Morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: T-Nieuws met Brecht Schabriks. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Er zal impact zijn voor de reizigers, zegt woordvoerder Annelies Meijnaerts.
1: Die 86 bussen die staan verspreid over heel Vlaanderen, dus er is in verschillende regio's wel wat impact te verwachten. Dat kan gaan van waar vandaag een geleden bus, een harmonicabus, zoals ze in de volksmond zeggen, vandaag rijdt, dat morgen met een standaardbus zal gereden worden. En anderzijds kan het soms ook voorvallen dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking hebben en dat die rit dus niet kan gereden worden.
0: De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachtende fans aan het stadion. Daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert kon hij opgepakt worden. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. Als maar meer landen en organisaties maken geld vrij voor de strijd tegen ebola. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de epidemie en tegen deze variant bestaat er nog geen vaccin. De VS belooft om nog eens 100 miljoen te investeren. Of dat volstaat is moeilijk in te schatten, zegt Katrien van der Schoot.
2: Moeilijk te zeggen, het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak, maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigen belang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug, maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
0: In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd zij op het podium geroepen.
3: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots. Dat vertelde ze aan onze reporter.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dank je wel dat je erbij was.
5: Zoals u kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
0: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de 3e ronde. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
6: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler.
0: Ja, het is een kinderdroom die uitkomt, zegt Collignon.
7: Ça me rappelle les moments où j'étais petit, où je regardais Roland Garros à la télé. Et de pouvoir gagner un match sur le Suzanne Lenglen, déjà, c'est quelque chose d'incroyable. Et de le partager aussi avec mes proches et de battre un mec aussi fort, bah, je suis vraiment très fier de moi.
0: En in de 3e ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, nummer 104 van de wereld. Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden. Morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Zo, donderdag 28 mei, zit erop. Een goede nacht.

0: mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Va, un scalt per
0: chine. Schaff, left call.
1: Callum, spesitus onder geld in Peru. E mere mygges preis bijna op. Se bietz dik me malaria in ziekenhuis.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na

0: Er is 1 uur VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Genk is de voorbije avond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad ook om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karin de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
1: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
0: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Komend weekend vindt een autopsie plaats op het kadaver van de bultrugwalvis Timmy. Dat dier was meermaals gestrand voor de Duitse Oostzeekust. Een reddingsactie naar open water kon het dier uiteindelijk niet meer helpen. Het kadaver wordt aan land gebracht op een eiland tussen Denemarken en Zweden. Daar zullen experten het onderzoeken. Die operatie is dringend, want in de ingewanden van de dode bultrug hopen zich rottingsgassen op, waardoor het kadaver kan ontploffen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62, versloeg Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-4. Collignon beseft welke prestatie hij heeft geleverd, omdat zijn gsm niet stilstaat, zei hij.
2: Ik denk dat ik het realise, maar après peut-être que toutes les répercussions que ça va avoir, voilà, là j'ai mon téléphone est en surchauffe. Je pense que ouais, ça va faire beaucoup de bruit en Belgique. Mais au final, oui, je me rends bien compte que je l'ai fait et c'est extraordinaire.
0: Extraordinair. Collignon stoot door naar de derde ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, die met een 104e plaats op de wereldranglijst lager gerangschikt staat dan onze landgenoot. Het weer dan nog. Vannacht blijft het warm. Temperaturen rond de 21 graden in de grote steden. En we krijgen dan ook opnieuw een erg warme tot zelfs zwoele dag met maxima tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

Het is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Kamer heeft daarnet het licht op groen gezet voor de programmawet. Dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. En die is dus ook goedgekeurd vannacht. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro... bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Ondanks de goedkeuring staat die maatregel wel nog ter discussie binnen de regering. CD&V, Les Engagés en MR willen dat de centenindex heroverwogen wordt bij de begrotingsgesprekken die heel binnenkort van start gaan. In Genk is donderdagavond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien.